0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind.

0: Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meester-ontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien.

0: buien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
2: Goedemorgen, welkom op deze donderdag. Een warme en benauwde dag volgens onze weerman. Wisselend bewolkt, mogelijk regen of onweer. Het wordt 26 tot 28 graden. In het nieuws is dat inwoners van Schouwen-Duiveland relatietherapie kunnen krijgen via de gemeente. Vooral om kleine ergernissen niet uit te laten groeien tot een crisis. Harde woorden van de vakvereniging van brandweervrijwilligers. Die beschuldigt de veiligheidsregio Zeeland van geveinsde betrokkenheid. En het gaat allemaal over de sluiting van de brandweerpost in Cadzand, die de rechter heeft geoordeeld mag gesloten blijven, die brandweerpost. En eindelijk weer een eurodag op de kermis in Tolen. We waren erbij en je hoort zo dadelijk hoe dat ging. Maar zullen we eerst beginnen? Jij en ik, vanmorgen zijn we samen.

0: De Bee Gees en You Should Be Dancing. Misschien wel op deze donderdag de 27e. Laat mij maar weten wat jij gaat doen vandaag. Wat zijn je plannen? Laat het horen via de WhatsApp 0118-499-999. Wat er in elk geval naar buiten gaat komen is wat er wel of niet goed is gegaan in het Cambuurstadion, waardoor supporters vuurwerk konden gooien afgelopen zondag. Vandaag komt er een evaluatie naar buiten. Bij ons in Zeeland begint de Kapelse Dag, die 3 dagen duurt. Kermis, een kids run, de dikke bandenrace, heel veel muziek. Braderie, 3 dagen lang is er van alles te doen. En verder zie ik nog op het lijstje van Peter dat het is de Merendag. Het is de 3e keer dat die wordt gehouden. In het leven geroepen door de Verenigde Naties, omdat er steeds minder meren zijn. Gelukkig hebben we die in Zeeland nog wel. En het is ook touwtrekdag. En op de kermis in Tolen was het Eurodag. Eindelijk weer, sinds coronacrisis voor de 1e keer weer. De meeste attracties kostten gisteren maar 1 euro. En omroep Zeeland's Pim de Visser die vroeg aan bezoekers hoe zij dat vinden.
1: Kermis hier in Tolen is een vrij kleine kermis. Normaal gesproken in het weekend een verlengde van de braderie. Ja, door de week staat er een oliebollenkraam. Kan je badeendjes vissen, dartpijltjes gooien, is er een draaimolen, van die bakken waar je muntjes in kan schuiven, een boksbal en zijn er botsauto's. Het is een bijzondere dag vandaag. Het is namelijk Eurodag. Alles is een euro, alle attracties. Ja, hier is Hetty Witte van de oliebollenkraam. Hetty, vandaag is het Eurodag. Voor het eerst sinds corona. Ja, hoe is dat?
2: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, we hebben dus de spandoeken opgehangen en we hebben via social media alles een beetje bekendgemaakt. En het sloeg aan, want ik heb vanmiddag hebben we toch echt meer kinderen gezien. Is het rendabel? Ja. Nee. Het is eigenlijk heel lastig, want wij hebben ook, kijk, als jij gaat werken, dan werk je ook niet voor minder. Snap je wat ik bedoel? Dus ja, je moet toch je brood verdienen. Maar je wil ook tegemoetkoming en je wil ook dat iets bestaat. Want we horen nu natuurlijk ook tot immaterieel erfgoed. Dus we hebben eigenlijk al een stempel gekregen van kijk, je hoort erbij, je hoort bij de cultuur. En dat wil je ook zo houden. Maar hoe hou je dat? Door ook een deel de mensen tegemoet te komen, dan komen de mensen jou ook weer tegemoet. Dus het is in principe ook een win-win situatie.
1: Waarom is die euro nou zo'n magische grens?
2: Nou, ga maar naar de supermarkt. Wat heb je daar nog voor een euro?
1: Ja, niet veel.
2: Dat bedoel ik. Kijk, net als in de botsauto's. Het is een attractie. De attracties draaien voor 1 euro. Je haalt een muntje voor 1 euro. Bij die knappe man aan de kassa. Je gaat er met z'n tweeën. Kan je erin. Dus als je met z'n tweeën 1 muntje haalt, ben je 50 cent de man kwijt. Heb je nog geen pak melk voor. Dus zo kan je de minima wel stimuleren van hey, kom een dagje genieten.
1: Er zijn wel bezoekers afgekomen op de Eurodag. En eens even vragen wat zij ervan vinden.
3: Ja, dat vind ik een heel goed idee dat ze dat doen voor mensen die wat minder hebben. En misschien dat, dat er dan wat meer mensen komen. Dat het hier altijd heel rustig is door de week. Misschien trekt dat dan wat meer mensen. Ja.
1: En ja, het is voor mijn laatste keer 7 jaar geleden. Heeft u het ook een beetje gemist misschien?
3: Ja, je bent niet anders meer gewend. Alles wordt duurder. En ja, ze moeten toch verdienen, toch? Want anders kunnen ze hier niet staan. Dan is het misschien wel weg op een duur. Dus. Maar ja, het is wel een gemis natuurlijk. Het is wel leuk dat ze het weer doen, in ieder geval.
4: Ik vind het een heel mooie bar. Ja, er zijn mensen die het toch net wat minder hebben. Ja, en dan kunnen die kinderen toch lekker genieten van de kermis.
1: Ik moet natuurlijk zelf ook even een attractie in. Op dit moment zit ik voor 1 euro dus in de botsauto's. Eens even kijken of ik tegen iemand aan kan botsen. Oh, iemand ontwijken. Oh, er zit iemand achteraan. Ja, daar ga ik. Boom.
0: Ja, boom. Pim de Visser op de kermis in Tolen. Gisteren de Eurodag. Vanaf vandaag betaal je weer het gewone tarief. Het is 11 minuten over 6. Goedemorgen, Dean Lewis hier.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis en I Hate That It's True. Komt een warme en benauwde dag aan. Wisselend bewolkt is het, mogelijk regen of onweer. Een matige zuidoostenwind die draait naar zuidwest. En het wordt, ja, warm dus, 26 tot 28 graden. Maar ook wat broeierig en benauwd. Vanavond is het eventjes droog. Later in de avond en vannacht opnieuw felle buien. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral 's middags buien. Met ook onweer en een stevige wind. Dus de weersvoorspelling, de weersverwachting. En misschien ook de buienradar in de gaten houden kan geen kwaad vandaag en morgen. Het is afgaand tij, laagwater in Vlissingen om 9:15. Hoogwater vanmiddag om 3:05. De zon op, 7:10. De zon gaat onder, vanavond om 9:13. En de watertemperatuur dan. De zee bij Vlissingen en Nieuwvliet, 21 graden. De Westerschelde bij Kloosterzanden, ook 21 graden. Oosterschelde bij Neeltje Jans, 20. Bij de Oesterdam, 21. Het Grevelingenmeer is 20 graden. En het Veerse Meer, 21 graden. Zijn jouw plannen? Ik hoor je graag weer.

0: Heading for a Fall van Viacom Dios. Het is nu 12 minuten voor 6:30. Goedemorgen, de donderdag. Wat zijn je plannen vandaag? Klamme dag gaat het dus worden. Dus dat is wel even iets om rekening mee te houden. Als het allemaal wat warm wordt, tempo even naar beneden. Hè. Gaat allemaal wel goed komen dan. Tineke Bulder in Vrouwenpolder. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco en luisteraars.
0: Jij liet mij weten dat je heel druk bent met oesterschelpen.
1: Ja. Ik, als ik een momentje van rust zoek, dan ga ik lekker oesters bewerken. Dus ik ga ze eerst in. Ga ze natuurlijk eerst zoeken. Westerschelde en Oosterschelde. En daarna neem ik ze lekker mee naar huis. Dan gaan ze in een chloorbadje. Blijven ze een dag in het chloor staan. Dan ga ik ze schoon poetsen. Dan ga ik ze wit verven, één binnenkant. En dan doe ik met decoupage een mooi servet erin. Of met verf mooi schilderen.
0: Wauw.
1: En dan zet ik ze in het dorpshuis. En als er mensen komen, soms kopen ze zo'n schelp. En soms denk ik, ach, u bent aardig. U krijgt van mij zo'n schelp.
0: Maar wat voor afbeeldingen zet je dan in die oesterschelpen?
1: Nou, een beetje Delfts blauw. Of een vogeltje. Of een poes. Of... Ja, wat ik zelf leuk vind. En soms zeggen mensen, oh, dat is leuk. Ik denk dat ik wel 150 soorten servetten heb. En,
0: maar ja, servetten? Hoe werkt dat met de servetten? Die link
1: nou,
0: snap ik niet.
1: Een servet heeft drie laagjes.
0: Ja.
1: Drie lagen. En die lagen die haal je uit elkaar. En de bedrukte laag, dat is de bovenste laag, die gebruik je. Dus dan knip je dat plaatje uit. Alsof het een groot plaatje is, maak je het een beetje kleiner. En dan plak je dat met... Ik gebruik decoupage met een lijm.
0: Je de binnenkant dat van de lijm je schelp, daarin,
1: en dan
0: in die schelp.
1: Dan lijp je erin. En naar de hand, ik lak hem wel af, want dan kan hij ook nat worden. En dan is het klaar. Ja, het is,
0: wow.
1: Weet je, op Facebook zijn er hele pagina's vol. Heel veel mensen.
0: Ja, maar je legt het wel heel goed uit op deze manier. Maar je zegt ook dat het je rustig maakt. Hoe werkt dat dan weer? Hoe kan je nou rustig worden van een oesterschelp?
1: Nou ja, ik heb een heel druk leven. En ja, rustig van de oesters. Niet om te eten, want ik hou niet zo van oesters. Maar ik vind het gewoon heerlijk om te knutselen.
0: Ja.
1: Weet je, dan uiteindelijk komt er met een natuurproduct komt er iets nieuws. En dan denk je, ja, leuk.
0: Eigenlijk ben je dus gewoon van die schelpen aan het recyclen. Van die schelpen die gewoon daar liggen. Jij ziet daar potentie in. Je maakt er wat moois van.
1: Ja. En met mij heel veel mensen. Dus ik vind het echt hartstikke super grappig.
0: Want heb je daardoor inderdaad ook contact met andere mensen?
1: Nou ja, via Facebook. Maar wat vooral belangrijk is, als mensen dat ook gaan doen, je moet ze echt heel goed schoonmaken. Want die geur van zoute water, dat blijft natuurlijk in zitten.
0: Ja.
1: Maar ook de algen moet je eraf halen. Anders kun je er gewoon niks mee doen. Dan gaat de verf eraf. En dan, dus ze moet echt heel goed schoongemaakt worden.
0: Tineke, ik vind dit een mooi verhaal. Want,
1: Zou er een naar je opsturen?
0: Ja, leuk. Welke afbeelding wordt dat dan?
1: Weet ik niet wat jij wil.
0: Wat wil? Wat heb je?
1: Noem het, ik ga voor je kijken. Zeg, waar ben je helemaal dol op?
0: Meeuwen.
1: Meeuwen, die heb ik. Dan krijg jij van mij een mooie schelp met een meeuw.
0: Yes, leuk. Tineke, ik ben erg benieuwd.
1: Fijne dag, hè?
0: Ja, jij ook fijne dag. Succes met die huisvlijt. In het dorpshuis Vrouwenpolder, daar liggen ze, begrijp ik van Tineke. Want ja, er is ook de beheerster van, dus daar kun je ze gaan bekijken. Oh, wat leuk. We krijgen een oesterschelp met een zilvermeeuw. Dankjewel, Tineke Bulder in Vrouwenpolder.

Alex Warren en de Fever Dream. Zo leuk dat ik een schelp ga krijgen met een meeuw erin. Gemaakt door Tineke in Vrouwenpolder. Dankjewel Tineke. Ik ben erg benieuwd. Jouw verhaal een keertje in Zeeland wordt wakker. Mag altijd hè. 0118-499-999. Straks ga je nog horen over Zeeuws Weerzien. Dat is die mooie herinneringskrant die we hebben in Zeeland. Vandaag hebben ze een bijeenkomst in Capelle in de bibliotheek. En dat gaat dan over vakantiebaantjes. En daar zoek ik daarom het thema van de plaat om 6:55. Werken. En misschien heb jij dan ook wel een herinnering aan een vakantiebaantje, of niet? Werken. Heb je daar een plaatje bij? Laat maar weten. 0118-499-999. Even nadenken. En niet te lang. Dan appen naar 0118-499-999. Ik zoek dus een plaatje over werken. Ik heb nu ook een bijzonder plaatje voor jou. Ik leg straks uit wat het is.

0: Waar zit nou weer voor liedje? Dolly Parton, die ooit zelf Jolene zong over een vrouw die vraagt aan een andere vrouw: blijf van mijn man alsjeblieft, want zonder hem ben ik niks, zingt Dolly in Jolene. Na de laatste tijd van haar leven heeft Dolly Parton ook allemaal duetten gezongen, echt heel veel de een naar de andere, ook met zangeres Belle. En dat lied hoorde je net, Son of Jolene. Want kennelijk heeft Jolene een zoon die het ook niet zo nauw neemt en allemaal harten breekt en relaties verstoort. The Son of Jolene. Ondertussen is het 7:01. Straks in Zeeland wordt wakker, dan hoor je dus over Zeeuws Weerzien. Dat is die mooie herinneringskrant. Vandaag hebben ze een bijeenkomst over vakantiebaantjes. Dus mijn vraag aan jou voor de plaat om 6:55. Een liedje over werken. Komen er al een hout binnen? Laat me weten. 0118-499-999.
1: Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?
0: Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Met een overzicht van het nieuws. Inwoners van Schouwen-Duiveland kunnen relatietherapie krijgen via de gemeente. Dat is bedoeld om de band met de partner te verbeteren of met je kind. En via een online platform zijn er lessen en begeleiding. Volgens de gemeente Schouwen-Duiveland kun je grote problemen voorkomen door op tijd met elkaar te praten. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge wordt volgende week donderdag voor de tweede keer verhoord door de parlementaire coronacommissie. De Jonge was minister van Volksgezondheid in de coronaperiode en daardoor mede verantwoordelijk voor de lockdowns en andere maatregelen. Komende week moeten ook onder andere oud-ministers Ollongren en Schouten bij de commissie langskomen. De vakvereniging van brandweervrijwilligers beschuldigt de veiligheidsregio Zeeland van geveinsde betrokkenheid. De directie begrijpt de emoties over de sluiting van de kazerne in Cadzand helemaal niet, staat in een fel bericht op sociale media. Daarin beweert de vakvereniging dat de veiligheidsregio de post bewust heeft laten verzwakken. De brandweerpost Cadzand is sinds begin deze maand dicht omdat er te weinig personeel is. Van de rechter kreeg de veiligheidsregio Zeeland deze week juist nog gelijk. De brandweer heeft een beginnende bermbrand geblust in havengebied Vlissingen-Oost. Langs de Belgiëweg-Oost waren bosjes in brand gevlogen, mogelijk door vonken vanaf een naastgelegen bedrijfsterrein. En dan het weer. Een warme en benauwde dag gaat het worden. Wisselend bewolkt met mogelijk regen of onweer. Een matige zuidoostenwind draait naar zuidwest en het wordt 26 tot 28 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.

0: zoals zo vaker met de plaat om 6:55 komen er zoveel mooie liedjes binnen dat het lastig zal gaan worden om te kiezen. Eigenlijk wil ik ze allemaal laten horen, maar ja, dat kan niet. Eentje gaat het worden, straks om 6:55, misschien wel die voor jou. Werken is het thema van de plaat om 6:55. Allemaal vanwege de bijeenkomst over de vakantiebaantjes die Zeeuws Weerzien gaat houden, waar zo dadelijk de Zeeuw van de Dag over gaat vertellen.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Straks om 6:55 een plaat rondom het thema werken. Weet je iets? Laat het weten. 0118-499-999. Allemaal met als aanleiding de ziel van de dag.
1: De ziel van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Het is vandaag bijzonder voor Albert Kort, een van de redacteuren van Zeeuws Weerzien. Dat is die gratis krant met oude foto's en verhalen over vroeger die je door heel Zeeland kunt krijgen altijd. En vanmiddag houdt Zeeuws Weerzien een bijeenkomst in de bibliotheek in Capelle. En dat gaat dan over vakantiebaantjes. Albert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Remco.
0: Wat is jouw eerste vakantiebaantje? Weet je dat nog?
2: Mijn eerste vakantiebaantje, voor zover ik me kan herinneren, is werk op het land. Dat was dan erg bezig, zoals aardbeien plukken.
0: Oh ja. 's
2: morgens vroeg, in de nattigheid vaak. Dat was nou niet direct het meest leuke baantje dat je kon bedenken.
0: Maar ja. Hoor ik hier een soort trauma, of niet?
2: Nou, een trauma is te veel gezegd. Maar goed, achteraf, ja, we bombarderen tegenwoordig alles tot een trauma. Dus dat valt eigenlijk wel mee, hoor. En gezien de latere vakantiebaantjes die ik kreeg, was het inderdaad een rotbaantje. Want latere baantjes die ik kreeg, die waren over het algemeen wel naar tevredenheid. Ja, niet allemaal, maar de meeste toch wel. En wat belangrijk is,
0: ja?
2: Is het levert ook veel meer op.
0: Oh ja.
2: Baantjes, dat was natuurlijk belangrijk, want daar deed je het voor. Hè?
0: Dit soort voor verhalen, hè, waar wij het nu dan al over hebben bijvoorbeeld, dat gaat er vanmiddag natuurlijk ook gebeuren in de bibliotheek in Capelle, denk ik.
2: Dat denk ik wel. En ik probeer, en dat doen we natuurlijk altijd, een beroep te doen op ongeveer leeftijdgenoten. Dat wil zeggen 60-plussers, 70-plussers en oudere mensen over het algemeen. Die met misschien enige nostalgie terugkijken op hun jeugdjaren. He, die jaren waarin zij nog, waarin het leven nog voor hen lag. Waarin zij nog jong waren, waarin ze meetelden. En daar komen de verhalen vaak los. Je moet even een voorzetje geven. En dan zeggen ze, ja, daar heb ik het over gehad. En dat heb ik ook gedaan, op het land gewerkt. Voor mij was het anders en voor mij was het niet op Zuid-Beveland, maar op Walcheren, dus ze komen van alle streken.
0: Of ze zeggen, ik vond dat aardbeien plukken eigenlijk best wel leuk.
2: We aten er wel een stiekem op. En dat was het enige leuke van het werk ook. Voor de rest in een bakje doen, wegen en vervolgens maar een gulden krijgen. Dat was
0: ja,
2: minder leuk.
0: Ik heb zo'n herinnering met het plukken van rode bessen in Capelle. Vond ik ook helemaal niet leuk.
2: Oh, ja.
0: Ja, goed. Nee.
2: Maar dan kon je daar nog staan bij die bessenstruiken. Met de aardbeien moest je diep door de knieën.
0: Ja, dat dacht jij. Ik moest ook zitten. Het is goed met jou.
2: Oh,
0: hey, maar dit soort dingen gebeurt er dus. Ja, op bij die bijeenkomsten van Zeeuws Weerzien. Want jullie gaan door heel de provincie. Wat is eigenlijk het doel van die bijeenkomst om te praten over vroeger?
2: Nou, het doel van de bijeenkomst is eigenlijk toch weer een beroep doen op oudere mensen. Om hun, ja, misschien zelfvertrouwen is te veel gezegd, maar voornamelijk toch om oudere mensen, vaak alleenstaande mensen, om uit hun isolement te halen. Om ervoor te zorgen dat ze, nou ja, goed in gesprek raken met leeftijdgenoten die dezelfde ervaring hebben, gezien dezelfde leeftijd en met wie ze anders eigenlijk nooit in contact zouden komen.
0: Ja.
2: Dat is de bedoeling van Zeeuws Weerzien. En dan mik je toch op een groot publiek. En verhalen uit het verleden, zeker de jaren waarin zij waren. Jaren 60, jaren 70, van de vorige jaren 80. Dat zijn waar we denken waar ze nog met weemoed dan terugkijken.
0: Toch wel, hè? Vakantiebaantjes, daar gaat het dan vandaag over. In de kletscorner van de bibliotheek in Capelle. Het begint vanmiddag om 3:00. Wat was jouw leukste vakantiebaantje, Albert?
2: Mijn leukste vakantiebaantje, dat was eigenlijk een heel makkelijk baantje. Nadat ik ook inderdaad wat minder leuk werk had gedaan bij Delta Marina's hulpje in de keuken of in de huishouding dan. Mijn leukste vakantiebaantje was daarna, dat werd me in de schoot geworpen door een kennis van me. Die had goede connecties bij de PTT, hè, tegenwoordig PostNL. En die zei, nou, ik weet een leuk baantje voor je en dat mag je 4-5 weken doen. Betaald goed, onregelmatigheidsdiensten. En dat was brieven bezorgen. Dus morgens ook al vroeg beginnen.
0: Ja.
2: Maar dan moest je eerst die brieven gaan sorteren. En hij kreeg een ronde te doen. Het was altijd in de zomervakantie. Dus die ronde stonden bepaalde uren voor.
0: Ik hoor het al. Mooie herinneringen. Dit soort dingen. Gewoon verder vertellen. Straks in Capelle. Ja. Albert Kort, dankjewel voor de uur in elk geval. Om 3:00 begint het. In de bibliotheek in Capelle in de Kletscorner. Praten over vakantiebaantjes. Albert, dankjewel. Jij bent de hele dag onze ziel van de dag.

Chaka Khan en I'm Every Woman. 13 minuten voor 7 is het op dit moment. Als je wil meepraten over de vakantiebaantjes, Bibliotheek Capelle, 3 uur vanmiddag. Daar is Zeus weer zien. Albert is er ook bij. En je kunt dan lekker keuvelen over al die dingen die je hebt meegemaakt tijdens je vakantiewerk. De dubbele achternaam rukt op, lees ik. Vooral in de Randstad krijgen baby's de naam van beide ouders. En dat kan dan ook sinds 2,5 jaar. Dus automatisch alleen de achternaam van de vader. Dat is helemaal niet meer vanzelfsprekend. Wie kiest voor een samengestelde achternaam merkt wel dat de naam op de geboortekaartje soms behoorlijk wat ruimte innemen. Zeker als er een van der en dat soort dingen bij zitten. Maar de volgorde is in de meeste gevallen nog wel eerst de naam van de vader en dan de naam van de moeder. In de PZC een groot verhaal over de Kapelse Dagen. Die vieren hun 44ste editie ondertussen. Vroeger stonden daar grote artiesten zoals Lee Towers, Franka Mirella, George Baker. Maar dat is al jaren veel te duur. Dus is er een andere koers, lees ik, met andere artiesten. En, zegt de organisatie in de PZC, veel bezoekers gingen op de zaterdagavond al vrij vroeg naar huis omdat ze het te druk vonden of de muziek te heftig. En daarom hebben ze dat nu ook een beetje aangepast. Ook 's middags is er al een band. En niet pas als het allemaal met de braderie voorbij is. Dat komt dus allemaal wat eerder. En dan, ja, die enorme vloedgolf in Nepal. Je hebt de beelden vast gezien. Die is inderdaad veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Die smolterde ergens hoog in de bergen, stortte in en ja, die verzorgde de vloedgolf. Die volgde het pad van een rivier, overspoelde alles dat in het pad lag. Op dit moment zijn 157 doden geteld, lees ik in elk geval in de berichten vanuit Nepal. Omroep Zeeland, we gaan richting 5 voor 7. Ik ga een plaatje kiezen.

0: Bluff en Raccoon en Glas. Je hoorde net Albert kort vertellen over de vakantiebaantjes en Zeeuws weerzien. Herinneringen ophalen aan de vakantiebaantjes. Werken is daarom het thema van de plaat om 7:05. En het is weer een hele mooie lijst geworden. Waarvoor hartelijk dank. Komen Gielsen, Fischer Z en The Worker. Is een mooie. Saartje de Smit kwam met Sam Cooke, Working on a Chain Gang. Dan Thomas Schouten, The Carpenters, The Top of the World. Andy van Iersel die kwam met Cornelis Vreeswijk, Autowasserij Blues. Ik kende hem niet, wel leuk. Andy heeft ooit nog een keertje vakantiebaantje gehad. Auto's wassen, liet ze weten. Robert Tijn die komt met Bots, het lied van de werkende jeugd. Dan Anouk Segers, Missy Elliott, Work It. Flip Reiniersen was jarenlang zeilinstructeur. Rod Stewart wil die daarom horen, I Am Sailing. Petra Maguta, die noemt Ramses Shaffi, zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Wim Waleboer, die heeft even goed gekeken naar de tekst van Tina Turner, Proud Mary. Daar zit namelijk in de tekst Working for a Man. Werken. Wim, dank je wel. René van der Vliet met Ed en Willem Bever. De Willem met de waterpomptang. Oh ja, uit de Fabeltjeskrant. Peter Koeman heeft het. Ik heb geen zin om op te staan om naar mijn baas te gaan met je koude voeten op het koude zeil. Zoiets geloof ik, hè? Peter, dank je. Jacqueline Strobos heeft de Spinners. Working my way back to you. Ramon Allerijnse komt met Elvis Presley. Working on a building. Jan Stuut heeft de Beatles. We can work it out. Patrick de Schepper, die vandaag voorlopig voor het laatst werkt bij de gemeente Noord-Beveland. Hij verving een collega. Morgen is hij weer terug in Goes. Mick Jagger, Let's Work. Nel Bouwhuis, Jaap van Klinken, Peter Koeman, Connie Boudens, Loni Blom, Herman de Smit, Joke Josias en Paula Michielsen willen allemaal Dolly Parton. 9 to 5. Maar het is uiteindelijk de keuze geworden van Leni Bogaert, Evelien Wijnbergen, Joke Josiasse en Jolande Linsen. Goedemorgen, Jolande.
1: Goedemorgen.
0: Heb jij een vakantiebaantje gehad wel eens?
1: Oh, zoveel.
0: En aan welke heb je een goede en aan welke heb je een slechte herinnering?
1: Nou, allemaal goed eigenlijk.
0: Oh, wat was een leuke?
1: Bollenpellen heb ik gedaan, uien snijden op het land, bessen plukken, van alles. In de horeca.
0: Ja, en waar ligt dan vooral je interesse, zeg maar?
1: Ja, het lekker buiten zijn.
0: Dus op het land. Dan ben je wel buiten.
1: Ja, klopt.
0: Ja, was het hard werken?
1: Ja, het was wel hard werken.
0: De plaat op 7:05. Welke heb jij bedacht?
1: Van de Beatles. A Hard Day Night.
0: En wel, waarom deze?
1: Ja, die kwam in de eerste even op.
0: Ja, A Hard Day's Night. Dan kom je terug naar hard werken dus.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk, hè. Hey, mooi verzonnen. Wat voor werk doe je nu trouwens?
1: Ik doe pakketten rondbrengen.
0: Oh, dan ben je elke dag bezig.
1: Ja.
0: En deuren die niet open gaan.
1: Nou, dat valt op zich wel mee.
0: Hey, succes Jolande, dankjewel, hè.
1: Ja, goed,
0: jouw plaat om 7:05, de Beatles.

deze naar boven bij het thema werken. Hard Day's Night van The Beatles. Jolande, Joke, Evelien en Leni, hartelijk dank iedereen voor deze mooie lijst. Ja, een uitloper was toch al Dolly Parton 9 to 5. Ook niet zo heel gek natuurlijk. Oké. Straks ergens in het eerste half uur na 7 uur ga je Dolly horen. We gaan met Fleetwood Mac richting 7 uur. Albatross.

0: Ja, je hoort de vogels eigenlijk vliegen, hè? Deze muziek van Fleetwood Mac en Albatross. Straks contact met de gemeente Schouwen-Duiveland die relatie-APK aanbiedt. Een soort relatietherapie, juist bedoeld om crisis te voorkomen. Maar hoe werkt het dan en waarom doet een gemeente dat juist? Hoor je straks na het nieuws van 7.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
4: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
3: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
5: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam er gewoon even los.
3: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met een file gemeld door de ANWB. A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en afrit Oud-Beijerland. 3 kilometer, dat is 7 minuten.
6: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
7: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp...

0: nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
1: Psst, hey, laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
2: Psst, de film gaat beginnen. Oh,
1: bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
15: Goedemorgen, het wordt een warme en benauwde dag. Wisselend bewolkt, mogelijk regen of onweer. 26 tot 28 graden zit in de verwachting. Welkom bij Zeeland tot wakker met in het nieuws dat inwoners van Schouwen-Duiveland relatietherapie kunnen krijgen via de gemeente. Vooral om kleine ergernissen niet te laten ontsporen. Verder in het nieuws, harde woorden van de vakvereniging van brandweervrijwilligers die de veiligheidsregio Zeeland beschuldigt van geveinsde betrokkenheid. Het gaat dan allemaal over de sluiting van de brandweerpost in Katzand, die van de rechter dicht mag blijven. En een festival tussen de dieren en de landbouwgewassen. Biologische boerderij Loverendalen bestaat 100 jaar en ze maken zich nu op voor 3 dagen muziek en kunst. Hoe en wat hoor je ook hier in Zeeland wordt wakker. En ja, ik had het beloofd, hier is Dolly.

0: Dolly, de herinneringen blijven maar komen. Dit was 9 to 5. Soms zit het in je relatie misschien even niet helemaal lekker. Een beetje uitgeblust misschien. Of knallende ruzie kan natuurlijk ook. Of misschien weet je niet zo goed hoe je met je puberende tiener moet omgaan. Nou, als je op Schouwduifland woont, dan kun je nu bij de gemeente terecht. Zij bieden relatie-APK aan. Noem het maar een soort onderhoudsbeurt. Maar waarom doen ze dat? Wethouder Ankie Smit, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, dank u.
0: APK, is dat dan net zoiets als relatietherapie?
1: Nou, dat zou je zo kunnen zien. Hè. Dat ligt eraan hoe je dat, bekijkt. Het is bedoeld voor ouders of paren die inderdaad denken van nou, het loopt niet zo lekker. Of juist denken van nou, mijn kind gaat naar de middelbare school. Dan gaat het nodige veranderen. Hoe staan we samen sterk? Er hoeven niet per se problemen te zijn. Maar je kan wel meer te weten komen over bepaalde patronen in je relatie. Bijvoorbeeld,
0: Want dat geeft jullie ook aan, hè? Je kunt juist problemen voorkomen om er tijdig bij te zijn.
1: Ja, dat is het idee. Want als je eenmaal zover bent dat je denkt van nou, moeten we wel bij elkaar blijven, dan ben je eigenlijk al natuurlijk een stap te ver. Dus er zijn allemaal tips en mogelijkheden om beter met elkaar te communiceren. Of manieren te vinden waarop je wel contact kunt blijven houden en elkaar vast kan houden.
0: Ja, want er is zo'n online platform waar jullie dan naar verwijzen, waar mensen zich dan kunnen aanmelden en dan krijg je tips en lessen en dat soort dingen. Waarom doen jullie dit? Want het klinkt wel apart dat een gemeente juist hiermee komt.
1: Ja, dat klinkt apart, maar wij zijn een gemeente die zich richt op de omgeving van kinderen via programma Opgroeien in een kansrijke omgeving. En de omgeving van kinderen, dat zijn primair ook ouders. En daar kun je als gemeente eigenlijk niet zo heel veel doen, behalve ouders ondersteunen in de taak die ze hebben bij het opvoeden van kinderen. Maar het staat eigenlijk open voor alle alle relaties, voor alle inwoners. Mm. Maar het is opgezet vanuit de gedachte, we willen de omgeving van kinderen versterken. En ouders tools aanbieden om goed met elkaar in gesprek te blijven. En ook met je puber, als je een puber hebt.
0: Maar hebben jullie dan aanwijzingen dat er veel kibbelende ouders zijn, waardoor kinderen misschien niet helemaal zichzelf kunnen zijn, niet helemaal kind kunnen zijn, zeg maar?
1: Nou, in feite is het zo dat er heel veel eenoudergezinnen zijn, bijvoorbeeld. Hè. Voor heel veel relaties is het lastig om bij elkaar te blijven. Mm. Relaties hard werken, zeggen ze ook wel eens. Maar dat brengt ook heel veel verdriet met zich mee. En heel veel verlies. Hè? Dus mensen zijn natuurlijk niet aan een relatie begonnen of aan kinderen om te gaan scheiden. Het zijn hele moeilijke processen. Dus wij willen vooral ouders ondersteunen om goed met elkaar te blijven communiceren. Kan trouwens ook als je uit elkaar bent gegaan en nog steeds zorg hebt voor kinderen bijvoorbeeld. Het belangrijkste is dat mensen goed met elkaar in contact zijn. En wij denken dat het belangrijk is om mensen daarbij te helpen.
0: De
1: zowel
0: tips
1: met
0: en
1: jonge kinderen.
0: Tricks kun je dus leren via die relatie APK. En ik ga gelijk maar even het internetadres geven waar je als inwoner van Schouwen-Duiveland terecht kunt. relatieapk.nl/schouwen-duiveland. Of zoek het even op via de website van de gemeente Schouwen-Duiveland. En dan kun je dus tijdig ingrijpen, zodat de crisis niet ontspoort en het in elk geval veilig blijft voor kinderen. Want dat is wat ik steeds in het verhaal van wethouder Ankie Smit hoort. Het belang van het kind staat in dit geval toch echt voorop. Ankie Smit, hartelijk dank. Wethouder bij de gemeente Schouwen-Duiveland.

0: Marco Wallen op Omroep Zeeland en Love Somebody. Steven van der Gijzen, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen.
0: Met wat drupjes die eraan komen, wanneer gaat het vallen?
1: Nou, in de loop van deze dag, misschien vanochtend al een eerste regen- en onweersbui vanuit het zuiden. Maar de meeste buien die zijn echt pas voor later vanavond en komende nacht. Ja, het is vandaag drukkend warm, 26 tot 28 graden. We zien de zon, maar er is ook meer bewolking en dus al een eerste kans op een regen- of onweersbui. Nou, er staat nu een matige zuidwestenwind, of een matige zuidoostenwind moet ik zeggen. En die gaat draaien naar het zuidwesten. Nou, vanavond is het eerst droog, maar in de loop van de avond dan neemt vanuit het zuiden de kans op enkele regen- en onweersbuien. Toe. Lokaal kunnen het stevige buien zijn met veel regen, hagel en windstoten. Maar de zwaarste buien lijken ten oosten van Zeeland te blijven. Maar ook Zeeland krijgt wel degelijk te maken met een aantal regen- en onweersbuien. Nou, morgen ook een wisselvallige dag met vanaf de middag opnieuw een aantal stevige regen- en onweersbuien. Lokaal weer veel regen, misschien wel zware windstoten. Het is morgen wel minder warm, zo'n 22 graden. En dan staat een zuidwestenwind morgenmiddag windkracht 4 tot 5. En morgenavond komt er tijdelijk langs de kust zelfs eventjes een harde zuidwestenwind te staan. En dat is een windkracht 7. Ook in het weekend vallen geregeld buien, sommige ook met onweer. De temperatuur, ja, daar verandert niet zo heel veel in. Zo'n 21 tot 23 graden. En ook na het weekend houdt het wisselvallig weer aan met geregeld een aantal buien.
0: Stefan, dankjewel. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 8:45. Hoogwater vanmiddag om 2:55. En de watertemperatuur best nog wel warm. 20 à 21 graden. Op de weg melding van de ANWB A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland 6 kilometer. Dat is 21 minuten vertraging en dat komt door een ongeluk. Dan het Vlaams verkeerscentrum over de ring rond Gent. Dat is de R4 net na Zelzaten in de richting van Gent Zeehaven. Hou daar op dit moment rekening met verkeersoverlast.

0: De Thunderdome, oftewel We Don't Need Another Hero van Tina Turner. VN Kerstelo in Koudekerken zamelt geld in om kinderen te beschermen tegen kinderarbeid. Hoe ze dat dan doet, dat hoor je even na 7:30 over een dikke 10 minuten hier op Omroep Zeeland. In Nepal en Tibet zoeken reddingsteams verder naar overlevenden na de verwoestende stortvloed van gisteren. De omvang van de ramp is lastig in kaart te brengen. In het noorden van Nepal kwamen zeker 160 mensen om in die overstromingen. En ook worden er nog veel mensen vermist, meer dan 1000, zegt correspondent Davy Boerema.
1: Maar het is lastig om de juiste cijfers te achterhalen, simpelweg omdat het gebied zo moeilijk bereikbaar is. Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden, is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
0: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden. India stuurt bijvoorbeeld 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Officiële hulp vanuit ons land is er nog niet, maar de Nepalese gemeenschap hier kijkt wel wat zij kunnen doen.
2: Vanuit hier wat wij kunnen doen is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen of andere spullen inzamelen zodat wij het kunnen verzenden en kunnen helpen.
0: Bij die plotselinge stortvloed kwamen dus ruim 160 mensen om. Als de politie uitrukt voor een 112-melding, dan is dat in 1 op de 5 gevallen voor een persoon met onbegrepen gedrag. Dat is onderzocht door de politieacademie samen met de nationale politie. RTL Nieuws meldt daarover. Onderzoekers denken dat de verharding van de samenleving een rol speelt. Vorig jaar werden er bijna 170.000 meldingen van overlast door verwarde personen gedaan. Volgens de onderzoekers is het voor het eerst dat dat zo duidelijk in beeld is. En ja, de scholen zijn weer begonnen. Premier Jette heeft in Arnhem het nieuwe studiejaar geopend. Normaal doen premiers kabinetten zoiets op universiteiten, maar Jette was op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
3: Ja, omdat hogescholen echt superbelangrijk zijn. Hè. Hier leren heel veel studenten geweldige vakken waar we heel veel aan hebben. Als het gaat om de energietransitie, in de zorg, in al die sectoren waar we de economie maken. Dus ik wilde ook als minister-president nog eens onderstrepen dat Nederland sterker wordt met het HBO.
0: Maar niet iedereen was blij dat Jette daar was. Er waren ook demonstraties tegen bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidswet. Omroep Zeeland, 5 minuten voor 7:30.

0: Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. Inwoners van Schouwen-Duiveland kunnen relatietherapie krijgen via de gemeente. Dat is bedoeld om de band met de partner te verbeteren of met je kind. En doel is vooral ook om kinderen een veilige omgeving te geven, zegt wethouder Ankie Smit.
6: En de omgeving van kinderen, dat zijn primair ook ouders. En daar kun je als gemeente eigenlijk niet zo heel veel doen, behalve ouders ondersteunen in de taak die ze hebben bij het opvoeden van kinderen.
5: En op een online platform staan lessen en krijgen mensen die begeleiding. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge wordt volgende week donderdag voor de tweede keer verhoord door de parlementaire coronacommissie. De Jonge was minister van Volksgezondheid in de coronaperiode en daardoor mede verantwoordelijk voor de lockdowns en andere maatregelen. De vakvereniging van brandweervrijwilligers beschuldigt de veiligheidsregio Zeeland van geveinsde betrokkenheid. De directie begrijpt de emoties over de sluiting van de kazerne in Katzand helemaal niet, staat in een fel bericht op sociale media. En daarin beweert de vakvereniging dat de veiligheidsregio de post bewust heeft laten verzwakken. De brandweerpost Katzand is sinds begin deze maand dicht omdat er te weinig personeel is. Van de rechter kreeg de veiligheidsregio Zeeland deze week nog gelijk. De brandweer heeft een beginnende bermbrand geblust in havengebied Vlissingen-Oost. Langs de Belgiëweg Oost waren bosjes in brand gevlogen, mogelijk door vonken vanaf een naastgelegen bedrijfsterrein. En nu net komt de melding over een brand die op dit moment dus gaande is in een woning aan de MA van de Puttenstraat in Oost-Soeburg. Het gaat volgens de veiligheidsregio Zeeland om een brand in een appartement. Rook komt daaruit en het eerste blusvoertuig is inmiddels ter plaatse, dus dit nieuws is zich nog aan het ontwikkelen. En het weer: komt een warme en benauwde dag aan. Wisselend bewolkt met mogelijk regen of onweer. Een matige zuidoostenwind draait naar zuidwest en het wordt 26 tot 28 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. De ANWB meldt op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum 11 kilometer, 40 minuten vertraging. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Hellegatsplein en Oud-Beijerland 7 kilometer, half uur. Dat komt door een ongeluk. En dan nog de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Sint-Willebrord en Breda-West 7 kilometer file. Dat is 10 minuten vertraging.
4: Goedemorgen, Zeeland.

0: The Course en What Can I Do. Donderdagochtend is het. Wat houdt jou bezig op dit moment? Laat maar weten via een WhatsApp-berichtje 0118-499-999. Nel Ridderbos laat al weten, ja, er wordt een paraplu bij de hand vandaag. En de korte broek kan ook weer de kast in. Inderdaad, het kan een drukkende dag gaan worden met wat regen, maar wel warm inderdaad. Het kan 26 tot 28 graden worden. De 11-jarige Vienne Kerstelo uit Koudekerken die heeft een zomer hard gewerkt om geld op te halen tegen kinderarbeid. Ze heeft al bijna 2000 euro te pakken voor een landelijke actie. En dat haalt ze dan op door te collecteren, maar ook door te werken in de kas van haar vader.
1: Een actie tegen kinderarbeid en mensen en kinderen die in de prostitutie werken.
2: Waarom vind je dat zo belangrijk?
1: Nou, het is niet zo... Het is zeg maar niet echt oké wat er met die kinderen gebeurt. En het is heel erg... het is echt heel erg... Eigenlijk kan het echt niet.
2: Nou ja, de meeste kinderen van 11 jaar die zijn misschien met hele andere dingen bezig. Hoe ben jij op dit idee gekomen?
1: Nou, ik had mijn werkstuk had ik over kinderarbeid gedaan. En toen dacht ik, misschien kan ik hier wel iets aan doen, zeg maar. Dus toen had ik dat gedaan.
2: En op welke manieren heb jij geld opgehaald inmiddels?
1: Ik heb het gewoon vooral gedeeld op Instagram en gewoon op sociale media. En ik heb ook gewerkt bij mijn vader in de kassen.
2: Ik las ook iets over collecten, dus je bent ook rondgegaan, denk ik.
1: Ja, in de kerken was er ook collecten voor mij.
2: Ah, kijk. En ik las ook iets over een Viking run. Dat ga je ook nog doen.
1: Ja, dat ga ik samen met mijn vader doen. En dan haal ik daar zeg maar geld voor op. En dan gaat dat geld daar naar het goede doel.
2: Wat houdt dat precies in, een Viking Run?
1: Nou, het is zeg maar een soort van run. En dan ga je allemaal parcours doen. En het gaat niet echt om een winnaar. Maar het is wel gewoon zeg maar voor de fun. En het is, je moet het voor een goed doel doen, een beetje.
2: Kijk, en jij zei net al iets over een werkstuk. Toen je dat werkstuk ging maken, hoe ben je toen op het plan gekomen om het over dit onderwerp te gaan doen?
1: Ja, soms surf ik wel een beetje op het internet en dan kom ik wel eens dingen tegen van gewoon kinderarbeid. En ik vond het een best wel interessant onderwerp.
2: Hoe voelde het voor jou dat er dus kinderen van jouw leeftijd zijn die gedwongen moeten werken? Dat is heel gek misschien.
1: Ja, dat is best wel gek, want hier in Nederland is dat natuurlijk niet zo, maar in andere landen dus wel. En ja, dus ik dacht, daar moet wel een beetje wat aan gebeuren, want dat is best wel verdrietig.
2: Hoe reageren de mensen op als jij vertelt dat jij geld voor dit onderwerp inzamelt?
1: Ja, wel positief en ze geven allemaal lieve berichten en dat vind ik wel lief.
2: En wat hoop je nou dat er met het ingezamelde geld gaat gebeuren?
1: Nou, ik hoop dat er heel veel kinderen soort van worden bevrijd en dat ze naar school kunnen gaan en gewoon een normaal leven kunnen leiden.
0: Vienne Kerstelo uit Koudekerken. Die Vikingrun waar je over hoorde is op 13 september in Gent. En het geld dat ze ophaalt is dus allemaal voor het goede doel. Hoor je op Omroep Zeeland. Het is nu 10 minuten over 7:30.

Bente en 3, 2, 1. Muziek en kunst tussen de dieren op de boerderij. Moet niet gekker worden. Gaat wel gebeuren de komende dagen bij Loverendalen. Hoor je straks meer over.

0: Simple Red en It's Only Love. 13 minuten voor 8. De dubbele achternaam rukt op, lees ik in het AD vanmorgen. Vooral in de Randstad krijgen baby's de naam van beide ouders. Kan dus sinds 2,5 jaar. Automatisch de achternaam van de vader, dat is dus niet meer vanzelfsprekend. Wie kiest voor een samengestelde achternaam merkt dat die naam op het geboortekaartje soms behoorlijk wat ruimte inneemt. Staat ook in dat verhaal in het AD. Grote geboortekaartje misschien, of kleiner printen. De volgorde is in de meeste gevallen nog wel naam vader en dan de naam van de moeder. Het Lichtkunstfestival Zeelicht in Zierikzee is ondertussen alweer druk bezig met de plannen voor komende december. 5 december dan begint het. Gaat weer mooi worden in elk geval, die lichtkunstwerken in de binnenstad. En ze willen daar ook weer alle scholen van Schouwen-Duiveland bij te betrekken door alle basisschoolleerlingen te laten werken aan één groot lichtkunstwerk. Nou, ze houden nog een beetje geheim wat dat dan gaat worden. Maar het moet wel bijzonder en echt een zo'n spektakelstuk gaan worden in Zierikzee. Het wordt onderdeel van de festivalroute tijdens Zeelicht. Van 5 tot en met 12 december in Zierikzee. En dan, ja, dat is ook wel opvallend. Muziek en kunst op een boerderij, daar denk je misschien niet heel erg snel aan. Maar het gaat wel gebeuren. Morgen, zaterdag en zondag bij biologisch dynamische boerderij Loverendalen, vlakbij Vrouwenpolder. Dat bedrijf bestaat 100 jaar. Ter gelegenheid daarvan hebben de mensen van de Cantatencaravaan, dat is dat rondreizende festival, een groot festival georganiseerd bij Loverendalen. Maar eens even checken bij Rutger Maurits. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En gebeurt dat dan allemaal tussen de dieren en de gewassen?
1: De Cantatencaravaan die komt daar onder andere als artist in residence optreden. En dat houdt in dat wij 3 dagen lang muziek maken op de boerderij, in de stallen, tussen de fruitbomen en in een mooie tent ook nog, tussen de kamperende mensen die er ook nog kamperen.
0: Ja, allemaal omdat die Loverendalen 100 jaar bestaat. Dat is echt wel een groot feestje wordt er dan gevierd.
1: Ja, nou, je zou zeggen, en dat hebben ze dan ook wel terecht te vieren. Maar het is best wel een ingewikkelde tijd voor Loverendalen. Misschien heb je dat al onlangs nog gelezen. Mm. Er is een grote financiële toestand omdat ze misschien wel een heel stuk land zouden kunnen gaan verliezen. Dat is eigenlijk ook wel een soort van interessant terugkerend refrein voor dat bedrijf. Het bestaat 100 jaar. Het is destijds opgericht door die Marie Tak van Poortvliet. En die heeft haar volledige vermogen erin gezet om dat bedrijf up and running te krijgen. En dat ging met ontzettend vaak vallen en opstaan. En nu vallen ze weer bijna. De oprichter, de stichtster van Loverendalen, die mevrouw Tak van Poortvliet, waar ook een museum naar is genoemd in Domburg, die hield ook heel erg veel van kunst. Dus er is ook kunst te zien. Er is een hele collectie nieuwe kunstwerken die voor dit festival zijn gemaakt door een Vietnamees-Duitse kunstenaar geheten An Tram.
0: Want dat vroeg ik me inderdaad af. Wat is nou de link tussen aan de ene kant de boerderij en de kunst? Maar daar heb je hem inderdaad. Dat komt dus door de stichtster van het allemaal.
1: De stichtster, ja, en zij was de liefdesgezellin van Jacoba van Heemskerk. En dat was een kunstenares. En zodoende had zij een hele cirkel van kunstenaars in haar omgeving. Die dan zomers en soms ook door het seizoen naar Domburg kwamen om op Loverendalen met elkaar te filosoferen. En ook samen te schilderen en kunst te maken. En ook tentoonstellingen te organiseren. En dat ging ook verder het land in.
0: Dat is een hele mooie plek om inderdaad dat feestje te vieren. 3 dagen lang, vrijdag, zaterdag en zondag. En ja, het is te veel om allemaal op te noemen, maar ik probeer toch even een kleine poging te doen. Koffiekantaten, 's ochtends. Een kantatenconcert, 's middags. Dierenmonologen. En Händel om bij in slaap te vallen.
1: Ja, nee, wij hebben normaal gesproken, zie je altijd een festival, dat is een goeie. Normaal gesproken bij een festival heb je altijd een soort finale en dan ga je nog even met een grote knaller, zweep je de muziek in het einde van de avond steeds verderop. Maar wij hebben ervoor gekozen om, net als de natuur die gaat slapen, kiezen wij aria's om bij in slaap te vallen. Oh. Zo mooi, die gaan over rust, die gaan over de zoete slaap en noem het allemaal op. En daarmee sluiten wij steeds de dag op vrijdag en op zaterdagavond.
0: Ja, gaat een mooi feestje worden. Loverendalen Pastorale begint morgen, ook zaterdag en zondag, bij biologisch dynamische boerderij Loverendalen, vlakbij Vrouwenpolder, omdat die 100 jaar bestaat.

0: Phil Collins en You'll Be In My Heart. Ik kreeg nog een paar appjes op 0118-499-999. Peter laat bijvoorbeeld weten, ik zit te twijfelen, lange broek of toch korte broek. Ja, het is weer zo'n dag om inderdaad te twijfelen. Het gaat wel warm worden vandaag. Het kan wel 28 graden worden, drukkend warm. En berichtje kreeg ik van het popkoor Popakkoord in Hulst. Nieuwe dirigent hebben zij, eerste repetitie achter de rug. We gaan er weer volle bak tegenaan, laten ze weten. En ik denk dat ze dan ook wel lekker gaan meezingen met Love Shine a Light van Katrina and the Waves. Daar zal ik straks het komende uur Zeelandse Dak er eens mee beginnen. Dat is na het 8 uur journaal.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.

0: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
5: Michel Koenen met het NOS Journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
6: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
5: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
7: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
5: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. En de schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Dag Jaap.
11: Hi.
10: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
11: Ja, we hebben echt veel nodig.
10: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
11: Klopt.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
13: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Goed, het is gelukt.
13: Wat is er gelukt?
14: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
13: Fluitje van een cent dus?
14: Nou, het was wel wat meer dan dat.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Ontvang je toeslag?

0: Check, dan is dit bericht voor jou. Diensttoeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Hey, Remol!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.

0: is minder dan 1 euro per dag.
1: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Omroep Zeeland.
4: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
3: Omroep Zeeland.
5: Goedemorgen, op een dag die warm en benauwd gaat worden, volgens onze weerman. Wisselen bewolkt, mogelijk ook regen of onweer, zeker wat later op de dag. En het wordt 26 tot 28 graden. Ja, misschien een leuke dag om te gaan zwemmen, maar dat kan niet meer in het Wissebad in Wissekerken. Ze zijn nu al dicht, 2 weken eerder dan gepland. Door een kapot apparaat is het water niet schoon genoeg. Uitleg krijg je zo. Verder in het nieuws is dat de inwoners van Schouwen-Duiveland relatietherapie kunnen krijgen via de gemeente, vooral om kleine ergernissen niet uit te laten groeien tot een grote crisis. En harde woorden van de vakvereniging van brandweervrijwilligers, die beschuldigt de veiligheidsregio Zeeland van geveinsde betrokkenheid. Het gaat allemaal over de sluiting van de brandweerpost in Cadzand, die van de rechter dicht mag blijven. Omroep Zeeland, van harte welkom.

0: Katrina and the Waves. Oh, lekker meezingen. Love, shine a light. Het zwemseizoen in Wissekerken is ondertussen alweer voorbij. Dik 2 weken eerder dan gepland. Het water van het Wissebad voldoet niet meer aan de eisen. Dus jullie maar eens eventjes checken bij de wethouder Steven van Belzen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Er is een apparaat kapot, geloof ik, hè, daar?
1: Ja, nou ja, het is de machinekamer die niet meer helemaal aan kan wat het zou moeten doen. En dat is het zuiveren van het water, Remco.
0: Dus is het water dan vuil, vies? Wat is er aan de hand?
1: Nee, het is eigenlijk niet vuil of vies. In Jip en Janneke talen denk ik dat het best uit te leggen is als er zit een te hoge concentratie chloride in dat water. En chloride, dat klinkt als chloor, maar eigenlijk is dat het as of het zout wat overblijft nadat het chloor zijn werk heeft gedaan om de bacteriën te doden. Maar ja, dat water is nu verzadigd en dan krijg je een te hoge waarde chloride in dat bad. Ja, en dan zeggen de regels eigenlijk, dan mag je het niet meer open houden. En daarom moeten we het dus nu preventief sluiten om te zorgen dat het echt veilig blijft.
0: Maar bij chloride, chloor, denk ik ook gelijk aan prikkende ogen. Stel dat je er wel in zou blijven zwemmen, wat gebeurt er dan met je?
1: Nou, eigenlijk niet zo gek veel. Maar het gaat erom dat als je dit hele lange tijd achter elkaar zou doen, heel intensief, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, dagen achter elkaar, dan zou het mogelijk iets kunnen doen voor de gezondheid van de zwemmers. Maar dat is theoretisch, Remco. Maar heel eerlijk, ja, we moeten ons wel houden aan die regels, want stel het gebeurt je een keer, ja, daar wil je eigenlijk niet voor komen te staan.
0: Klinkt inderdaad van, oh ja, nou ja, better safe than sorry. Tegelijkertijd is er misschien niet al te veel gevaar. Maar het zijn de regels, heb je uitgelegd. Het is een tegenvaller natuurlijk, want het was toch al wel een wonder dat dat Wissebad er nog was. Door een samenwerking met Omnium is het open. Daar waren ze hartstikke blij mee. En nu dit.
1: Ja, en wij vinden dat ook een ontzettend zuur besluit. Hè? En zeker na die vliegende en positieve start in juni. De vrijwilligers van het Wissebad die hebben er echt enorm aan getrokken om met elkaar het zwembad een doorstart te geven. Het Omnium heeft daar ons ontzettend in geholpen. Daar zijn we ze ook heel dankbaar voor. En als je dan bergen werk verzet, het weer is fantastisch. En je hebt een heel goed seizoen. Hè? Want er waren 40% meer bezoekers. Dus dat ging richting de 4200. Ja, dan hadden we dat eigenlijk graag willen doorstarten. Trekken. En dan is dit wel zonde dat je 2 weken voortijd eigenlijk moet zeggen, hey jongens, we moeten hem eerder dicht doen dan we dat gepland hadden.
0: Ja, tegenvalletje inderdaad. En die installatie, wanneer wordt die dan gemaakt? Want dat lukt dan niet meer op tijd, dat snap ik. Maar wanneer dan wel?
1: Nou, we gaan binnenkort met de vrijwilligers van het Wissebad, maar ook het Omnium en de Duikwacht Zeeland, hè, die voor ons de waterkwaliteit gecontroleerd hebben, gaan we kijken van, nou, wat heeft de machinekamer nu nodig om volgend seizoen dit probleem makkelijker te kunnen verdragen. En dan zullen we kijken wat daaruit komt. En ja, dat is op dit moment nog wel lastig zeggen. En heel eerlijk, zo technisch ben ik ook niet, Remco. Dus ik moet dat ook een beetje aan de techneuten overlaten. Maar daar gaan we binnenkort met elkaar over in gesprek.
0: Ja, de techneuten hebben ervoor doorgeleerd. Dus die kunnen het weten. Wethouder Steven van Belzen, dankjewel. Er zijn ook nog zwemlessen en afzwemmen in het Wissebad. Dat is allemaal verplaatst naar Goes, naar Omnium. En dan is het niet buiten, maar binnen. Het Wissebad in Wissekerken had een vliegende start, maar nu dus toch gesloten.
2: Dit is Omroep Zeeland.

0: Access en Say What You Want. Veel wolk op dit moment, kan ook wat uitvallen, Steven van der Gijzen.
1: Nou, in de loop van deze dag, misschien vanochtend al een eerste regen- en onweersbui vanuit het zuiden. Maar de meeste buien die zijn echt pas voor later vanavond en komende nacht. Ja, het is vandaag drukkend warm, 26 tot 28 graden. We zien de zon, maar er is ook meer bewolking en dus al een eerste kans op een regen- of onweersbui. Nou, er staat nu een matige zuidwestenwind, of een matige zuidoostenwind moet ik zeggen. En die gaat draaien naar het zuidwesten. Nou, vanavond is het eerst droog, maar in de loop van de avond dan neemt vanuit het zuiden de kans op enkele regen- en onweersbuien. Toe. Lokaal kunnen dit stevige buien zijn met veel regen, hagel en windstoten. Maar de zwaarste buien lijken ten oosten van Zeeland te blijven. Maar ook Zeeland krijgt wel degelijk te maken met een aantal regen- en onweersbuien. Nou, morgen ook een wisselvallige dag met vanaf de middag opnieuw een aantal stevige regen- en onweersbuien. Lokaal weer veel regen, misschien wel zware windstoten. Het is morgen wel minder warm, zo'n 22 graden. En er staat een zuidwestenwind morgenmiddag windkracht 4 tot 5. En morgenavond komt het tijdelijk langs de kust zelfs eventjes een harde zuidwestenwind te staan. En dat is een windkracht 7. Ook in het weekend vallen geregeld buien, sommige ook met onweer. De temperatuur, ja, daar verandert niet zo heel veel in, zo'n 21 tot 23 graden. En ook na het weekend houdt het wisselvallig weer aan met geregeld een aantal buien.
0: Dankjewel Stefan. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 8:45. Hoogwater vanmiddag om 3:05. En de watertemperatuur 20 en 21 graden. Een beetje afhankelijk van waar je bent. 20 tot 21. Dan de files, gemeld door de ANWB. A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Zevenbergshoek. 6 minuten vertraging. A17, Roosendaal-Dordrecht. Tussen Zevenberg en Klaverpolder. 8 minuten. A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en Numansdorp. Hou daar rekening met verschillende vertragingen. In totaal is dat een half uur, is dat ongeveer. Meldt de ANWB. En de A58, Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Sint-Willebroek en Breda West, 7 kilometer, dat is 5 minuten.

0: Madonna en Frozen, Omroep Zeeland. In het komende half uur gaat het onder meer nog over de noodopvang die in Tolen komt en over vakantiebaantjes. Want later vandaag kun je in Capelle bij een bijeenkomst van Zeeuws Weer zien praten over jouw vakantiebaantjes, herinneringen ophalen. Doe ik nu vast met jou. Wat was jouw vakantiebaantje? Welke herinnering heb je eraan? Was leuk of niet? Laat maar weten. 0118-499-999. Appje is zo gestuurd over vakantiebaantjes. In Nepal en Tibet zoeken reddingsteams ondertussen verder naar overlevenden na die verwoestende stortvloed van gisteren. De omvang van de ramp is lastig in kaart te brengen. In het noorden van Nepal kwamen zeker 160 mensen om in die overstromingen. En ook worden nog meer dan 1000 mensen vermist, zegt correspondent Davy Boerema.
1: Maar het is lastig om de juiste cijfers te achterhalen, simpelweg omdat het gebied zo moeilijk bereikbaar is. Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
0: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden. India bijvoorbeeld stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. Het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Vanuit ons land is er nog geen officiële hulp, maar de Nepalese gemeenschap kijkt wel wat zij kunnen doen.
2: Vanuit hier wat wij kunnen doen is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen of andere spullen inzamelen zodat wij het kunnen verzenden en kunnen helpen.
0: Als de politie uitrukt voor een 112-melding, dan is dat in 1 op de 5 gevallen voor een persoon met onbegrepen gedrag. Dat is uitgezocht door de politieacademie en de nationale politie. RTL schrijft erover. Onderzoekers denken dat de verharding van de samenleving een rol speelt. Dat er dus meer mensen zijn die onbegrepen gedrag hebben. Waar uiteindelijk de politie voor wordt ingeroepen. Vorig jaar waren er bijna 170.000 meldingen over. Volgens de onderzoekers is het voor het eerst dat het zo duidelijk in beeld is gebracht. En we hebben maar weer eens een keertje een hitterecord te pakken. De zomer van 2026 is de warmste zomer sinds het begin van de metingen in 1901. Dat weten we nu al, terwijl de zomermaand augustus nog een aantal dagen duurt. En deze klimaatexpert van het KNMI die legt het allemaal uit.
3: We hebben heel veel hoge drukgebieden gehad. Bij een hoge drukgebied heb je veel zon, weinig regen, ook heel veel verdamping. Dan wordt het ook nog eens een keer droog, dat is de andere kant van deze zomer. Vaak hoge druk. En dat zien we steeds meer in de lente en in de zomer, dat Nederland vaker in een gebied van hoge druk ligt.
0: Al dus het KNMI. En dan voor komende nacht, dan is er een gedeeltelijke maansverduistering. Als je die wil zien, dan hoop ik dat het niet bewolkt is. En je moet vroeg je bed uit. Begint tegen 3:30 komende nacht. Om 6:15 morgenochtend is die maansverduistering, gedeeltelijke maansverduistering, op zijn volst. En dan vlak na 9:00 is het weer klaar. Dus mocht je het willen zien, dat is vroeg eruit.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland. In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Psst, hey. Laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
3: Psst, de film gaat beginnen. Oh,
2: bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. Inwoners van Schouwen-Duiveland kunnen relatietherapie krijgen via de gemeente. Dat is bedoeld om de band met de partner te verbeteren of met je kind. En het doel is ook vooral om kinderen een veilige omgeving te geven, zegt wethouder Ankie Smit.
7: En de omgeving van kinderen, dat zijn primair ook ouders. En daar kun je als gemeente eigenlijk niet zo heel veel doen, behalve ouders ondersteunen in de taak die ze hebben bij het opvoeden van kinderen.
6: En er is een online platform waar lessen op staan en mensen krijgen daar ook begeleiding. De vakvereniging van brandweervrijwilligers beschuldigt de veiligheidsregio Zeeland van geveinsde betrokkenheid. De directie begrijpt de emoties over de sluiting van de kazerne in Katzand helemaal niet, staat in een fel bericht op sociale media. Daarin beweert de vakvereniging dat de veiligheidsregio de post bewust heeft laten verzwakken. De brandweerpost Katzand is sinds begin deze maand dicht omdat er te weinig personeel is. Van de rechter kreeg de veiligheidsregio Zeeland deze week daar nog gelijk over. Het zwembad in Wissekerke is per direct gesloten. Door een technisch mankement voldoet de waterkwaliteit niet meer. Het Wissebad zou eigenlijk open zijn tot 11 september... en het lukt niet om de installatie voor die tijd te maken. De zwemlessen en het afzwemmen zijn verplaatst naar het zwembad in Goes. Leerlingen van basisschool Duiveland in Nieuwekerk hebben een verkeersactie gehouden. Ze stonden in een lang lint langs de weg met borden waarop staat dat je daar maar 30 km per uur mag rijden met de auto. Auto's rijden daar vaak harder. En het weer dan. Warme en benauwde dag gaat het worden. Wisselend bewolkt, mogelijk regen en onweer. Een matige zuidoostenwind die draait naar zuidwest. En het wordt 26 tot 28 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Heb jij nog herinnering aan een vakantiebaantje? Dan kun je erover gaan praten vanmiddag in Capelle. In de bibliotheek bij de bijeenkomst van Zeeuws Weerzien. De krant vol herinneringen. Ze hebben daar een bijeenkomst vanaf 3 uur over vakantiebaantjes in dit geval. Ellen de Wijze liet mij nu al weten dat ze een superleuk vakantiebaantje heeft gehad bij een groenteman in Vlissingen. Een leuke sfeer en super collega's. Nou, jouw reactie kan erbij 0118-499-999 via de WhatsApp. Aan de Postweg in Tolen komt een noodopvang voor asielzoekers. Voor 150 mensen en die noodopvang die blijft hooguit 2,5 jaar, zegt de gemeente. Vandaag beginnen gesprekken met omwonenden. Burgemeester Marleen Sijbers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat voor asielzoekers komen daar?
1: Daar komen, net zoals elders in het land, mensen die een verzoek indienen om in Nederland te verblijven. En dat is een heel breed gezelschap met brede herkomst.
0: Want ik vraag het omdat er aanvankelijk sprake was dat er 70 alleenstaande minderjarige vreemdelingen zouden komen. Dat is dus veranderd.
1: Dat is inderdaad veranderd. In 2024 heeft onze raad een besluit genomen dat wij mee gaan werken in de opgave met betrekking tot de spreidingswet. Dat betrof 147 asielzoekers. In de loop van de tijd hebben wij binnen Zeeland natuurlijk overleg gehad hoe je de gezamenlijke opgave evenwichtig kon verdelen. En toen heeft Tolen gezegd, wij zouden wellicht ook 70 AV'ers, dus jonge asielzoekers, op kunnen vangen. Daar hebben wij natuurlijk overleg over gehad met het COA. Ook gekeken wat tot de mogelijkheden behoorden. En eigenlijk gaandeweg het proces zijn we tot de conclusie gekomen dat dit toch wel een doelgroep is waar je echt specialistische kennis voor moet hebben. Mm-hmm. En ook voorzieningen. En kijkend naar het opleidingsaanbod, het aanbod van bijvoorbeeld ook openbaar vervoer. En specialistische.
0: Dan is een andere plek eigenlijk beter, begrijp ik. Want er is nog iets anders. Hè? Het is zo korter. Eerst zou het 5 jaar duren, nu 2,5 jaar. Waarom is dat dan veranderd?
1: Nou, in principe heb je de spreidingswet. Dat gaat gewoon over de opgave die je hebt voor de duur voor 5 jaar. Maar omdat dit ook, zeg maar, een oplossing biedt voor de acute nood die er is. Dus we dat versnellen gaan doen, hebben we in overleg met het COA en ook met de provincie gezegd van, nou oké, als Tolen die opgave opneemt, moet het dan inderdaad 5 jaar zijn. Of, omdat het tijdelijke opvang betreft, 2,5 jaar.
0: En dat is het en dan, daar zijn, ja. Gaan we even kijken naar wat er dan komt. Het komt aan de Postweg, dat is ook de weg waar het gemeentehuis aan gelegen is. Komt het daar dan vlakbij of zo?
1: Ja, het komt echt vlakbij het gemeentehuis. Maar we hebben met name ook gekeken dat daar waar de opvang is, vinden wij dat het geen invloed mag hebben op bestaande woningbouwtrajecten. Ook vanwege de woningnood. Dus we hebben gezegd, we gaan naar een locatie op zoek waar geen concrete plannen zijn. Zodat dat niet de plannen die we al hebben in het kader van woningbouw doorkruist.
0: Ja, het is aan de rand van Tolen. Je rijdt Tolen uit of in, maar net welke kant je komt. Aan de rand komt het dan. Jullie gaan vanaf vandaag gesprekken voeren met omwonenden. We weten ook uit andere berichten uit het land, bijvoorbeeld, kijk maar naar Engelen in Brabant, waar de hele discussie de laatste tijd heeft gespeeld. En in Terneuzen natuurlijk ook. Wat verwachten jullie van dat soort gesprekken met omwonenden?
1: Ja, vind ik moeilijk om dat vooraf in te schatten. Want het moet ook echt een open dialoog zijn. Kijkend naar de ervaring die wij in Tolen hebben. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren ook opvang gerealiseerd in een oud schoolgebouw. En daar leerde de ervaring dat dat met heel veel hulp van vrijwilligers, maatschappelijke organisatie, van de kerken, ook van werkgevers, want heel veel mensen hebben daar ook, werk gehad, dat dat eigenlijk heel erg goed gegaan is. Dus de ervaringen zijn positief. Maar we leven natuurlijk ook dat er zorgen zijn, et cetera. En die zorgen en aandachtspunten moeten ook echt een plek krijgen. Dus we hopen gewoon dat omwonenden ook echt met ons in gesprek gaan. En hun zorgen kunnen delen, aandachtspunten mee kunnen geven. En wij kijken dan inderdaad wat daarvan haalbaar is.
0: En die gesprekken die beginnen vandaag. Want gisteren is dit nieuws naar buiten gekomen. Vandaag beginnen die gesprekken. De gemeente Tholen gaat daarmee aan de slag. Aan de Postweg in Tholen, aan de rand van de stad, komt in elk geval een noodopvang voor asielzoekers. Marleen Sijbers, de burgemeester van Tholen, hartelijk dank.

punto. Juanes en La Camisa Negra, Omroep Zeeland. Met nog één melding in de verkeersinformatie over de A29. Bergen op Zoom Rotterdam. Tussen Willemstad en Oud-Beijerland, 8 kilometer, 20 minuten. Komt door een ongeluk. De weg is ondertussen wel weer vrijgemaakt.

0: Ed Sheeran en Sapphire. 14 minuten voor 9 is het. Ja, herinneringen aan een vakantiebaantje. En daar kun je daar vanmiddag over gaan praten in de bibliotheek in Capelle. Zeeuws Weerzien, dat is die herinneringskrant die je door heel Zeeland kunt halen. Met oude foto's en verhalen over vroeger. Ze hebben ook van die bijeenkomsten waar je kunt gaan praten met elkaar over dat wat je hebt meegemaakt. Nou, vanmiddag dus in Capelle gaat over vakantiebaantjes. Albert Kort, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco.
0: Wat was jouw eerste vakantiebaantje, weet je dat nog?
1: Mijn eerste vakantiebaantje, voor zover ik me kan herinneren, is werk op het land. Dat was dan erg bezig, zoals aardbeien plukken.
0: Oh ja.
1: 'S Morgens vroeg, in de nattigheid vaak, dat was nou niet direct het meest leuke baantje dat je kon bedenken.
0: Ja. Hoor ik hier een soort trauma of niet?
1: Nou, een trauma is te veel gezegd. Maar goed, achteraf, ja, we bombarderen tegenwoordig alles tot een trauma. Dus dat valt eigenlijk wel mee, hoor. En gezien de latere vakantiebaantjes die ik kreeg, was het inderdaad een rotbaantje. Want latere baantjes die ik kreeg, die waren over het algemeen wel naar tevredenheid. Ja, niet allemaal, maar de meeste toch wel. En wat belangrijk is, is het levert ook veel meer op.
0: Dit soort verhalen, waar wij het nu dan al over hebben bijvoorbeeld, dat gaat er vanmiddag natuurlijk ook gebeuren in de bibliotheek in Capelle, denk ik.
1: Dat denk ik wel. En ik probeer, en dat doen we natuurlijk altijd, een beroep te doen op ongeveer leeftijdgenoten, dat wil zeggen 60-plussers, 70-plussers en oudere mensen over het algemeen, die met misschien enige nostalgie terugkijken op hun jeugdjaren. He, die jaren waarin zij nog, waarin het leven nog voor hen lag, waarin zij nog jong waren, waarin ze meetelden. En daar komen de verhalen vaak los.
0: Leuk. Ik heb zo'n herinnering met het plukken van rode bessen in Capelle. Vond ik ook helemaal niet leuk. Bij die bijeenkomsten van Zeeuws Weerzien. Jullie gaan door heel de provincie. Wat is eigenlijk het doel van die bijeenkomst om te praten over vroeger?
1: Nou, het doel van de bijeenkomst is eigenlijk toch weer een beroep doen op oudere mensen. Om hun, ja, misschien zelfvertrouwen is te veel gezegd, maar voornamelijk toch om oudere mensen, vaak alleenstaande mensen, om uit hun isolement te halen. Om ervoor te zorgen dat ze, nou ja, goed in gesprek raken met leeftijdgenoten die dezelfde ervaring hebben, gezien dezelfde leeftijd en met wie ze anders eigenlijk nooit in contact zouden komen.
0: Ja.
1: Dat is de bedoeling van Zeeuws Weerzien, en dan mik je toch op een groot publiek. En verhalen uit het verleden, zeker de jaren waarin zij waren, jaren 60, jaren 70 van de vorige jaren 80. Dat zijn vaak de dingen waar ze nog met weemoed dan terugkijken.
0: Toch wel, hè? Vakantiebaantjes, daar gaat het dan vandaag over. In de kletscorner van de bibliotheek in Capelle. Het begint vanmiddag om 3:00. En jij bent er ook bij, Albert Kort. Dankjewel dat je dat hier vast vertelde. Ik heb een paar mooie reacties binnengekregen over jouw vakantiebaantje. Hoor je straks naar Foreigner.

0: That was yesterday. 7 minuten voor 9. Jouw eerste vakantiebaantje. Jacqueline Walraven laat weten. Mijn eerste vakantiebaantje was in 1969 bij Heugst in het Sloeggebied. Koffie zetten voor het kantoorpersoneel. 14 dagen zou ik dat doen. Na 8 dagen kwam ik in het ziekenhuis met de blinde darmoperatie. Kreeg wel uitbetaald en een grote fruitmand. Nel Ridderbos laat weten dat haar eerste vakantiebaantje zwarte bessen plukken was. Leni Bogaert, het vakantiebaantje. Nou, mijn vader, daar ging ik mee het land op om te werken. Maar ook werken in het oude verpleeghuis der Boede. Ik heb daar geld verdiend voor een nieuwe fiets. Loni Blom laat weten dat ze 13 was. Ging ze schoonmaken in een mortuarium, Loni?
1: Ja, goedemorgen Remco.
0: Wat moest je daar dan doen?
1: Ja, dat was in een ziekenhuis werkte ik bij een schoonmaakbedrijf. En er moest ook het mortuarium moest schoongemaakt worden. Nou ja, dat is 50 jaar geleden. Ik had geen flauw idee wat dat was eigenlijk.
0: Dus je keek eventjes in zo'n la. Want er zijn natuurlijk lades. Wat zit er in die la?
1: Ja, nou ja, overleden mensen met toen de tijd nog gewoon een touwtje met een kartonnen label met een naam erop. En dat vond ik het toch wel reuze interessant.
0: Dan schuif je dus zo'n la open en je weet niet wat erin zit. En dan?
1: Nou, dan schuif je hem weer dicht, want dan heb je het wel gezien. Maar ja, ik neem aan dat dat nu allemaal anders gaat. Maar ruim 50 jaar geleden, ja, ik denk, ik moet toch kijken wat. Maar het was heel rustig, dat wel. Nou, het was een heerlijk rustig baan.
0: Tuurlijk, niemand sprak daar.
1: Nee, daarom.
0: Waar schrok je ervan toen je opeens zo'n teen zag met een
1: labeltje
0: eraan?
1: Nee, helemaal niet. Ik vond het wel leuk. Het waren ook allemaal verschillende kleuren. Lichtblauwe tenen en witte tenen. En ja. Ja, als ik er terugkijk, denk ik, ja, je bent eigenlijk wel gek, dat ga je niet doen. Maar ja, toen deed ik dat wel, blijkbaar.
0: Ik vind het wel een heel mooi verhaal, Loni.
1: Ja,
0: vakantiebaanherinnering. Dank je wel dat je dat deelt. Fijne dag. Wens ik jou trouwens ook fijne dag. Zeeland wordt wakker voor vandaag is voorbij. Morgen weer een hele nieuwe. En straks Elsa in de Goeiemorgen Zeeland.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosteun is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosteun. It's not a car, it's a BYD.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot

0: neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: Persafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165. Het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
4: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen. Maar nu lijkt dat beter te gaan en zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder. Dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
3: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden naar de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
5: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
3: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
8: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Het leven zit vol spontane.

0: Momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
0: Nee, Attents met ds.nl.
1: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Jimmy Cliff en Sunshine in the Music. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We gaan er weer een gezellige ochtend van maken. Tot 12 uur op je radio en meekijken kan online of via je tv. En als je wil reageren, nou dat kan via ons reactienummer 0118-4999-99.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Place to Say Goodbye. Drie Zeeuwen, Rogier van Gemert uit Soeburg, Paul van Rooyen en Paul van Dijken uit Vlissingen zitten in het Nederlandse team van het backgammon. Nou, gisteren was het WK backgammon in Londen. We hadden Rogier aan de lijn en hij stuurde mij vannacht nog een appje. Ze hebben gewonnen, ze zijn wereldkampioen geworden. Denemarken, Amerika, Japan, dat waren de grote favorieten. Nou, Amerika hadden ze gisteren, toen ik hem aan de lijn had, al verslagen. En uiteindelijk gingen ook Japan en Denemarken naar huis. Ze stonden in de finale tegen België, nota bene. En daar hebben ze dus ook van gewonnen. Nou, ze konden nu niet aan de telefoon komen, maar ik vond het toch te leuk om het niet te melden. Dus mannen, gefeliciteerd. Nederland dus wereldkampioen backgammon in Londen. Nou, laten we dan meteen even kijken wat er allemaal gebeurde op de dag van vandaag, 27 augustus, maar dan in de geschiedenis. Nou, op die dag in 1859 werd in Pennsylvania voor het eerst een oliebron aangeboord die commercieel succesvol bleek. En daarmee begon in feite het tijdperk in Amerika van de grootschalige aardolie-industrie. Op diezelfde datum in 1883 ontplofte de vulkaan Krakatau in Indonesië met enorme kracht. De explosies waren duizenden kilometers verderop te horen. Er ontstonden gigantische tsunamis en ongeveer 36.000 mensen kwamen om het leven. En de uitbarsting had wereldwijd gevolgen voor het klimaat. Op 27 augustus 1896 raakten het Verenigd Koninkrijk en Zanzibar, het eiland Zanzibar, met elkaar in oorlog. En het werd de kortste oorlog uit de geschiedenis, want al na ongeveer 40 minuten kwam er een eind aan. Nou, kijk, er moeten helemaal geen oorlogen zijn, maar als ze er dan toch zijn, dan is dit een goed voorbeeld voor al die anderen. En op deze datum, 27 augustus 1997, was het populaire Vlaamse kinderprogramma Kabouter Plop voor het eerst op tv te zien.

Cloud, een app en vloed. Nou, dan kijk ik meteen nog even wie er jarig is op 27 augustus. Oh, dat is een flinke lijst. Aaron Paul speelt in Breaking Bad, wordt 47. Tom Ford, de modeontwerper, 65 jaar. Nick Rozen, de Nederlandse acteur en presentator, 29 wordt hij. Laura Fici, dat is de zangeres van onder andere Centerfold. Tegenwoordig solo, ze wordt 70. Christina Curry, model, dochter van Patricia Pai en Adam Curry, wordt vandaag 36. Peter Beense, de volkszanger, blaast 63 kaarsjes uit. Alex Lifeson, dat is de Canadese gitarist van de rockband Rush, wordt 73. En Barbara Bach, de actrice en voormalig topmodel, vooral bekend als Bond Girl in de James Bond film The Spy Who Loved Me. Zij wordt 79.

0: Tasha en Didn't I. En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. De gemeente Tholen begint vandaag met gesprekken over de tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen. Die komt aan de postweg aan de rand van Tholen, vlakbij het gemeentehuis. Inwoners kunnen vertellen wat ze van het idee vinden, zegt burgemeester Marlees Sijbers.
3: We hopen gewoon dat omwonenden ook echt met ons in gesprek gaan en hun zorgen kunnen delen, aandachtspunten mee kunnen geven. En wij kijken dan inderdaad wat daarvan haalbaar is.
2: In die opvang komen 150 vluchtelingen. Het complex blijft hooguit 2,5 jaar staan, zegt de gemeente. Het zwembad in Wissekerke is per direct gesloten. Door een technisch mankement voldoet de waterkwaliteit niet meer. Het Wissebad zou eigenlijk open zijn tot 11 september, maar het lukt niet om de installatie voor die tijd te maken. De zwemlessen en het afzwemmen is verplaatst naar het zwembad in Goes. Inwoners van Schouwen-Duiveland kunnen relatietherapie krijgen via de gemeente. Dat is bedoeld om de band met de partner te verbeteren of met je kind. En doel is ook vooral om kinderen een veilige omgeving te geven, zegt wethouder Ankie Smit.
4: En de omgeving van kinderen, dat zijn primair ook ouders. En daar kun je als gemeente eigenlijk niet zo heel veel doen, behalve ouders ondersteunen in de taak die ze hebben bij het opvoeden van kinderen.
2: En op een online platform staan lessen en kun je ook begeleiding krijgen. En leerlingen van basisschool Duiveland in Nieuwekerk hebben een verkeersactie gehouden. Ze stonden in een lang lint langs de weg met borden waarop staat dat je daar maar 30 km per uur mag. Auto's rijden daar vaak harder. En het weer in Zeeland, wisselend bewolkt met mogelijk regen of onweer. Een matige zuidoostenwind draait naar zuidwest en het wordt 26 tot 28 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa.

en We Pray. Wij spelen ons spelletje Wat Is Het met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Als je mee wil doen, pak je telefoon erbij. Ja, en ik zeg over het Zeeuwse nieuws. Ja, het weer is natuurlijk ook nieuws. Gisteren waarschuwde het KNMI voor onweersbuien en flinke windstoten die we vandaag kunnen verwachten. Ik wil weten het tijdstip dat die waarschuwing geldt in Zeeland. Dus vanaf wanneer geldt deze waarschuwing van het KNMI voor onweersbuien en flinke windstoten in Zeeland? En dat moet je misschien even opzoeken op omroepzeeland.nl. Want, nou ja, goed. Als je het nog weet, gewoon bellen. 0118 499999.

0: Ed Stewart en The Year of the Cat. Een waarschuwing van het KNMI voor onweersbuien en flinke windstoten die we vandaag kunnen verwachten. Ook voor Zeeland geldt die waarschuwing. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En voor welk tijdstip?
1: Dat is vanaf 10 uur vanavond tot 3 uur vannacht.
0: Ja. Dus we kunnen ons borst nat maken, hè?
1: Ja, dat is ook met zware windstoten en dat soort dingen. Dus we zorgen dat alles even vast staat en binnen is, want dan buiten los staat,
0: ja, denk ik. Ja, met name tuinstoelen en zo,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, want anders is het weg.
0: Ja, nou ja, dus, als ze nat worden, dat is zo erg nog niet. Maar nee, als ze wegwaaien, dat is...
1: Ja, dat is een beetje lastig als je bij de buren moet gaan zoeken. Dan
0: precies. Dus jij bent voorbereid?
1: Ja hoor, helemaal.
0: Oké, nou Jan, jij doet in elk geval zaterdag ook mee in de verloting. Dus blijf even aan de lijn.
1: Ja hoor. Come on.

0: Zijn camper en ik wou dat ik jou was. Ronald uit Domburg deed mee aan een nachttrial in Hensbroek. Ronald, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: En dat is op de motor, hè?
1: Ja, klopt. Het is eigenlijk het was een wedstrijd. De route ging over weilanden. Allerlei boeren uit de omgeving hadden hun land ter beschikking gesteld. En daar reden we een rondje van 12 kilometer. En onderweg waren er 10 secties, non-stop zoals we dat noemen, uitgezet. En die non-stops, die moet je dan laten zien dat je daar met zo min mogelijk strafpunten overheen kan. Dus dat waren dan 10 non-stops in één ronde. En we hebben 3 rondjes gereden, dus zeg maar 30 non-stops in 36 kilometer. Dus van 6:30 s'avonds tot 12:00 s'nachts op de motor gezeten.
0: Ja. Dus je begint in het licht, maar het wordt langzaamaan donker.
1: Ja, klopt.
0: Maar tegen dat het donker is, weet je wel al hoe het parcours eruit ziet.
1: Ja, en je moest natuurlijk zorgen dat je een beetje degelijke verlichting op de motor had zetten.
0: Ja, dat is geen crossmotor, hè?
1: Nee, het is wel een motor speciaal gemaakt voor de trailsport. Normaal in de motorsport moet je altijd laten zien hoe snel je kan of hoe hard je kan rijden. Bij de trail gaat het om de behendigheid. En ja, meer of meer eigenlijk laat je op de hindernissecties zien hoe goed je motorbeheersing is. Want alle hindernissen waar je overheen moet, en dat zijn boomstammen, rioolpijpen, over een sloopauto heen, dumpers van achterboerentrekkers waar nog van alles in gegooid is. Het is de bedoeling dat je geen voeten aan de grond zet. En 1 voet aan de grond is een strafpunt. En 5 strafpunten is maximaal. En haal je de 5, dan is de oefening klaar.
0: Oh ja. En er is dan iemand die dat continu in de gaten houdt?
1: Ja, er lopen 3 scheidsrechters op 1 non-stop rond, om maar zo te zeggen.
0: Oh ja. En als je nou bijvoorbeeld zo'n auto neemt, is het dan de bedoeling dat je er wel met een sprong overheen gaat? Of is het juist de bedoeling dat je helemaal de auto, dus over de motorkap en over het dak, dat je er juist wel overheen rijdt?
1: Ja, in principe rij je er overheen, want dan heb je gewoon de meeste controle. Je zou er overheen mogen springen, maar dat doet niemand, omdat je moet ook binnen de lijntjes blijven. En als je er overheen zou springen, dan maak je dus dusdanig veel snelheid dat je al niet meer binnen de lijntjes kan blijven.
0: Ja. Maar dan zet je geen voet aan de grond in elk geval.
1: Nee. Dus het is dan via de motorkap rij je die auto op. En dan de vooruit is eruit gehaald. Want daar hebben ze dan even wat betonijzer voor gedaan. En dan rij je over het dak heen en aan de achterkant rij je die auto weer af.
0: Ah, ja. Zo, Ronald, hoe leuk is dit?
1: Ja, het is ik vind het enorm leuk, anders deed ik het niet. Je begint natuurlijk eerst met over een trottoirband rijden, om maar zo te zeggen. En dat gaat steeds een stukje hoger. En de topjongens die doen dingen daar. Dat is bijna onvoorstelbaar wat die kunnen met zo'n motor.
0: Want hoe lang doe jij dit al?
1: Ja, ik zit al 35 jaar in de motorsport, maar de trailsport doe ik nog maar sinds een jaar of 3.
0: Oh ja, en zit je dan nog met trillende knieën erop of juist niet?
1: Nee, het is een heel relaxte vorm van motorsport. Het is wel een wedstrijd, maar in deze vorm heb ik echt totaal nul wedstrijdspanning, om maar zo te zeggen. Omdat het gewoon enorm relaxed is.
0: Ho.
1: En nog met het geven van aanwijzingen of iets dergelijks. Het is echt een heel relaxed sfeertje.
0: Oké, hoeveelste ben je geworden?
1: Ik heb de uitslag nog niet gezien, maar ik werd niet omgeroepen voor het podium.
0: Oh, dat zegt genoeg, hè?
1: Maar we hadden wel een drukke klas, hè. Ik rijd zeg maar een beetje op middelste niveau. Ongeveer, er zijn een 6-tal niveaus en ik zit tussen het niveau 3 en 4 in, zeg maar.
0: Oké, het was in elk geval leuk om erover te praten. Al is het geen podiumplek. Ronald reed dus mee in de nachttrial in Hensbroek.

0: Met Eddie Swims en Mr. Know-It-All. Het is 3:10. Laat dat zo.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata en dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
10: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
9: Nee, Attens met ds.nl.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
12: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Herwold.

0: Warren en Passenger. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er tot 12 uur op je radio en meekijken kan natuurlijk online of via je tv. En wil je reageren? Dan kan dat via 0118-499999.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

De ZLM Tour komt naar Zeeland. En de eerste twee etappes zie je live bij Omroep Zeeland. Op woensdag 2 september begint de etappekoers in Capelle met een spannende tijdrit. Live op tv vanaf 17:50. En een dag later, vanaf 14:30, zie je de etappe naar Heinkesand. 2 en 3 september. De ZLM Tour. Live op tv bij Omroep Zeeland.

0: Lisa Stansfield en All Around the World. De gemeente Sluis komt met een weerbaarheidstraining voor vrouwen en tienermeisjes. En in 10 lessen leer je om los te komen als iemand je vastpakt. Lilian Riemens, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de dood van Lisa een jaar geleden.
1: In dit geval zijn ze daarop ingespeeld, maar dit probleem speelt uiteindelijk al veel langer, hè, dat vrouwen zich onveilig voelen.
0: Het is eigenlijk misschien wel van alle eeuwen, hè?
1: Dat zeker, ja. Ja.
0: De gemeente Sluis komt met de cursus Pink Belt. Wat leer je precies?
1: Bij de Pink Belt krijg je tips en tricks om je in situaties waarin je onveilig voelt of onveilig bent, terug de regie over te nemen. Om te zorgen dat je weer terug naar een veilige situatie kunt keren.
0: Maar ik denk altijd, natuurlijk is het goed om voorbereid te zijn, maar in een cursus ben je zelf altijd veel ontspannender dan dat er in het echt iets gebeurt, hè?
1: Ja, dat zeker. Ja. Je hebt natuurlijk 3 soorten mensen, hè? Vluchten, bevriezen of vechten. Maar als je helemaal niks weet, dan is de keuze om te vluchten nog een hele goeie. Maar vechten gaat hem dan niet meer worden, dan wordt het bevriezen. Maar heb je wat handvaten, dan voel je vaak al iets veiliger. En het zijn natuurlijk niet alleen nog maar in de cursus manieren om jezelf te kunnen bevrijden, maar er komt veel meer bij kijken. Het is ook erop gericht dat je veel beter leert signaleren. Dus we leven in een wereld waarin we heel erg leven en bezig zijn op ons telefoontje en weinig nog rondom ons kijken. Maar als we allemaal iets meer met de neus vooruit lopen, dan zien we soms veel meer de dingen aankomen.
0: Ja, maar soms geeft die telefoon ook een soort van gevoel van veiligheid, hè?
1: Ja, valse veiligheid dan in dit geval.
0: Ja, maar meer met het idee van als er iets gebeurt, kan ik meteen iets bellen.
1: Ja, kan ik meteen iets bellen. Maar er wordt vooral heel veel op de schermpjes gekeken. En niet alleen nog maar met het telefoontje rondgelopen natuurlijk.
0: Ja, 10 lessen. Moet je je ervoor aanmelden? Mag je zo binnenlopen?
1: Nee, je moet je ervoor aanmelden via de gemeente Sluis. En dan zijn het inderdaad 10 lessen die kosteloos gegeven worden. Dus voor iedereen die het nodig heeft of het gewoon leuk vindt, zijn hartstikke welkom.
0: In IJzendijke, via de gemeente Sluis dus. Lilian, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Miley Cyrus, Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood en Secrets. In de polder tussen de dorpen Serooskerke, Vrouwenpolder en Oostkapelle ligt Loverendalen. En dat vormt 3 dagen lang decor voor een uniek festival. Met klassieke muziek, hedendaagse kunst, landbouw en verhalen. Rutger, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En jij hebt natuurlijk al 100 keer naar het weerbericht gekeken.
1: Ja, zeker. Dus we zijn nog steeds een beetje, laten we zeggen, sam-sam. Het kan kans hebben en het kan spannend worden.
0: Ja. Wat is er veel in de open lucht?
1: We hebben een aantal fringe-concerten. Die hebben wij in principe gepland in een mooie tent op het kampeerveld van Loverendalen. Want er is ook nog een camping op die boerderij. En als dat niet gaat, dan hebben we altijd een B-locatie waar het wel veilig en droog is.
0: Oké, en wat voor concerten zijn dat?
1: Nou, de fringe-concerten waar ik het nu over wil hebben met je, dat zijn eigenlijk de fringe of de franje van het festival. Dat zijn korte concertjes die steeds 20 minuten duren. En 20 tot 5 minuten duren. En die zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Dus ook voor de mensen met een kleine beurs is gedacht.
0: En worden die telkens door dezelfde mensen uitgevoerd?
1: Nee, het zijn allemaal verschillende concertjes. Dus dat betekent dat de muzici van de Cantatencaravaan per dag 3 grote concerten met elkaar spelen, met het hele grote ensemble. En ze splitsen zich steeds op in kleine groepjes met bijvoorbeeld een fluit en een theorbe, dat is een soort gitaar. En een tenor, die hebben met z'n 3 een programma van 25 minuten. Maar ook de strijkers en de blazers hebben hun eigen programma's bedacht. En die voeren ze zelf uit. Dus daar ben ik ook als dirigent niet bij betrokken. Maar ik vind het wel heel leuk dat ze het allemaal doen.
0: Ja. En dat is dan 's avonds?
1: Nee, als dirigent ben ik 's middags en 's avonds actief. Maar die vriendsconcerten zijn de hele dag. Vanaf 's ochtends 11:30 tot 19:30.
0: Oké. Nou, en dat is dus allemaal op het festival. Waar kun je meer informatie nog vinden?
1: Nou, op de website van Loverendalen ter Linden natuurlijk, maar ook op die van cantatencaravaan.nl. En daar kun je ook bij de tickets, want ook voor de gratis kaarten kun je je plaatsen reserveren.
0: Oh ja. Dus het is wel gratis, maar als je een plaats wil hebben, dan is het wel handig als je het reserveert.
1: En dat zou ik dan maar snel doen, want het begint met hard te lopen, zie ik de laatste dag.
0: Rutger, dan wens ik jou een heel mooi festival toe en in elk geval ook droog weer.
1: Dankjewel, Elsa.
0: Rutger Maurits, het festival Loverendalen.

0: de Rolling Stones en Come On. En ondertussen is Piotr aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Piotr, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De gemeente Tholen begint vandaag met gesprekken over de tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen. Die komt aan de Postweg, aan de rand van Tholen, vlakbij het gemeentehuis. Inwoners kunnen vertellen wat ze van het idee vinden, zegt burgemeester Marleen Sijbers.
3: We hopen gewoon dat omwonenden ook echt met ons in gesprek gaan en hun zorgen kunnen delen, aandachtspunten mee kunnen geven. En wij kijken dan inderdaad wat daarvan haalbaar is.
2: In de opvang komen 150 vluchtelingen. Het complex blijft hooguit 2,5 jaar staan. In Oost-Soeburg is vanochtend een appartement beschadigd geraakt door brand. Iets voor 7:30 ontstond er brand in een woning aan de MA van de Puttenstraat. De brand is ondertussen geblust, maar het appartement is zwart geblakerd. De brandweer heeft niemand in de woning aangetroffen. Inwoners van Schouwen-Duiveland kunnen relatietherapie krijgen via de gemeente. Dat is bedoeld om de band met een partner te verbeteren of met je kind. Doel is ook vooral om kinderen een veilige omgeving te geven, zegt wethouder Ankie Smit.
4: En de omgeving van kinderen, dat zijn primair ook ouders. En daar kun je als gemeente eigenlijk niet zo heel veel doen, behalve ouders ondersteunen in de taak die ze hebben bij het opvoeden van kinderen.
2: Op een online platform staan lessen en krijgen mensen begeleiding. En dan het weer in Zeeland. Het is wisselend bewolkt met mogelijke regen of onweer. De matige zuidoostenwind draait vanmiddag naar zuidwest en het wordt 26 tot 28 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht in onze app of op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Jennifer Page, een crush. Hans uit Vlissingen schreef een boek over zijn tante Bertha. En die kwam dan weer uit Tolen. En Hans is hier. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wie was jouw tante dat je er een boek over geschreven hebt?
1: Mijn tante was een vrouw, geboren in 1917 in Scherpenisse en overleden in 1944 in Amsterdam. Wie zij was, weet ik niet. Ik heb haar niet gekend. Er werd niet over haar gesproken, maar er werd in de familie elke dag om getreurd. Haar ouders hebben hun leven lang elke dag om haar getreurd, tot aan hun dood. En daar zit mysterie omheen, van wat is dat dan? En hoe komt een meisje van 17 in een ziekenhuis in Amsterdam? Dat soort vraagstukken boeide mij zo dat ik ben gaan zoeken en heel veel informatie heb gevonden.
0: En waar ben je dan gaan zoeken? In de familie neem ik aan, als eerste.
1: Nou, ik heb heel veel rekeningen gevonden van de ziekenhuisopnames, maar ook de krantenbank, advertenties. Maar ook hele simpele dingen als het spoorboekje van 1935 van de NS. Wat toen nog geen NS was, maar goed. Om te kijken van hoe lang was nou zo'n reis naar Amsterdam bijvoorbeeld. Of het telefoonboek van 1910. De archieven van de gemeente Tolen, de gemeente Amsterdam. Zeeuws archief, Zeeuwse bibliotheek, heel veel gevonden. Maar de belangrijkste bron is wel 160 brieven die ik terugvond uit die tijd. Dus brieven tussen haar en haar ouders, tussen haar ouders naar de andere kinderen. Alle inkomende brieven zijn er zo'n beetje nog. De uitgaande een heleboel niet natuurlijk. Maar er zijn in totaal 158 brieven heb ik gevonden. En dat is eigenlijk de ruggengraat van het boek.
0: Dat is een soort schatkist dan toch?
1: Ja. Ja. Als je die samenvat en je zet ze op een rijtje, dan zie je een boek ontstaan.
0: Ja. Het blijkt dat jouw tante Bertha de eerste in Nederland was die een hersenoperatie ondergaan heeft. Waarom was dat nodig?
1: Nou, ik moet je even corrigeren, want ze was niet de eerste die een hersenoperatie onderging. Ze is geopereerd door de allereerste hersenchirurg van Nederland. Over die man, Oljenik, is heel veel geschreven. En zij schrijft er in de brieven ook over. Er is nooit over de man geschreven vanuit patiëntoogpunt. Dat was dan nu voor de eerste keer en dat is bijzonder boeiend. Waarom ze geopereerd moest worden? Ja, ze had een hersengezwel wat ongeroepelijk tot de dood zou leiden. En in die tijd gingen mensen ook gewoon dood. Die werden niet geopereerd. En als ze geopereerd werden, dan liep het in 90% van de gevallen verkeerd af.
0: Ik vind het al bijzonder dat ze dat wisten, dat ze dat had.
1: Dat is hier in Vlissingen vastgesteld, in het Bethesda destijds. En ze is hier ook de eerste operatie, heeft ze hier ook gehad. Door een niet gespecialiseerd arts.
0: Geen pretje, denk ik.
1: Dat is geen pretje, want dat gebeurde gewoon in vol bewustzijn. Omdat er gekeken moest worden of een patiënt tijdens de operatie niet wegviel. Of dat ze niet te ver opereerden, zou ik maar zeggen.
0: Oh Hans, ze boorde gewoon een gat in haar hoofd.
1: Zij was toen buiten kennis. De eerste operatie was ze buiten kennis. En dan boren ze een aantal gaten in het hoofd. En daartussen zagen ze de ruimte uit. En dat voel je niet, want het is plaatselijk verdoofd. Maar je hoort alles. En je ziet alles.
0: Uiteindelijk is ze dus in Amsterdam door die chirurg geopereerd. Is die operatie geslaagd?
1: Moeilijk te zeggen. De artsen zeiden van wel. Maar de gewoonte was van als je geopereerd werd, dan moest je vervolgens muisstil in bed liggen, soms al maandenlang, om die hersenen tot rust te laten komen. Dus het was niet. En dan kon er nog van alles gebeuren. Dus uit voorzorg. Ja, en is die operatie geslaagd? Ja, nee. Ze is in totaal 7 keer geopereerd. En ze is na 5 operaties genezen. Dus ze is gewoon wel teruggekomen op Tolen. Wat een wonder was.
0: Ja, ja, ja.
1: Ze heeft 10 maanden in het ziekenhuis gelegen in Amsterdam. Is genezen naar huis gekomen. Maar later is het gezwel teruggekomen. En dat was in een bijzonder onrustige tijd. Want ze was in de tweede helft van de oorlog. Dus tijdens de inundatie. Zij moest doodziek weg uit Scherpenisse. Omdat het onder water gezet werd. En uiteindelijk is ze in juli 1944 in Amsterdam overleden. En dat is ook weer een apart verhaal, want dat ziekenhuis was het ziekenhuis niet meer. Die arts, die beroemde arts, die was weg omdat hij gevlucht was. Hij was Jood. En in het ziekenhuis was inmiddels omgevormd. Het was een paar keer gebombardeerd. Het was omgevormd tot Duits lazaret. Dus Duits militair vliegveld. Voor mij nu ziekenhuis. En bovendien lagen er op zaal ook nog 100 duikers. Hoe dat kan, dat snap je eigenlijk niet. Maar het was wel waar. En daar is zij weer opgenomen en uiteindelijk ook overleden.
0: Ze heeft eigenlijk de pech gehad dat het oorlog was.
1: Je weet niet of het met diezelfde chirurg goed afgelopen zou zijn. Maar het is verkeerd afgelopen nu.
0: Ja. Dus de kans dat ze het overleefd zou hebben, zou groter geweest zijn. Laten we het
1: beslist,
0: zo zeggen.
1: Beslist, ja.
0: En dan het boek zelf. Hè? Heb jij er een biografie van gemaakt? Of is het een romanvorm? Of heb je de briefwisseling beschreven?
1: Nee, het is 95% van het boek is gewoon allemaal waar gebeurd. Een aantal dingen niet, die moest ik aan elkaar denken. Dat heb ik ook gedaan. Maar het is non-fictieverhaal, familieverhaal. Of je zou kunnen zeggen streekverhaal. Want het dorp Scherpenisse speelt door het boek een bijzonder belangrijke rol. En als je wil weten hoe Scherpenisse er in die tijd uitzag, dan dat staat er ook in.
0: Ja, maar het geeft eigenlijk ook een tijdsbeeld van de gezondheidszorg.
1: Ja, zeker het begin van de gezondheidszorg. Of het begin van de hersenchirurgie, moet ik zeggen.
0: Ja. Het is natuurlijk voor jou toch een beetje een raar idee dat ze zelf helemaal nooit geweten heeft dat er ooit een boek over haar leven geschreven zou worden.
1: Ik weet ook niet of ze er blij mee geweest zou zijn. Nee.
0: En dat heb je dan uit de toon van de brieven opgemaakt.
1: Nou, en ik heb natuurlijk haar ouders goed gekend, mijn opa en oma. En die waren zeer christelijk. En tv, radio was uit den boze. Dus in die zin, maar ja goed.
0: Maar dit is een boek.
1: Dit is een boek, ja. Ja, maar nu zitten we in de studio.
0: Dat is waar. Je zit er wel over te vertellen.
1: Ja.
0: Het boek is klaar.
1: Het ligt bij de drukker.
0: En dan? Wanneer is het dan echt dat je het vast kunt houden?
1: Ik denk dat het 2-3 weken, dan zal het klaar zijn. En 17 oktober is er de eerste boekpresentatie in het Hollandhuis in Scherpenisse. Een steenworp van haar ouderlijk huis af.
0: Dus ook voor jou een bijzonder moment.
1: Zeker, ja.
0: Ja. De titel?
1: Een steen in je hoofd.
0: Een steen in je hoofd. Daar moet je dus even nu op letten. Over 3 weken. Hans, ik wens jou in elk geval een hele mooie boekpresentatie.
1: Dankjewel.
2: Tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermel.

0: Suzanne en Freek en nooit meer regen.
1: De ZLM Tour komt naar Zeeland. En de eerste twee etappes zie je live bij Omroep Zeeland. Op woensdag 2 september begint de etappekoers in Capelle met een spannende tijdrit. Live op tv vanaf 17:50. En een dag later, vanaf 14:30, zie je de etappe naar Heinkesand. 2 en 3 september. De ZLM Tour. Live op tv bij Omroep Zeeland.
0: Suzanne en Freek zingen wel nooit meer regen, maar volgens mij gaat er toch een buitje aankomen. Tenminste, hier in Soeburg zijn ineens heel veel wolken. Het is 11:03. Graag tot zo.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
5: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
3: Omroep Zeeland.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen.

0: delicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer, vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Hey, wat is dat?
3: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
2: Doe maar duur.
3: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
11: Leren mediteren. Zen.nl.
12: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
13: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
12: Of,
14: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
12: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Élysée en moi, Lolita. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met daarin natuurlijk Check de Plek. Nou, er staat al een mooie aanwijzing klaar. Wij zoeken straks weer een plek in Zeeland.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Stella Lefty en Boston. De Leeuwendorpse Boys, de Dames 30+, organiseren vrijdag, volgende week vrijdag, een voetbaltoernooi met een leuk feestje. Maar het is nog maar de vraag of het feest doorgaat. Mirjam, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want wat is er aan de hand?
1: Ja, we hebben een beetje te weinig aanmeldingen. We hebben gisteren wel besloten dat we door laten gaan. Maar het zou echt leuk zijn als er nog meer dames mee gaan doen. Dan maakt het net wat uitdagender.
0: Want hoeveel dames zouden er kunnen zijn? Dat is niet alleen van het huidige team, maar misschien ook van eerder.
1: Ja, we hebben nu zeg maar 6 teams bij elkaar. Het zou leuk zijn als het net wat meer zijn. Zeg maar 2 of 3 daarvan zijn van onszelf.
0: Het zijn teams die ook van andere dorpen mogen komen.
1: Ja, maar het hoeft niet eens, een voetbalteam te zijn. Je kan ook gewoon met vriendinnen gaan of met buurvrouwen of collega's. En je hoeft ook niet goed te kunnen voetballen. Het is eigenlijk gewoon een beetje, ja, ik zie het altijd als uitgaan en sporten.
0: Ja. Ik zou nu meteen denken van ja, je hebt mooi praten. Jullie zijn al een voetbalteam. Als je daar zomaar als willekeurig vriendinnengroepje tegen moet, dan weet je al hoe het af gaat lopen.
1: Nee, maar ik heb ook geen ervaring. Ik zit nu een jaartje erbij en daarvoor heb ik nog nooit gevoetbald. Maar ik vind het gewoon leuk.
0: Okay.
1: Gewoon een beetje rennen.
0: Maar het moeten wel vrouwen zijn.
1: Ja, klopt. Ja. En het is dan 7-7. En het is op een half veld, dus je hoeft ook niet een heel veld over te rennen.
0: Het scheelt in je conditie, hè?
1: Ja, en je speelt maar een kwartiertje. En dan is het 5 minuten wissel voor een andere wedstrijd. Of als je geen wedstrijd hebt, dan kun je gewoon popcorn eten, penalty schieten, drankje halen, rosébiertje erbij. Zoiets.
0: Vrijdag 4 september, is het 's middags, ja. Is het 's avonds?
1: Het is 's avonds, ja. De wedstrijden beginnen om 7:30. Dus dan ben je er om 7:00 en dan krijg je een kleedkamer toegewezen. En dan vanaf 7:30 en hopelijk gewoon lekker tot laat in de avond met een leuke club. En het is verkleed, het is in thema. Daarna is het feest in thema. En dan moet je komen als een filmpersonage of iemand vanuit de serie. En ik ga als Wonder Woman.
0: Oh, dus je hebt wel echt een pak aan, ja.
1: Ja.
0: En ga je daar ook mee voetballen?
1: Nee, dat niet. Nee, dat zou niet veilig zijn.
0: Oh, maar misschien wel leuk voor het publiek.
1: Ja, dat is wel leuk om naar te kijken.
0: Hey, en over het publiek gesproken, mogen daar wel mannen bij?
1: Ja, jawel. Ja, en als ze blijven hangen, ja, dan moeten ze wel verkleed. Als ze willen blijven hangen.
0: Ja. Maar ze mogen dus wel komen aanmoedigen.
1: Ja, en anders hebben we nog wel attributen.
0: Ja, volgende week vrijdag dus de Leeuwendorpse Boys. Ja, dat klinkt dan een beetje verwarrend, maar het gaat echt in dit geval om de dames 30+. Als je denkt van nou, dat is leuk, ik heb wel een paar vriendinnen of een paar buurvrouwen die dat gewoon leuk vinden om eens te proberen. Want de spelregels, nou, die krijg je dan wel even uitgelegd, toch?
1: Ja, kunnen we gewoon doorsturen. Ja.
0: Nou, dan kun je aanmelden en je mag even appen naar 0118-499999. Geef ik het weer allemaal aan Mirjam door. Mirjam, ik wens je een hele leuke vrijdag toe. Vrijdag 4 september dus. Voetbaltoernooi bij de Leeuwendorpse Boys. Voor de dames 30+.
1: Ja, dankjewel.

Van Morrison en Bright Side of the Road. Een Britse man heeft een tocht van ruim 4500 kilometer door Australië voltooid op een gewone step. En daar deed hij 31 dagen, 4 uur en 10 minuten over. Nou, doe het er maar eens na. Nou, het is nog niet duidelijk of hij daarmee een record heeft genoteerd. De 57-jarige Bob Brown, daar gaat het over. Hij stepte van Perth naar Sydney. En de tocht ging niet zonder slag of stoot. Want op de vijfde dag werd de buitenspiegel van de step geraakt, waardoor hij viel. En op de laatste dag, met nog maar 20 kilometer te gaan, kwam hij nog een keer ten val. Maar toen kwam het omdat zijn stuur brak tijdens een afdaling. Nou, de stepreis is het derde deel van Browns plan om twee records te breken. Hij hoopt de snelste persoon te worden die Australië doorkruist op een step. En de eerste die de route aflegt op drie manieren: hardlopend, fietsend en steppend. Want in 2001 werd hij de eerste Brit die het land te voet doorkruiste. Hij legde toen 4828 kilometer af in 60 dagen. 2 jaar later fietste hij dezelfde route en daarmee werd hij de eerste persoon ooit die de route op verschillende manieren had afgelegd. Ja, en nu dus op de step. Nou, het is nog niet duidelijk of hij zijn gewenste records heeft behaald, want hij heeft zijn resultaten ingeleverd bij het Guinness World Records, maar die moeten nog worden erkend. En met de 3 reizen hoopt hij dan ook nog geld op te halen voor goede doelen. En hij hoopt ook jongeren bewust te maken van de noodzaak om hun schermen en apparaten aan de kant te leggen en op avontuur te gaan.

0: Thing. And love is the seventh wave. Wij spelen zometeen ons spelletje Check de Plek. Maar eerst het Zeeuwse nieuws. And love is the seventh wave. Wij spelen zometeen ons spelletje Check de Plek. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Pilter, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De gemeente Veren gaat kijken naar de noodzaak van de 150 ontheffingen die ze hebben afgegeven voor voertuigen om op het strand te mogen rijden. Aanleiding is het ongeluk op het badstrand in Vlissingen eind juli, waarbij een man uit Koewacht werd overreden. Wethouder John de Jonge.
3: Het rijden op het strand brengt ook allerlei soorten van risico's natuurlijk met zich mee. Dus ja, ik heb gevraagd aan onze ambtelijke organisatie, kijk eens inderdaad of we echt nieuw beleid nodig hebben om het ding van het volgende seizoen toch meer grip te krijgen op het rijden op het strand.
2: In Oost-Soeburg is vanochtend een appartement beschadigd geraakt door brand. Iets voor 7:30 ontstond er brand in een woning aan de MA van de Puttenstraat. De brand is ondertussen geblust, maar het appartement is zwart geblakerd. De brandweer heeft niemand in de woning aangetroffen. De gemeente Tholen begint vandaag met gesprekken over de tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen. Die komt aan de Postweg aan de rand van Tholen bij het gemeentehuis. Inwoners kunnen vertellen wat ze van het idee vinden, zegt burgemeester Marleen Sijbers.
4: We hopen gewoon dat omwonenden ook echt met ons in gesprek gaan en hun zorgen kunnen delen, aandachtspunten mee kunnen geven. En wij kijken dan inderdaad wat daarvan haalbaar is.
2: In de opvang komen 150 vluchtelingen. Het complex blijft hooguit 2,5 jaar staan. Het Nederlands backgammon-team met daarin drie Zeeuwen is gisteren wereldkampioen geworden in Londen. Paul van Rooyen en Paul van Dijk uit Vlissingen en Roger van Gemert uit Oost-Soeburg kwamen aan het bord in de 4-1 zegen op België. Van Rooyen en van Gemert wonnen hun wedstrijd. Van Dijk was de enige speler van het Nederlands team die zijn partij verloor. En dan het weer in Zeeland. Het is wisselend bewolkt met mogelijk regen of onweer. De matige zuidoostenwind draait naar zuidwest. Het wordt 26 tot 28 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht op omroepzeeland.nl of in de app.
1: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Grace Jones en La Vie en Rose. Wij spelen ons spelletje Check de Plek. Wij zoeken weer een plek in Zeeland. En het kan een stad zijn of een dorp of een gehucht of een buurtschap. Maar het kan ook een plek zijn waar helemaal niemand woont. Nou, als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. Je krijgt 1 aanwijzing. En als je denkt te weten welke plek wij zoeken, dan kun je appen of bellen. Maar de telefoon gaat wel altijd voor. Het is een korte. Heese Duitser. 0118 4999 Heese Duitser.

0: dan ook, dit is Zeus, The Outback en Good Days. Heese Duitser, wij zitten in ons spelletje Check de Plek met een korte aanwijzing. Roger, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Nauza.
0: Roger, wat denk je? Welke plek zoeken we?
1: Schoris Graf.
0: Nee. Nee, dat is niet goed. Dan gaan we eens kijken wat Ko ervan maakt. Ko, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat denk jij, Ko?
2: Schoren.
0: Nee, dat is ook niet goed. En dat zie ik ook op de app een paar keer binnenkomen. Maar nee, dat is niet goed.
2: Oké.
0: Okay. Dus kijken of Theo het weet. Theo, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Elsa.
0: Wat denk jij?
3: Eén, twee, drie schoren.
0: Ja, dat is inderdaad goed gedacht. En je hebt meteen de uitleg erbij gegeven, hè?
3: Ja, dat is Duits, hè?
0: Ja, precies, precies. Nou, volgens mij zeggen ze drie ook nog wel op sommige plekken in België.
3: Oh, dat weet ik. Daar heb ik niet naar gekeken.
0: Nee, maar goed, ik dacht...
3: Ik kijk alleen naar Zeeland.
0: Het is zeker Duits in elk geval ook, maar je hebt het helemaal goed. En dat betekent
3: ja,
0: een finale plek in Check de Plek. Drijschor dus vandaag.

0: Bruno Mars en Risk It All. Ja, Esme zit nog te appen van, vond jij dit nou mooi of juist niet? Nou, dus ik typte even terug. Ik vond het de perfecte openingsdans voor Veerle. Ja, zij zegt, het zou de mijne ook geweest zijn hoor. Maar bij Esme was dat natuurlijk er eentje van Michael Bublé.
1: Oh, ja, natuurlijk.
0: Ja, dus nou ja, goed. Ieder zo zijn voorkeuren. Ik zat dus bij Michael Bublé namelijk. En toen kreeg ik een appje van Esme. Toen bleek dat ze aan de overkant van de zaal zat.
1: Oh echt?
0: Ja, dus nou ja, wisten wij niets van elkaar. Ondertussen is dus Stefan aangeschoven voor, zegt u het maar.
1: Ja, zeker. Straks eerst Zeeland nu. Daarin hoor je meer over voertuigen op het strand. De gemeente Veren bekijkt of dat niet wat minder kan. En dat is naar aanleiding van een ongeluk in Vlissingen, waarbij iemand door een trekker werd overreden. Vandaag is ook een digitale grondwaterkansenkaart gelanceerd, een mond vol. Nou, per locatie wordt bekeken waar kansen liggen rond grondwater. Dat is in Zeeland nu. Vanmiddag om 17:30 natuurlijk, zegt u maar. En daarin gaat het over het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee. Leerlingen die vaak aanwezig zijn, Elsa, die krijgen een snipperdag. Was jij een beetje een brave leerling?
0: Helemaal niet.
1: Helemaal niet. Dan zat zo'n snipperdag voor jou denk ik niet in.
0: Maar ik nam zelf die snipper.
1: Ja, nou ja, precies. Dat gaat dus mis. Te vaak, vindt het Pieter Zeeman Lyceum. Ik denk zomaar dat jij daar ook wel een mening over hebt. Daarom de stelling, het is een goed initiatief om leerlingen te belonen als ze niet spijbelen. Want dat doet het Pieter Zeeman Lyceum dus. Als je vaak aanwezig bent, dan krijg je dus een snipperdag.
0: Ik ben toch in één keer geslaagd, hè? Dus dat dan weer wel.
1: Nou, ik weet nog niet wat goed is om te zeggen, want ze proberen leerlingen juist vaker aanwezig te laten zijn, Elsa.
0: Luister vooral niet naar mij.
1: Laat vooral van je horen. In ons WhatsApp-kanaal kun je reageren op die stelling, maar ik vind het veel leuker om je uit te spreken straks om 17:30 in Zegt u maar 0118 499 999.

0: Tot zover de Eagles en Lion Eyes. Het is 11:53. Blijf vooral lekker bij Omroep Zeeland. Want zometeen...
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis... is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
11: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
10: Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
13: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljoen.

0: beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goedboeren.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedemiddag, Zeeland, nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Stefan Dale.
5: Omroep Zeeland.
7: Veren bekijkt of er wat minder voertuigen op het strand kunnen rijden. Dat allemaal naar aanleiding van een ongeluk op het strand. Verder in deze Zeeland nu een speciale kansenkaart voor grondwater. En twee Nederlanders zijn vermist na de vloedgolf in Nepal en Tibet. Dat en ander nieuws uit binnen- en buitenland hoor je straks ook in deze uitzending. En het Zeeland Nazomerfestival gaat weer van start. Daarover hoor je straks meer in de Zeeuwse Kamer. Iets na 12:30. Wil je reageren op deze uitzending? Dan mag je een appje sturen. Dat kan naar 0118-499-999. Goedemiddag en leuk dat je luistert naar deze Zeeland nu. De gemeente Veren gaat kijken naar het aantal ontheffingen dat ze hebben afgegeven voor voertuigen die op het strand mogen rijden. Aanleiding is het ongeluk op het badstrand in Vlissingen eind juli, waarbij een man uit Koewacht werd overreden. Je hoort wethouder John de Jonge van Veren.
8: We hebben recent nagegaan hoeveel ontheffingen wij hebben verleend als gemeente Veren voor het rijden op onze 30 kilometer aan strand. Dat zijn er 150. En we hebben ons wel de vraag gesteld of dat nodig is. Omdat het rijden op het strand is niet de bedoeling. Dat niet alleen, maar het rijden op het strand brengt ook allerlei soorten van risico's natuurlijk met zich mee. Dus ik heb gevraagd aan onze ambtelijke organisatie, kijk eens inderdaad of we echt nieuw beleid nodig hebben om het ding van het volgende seizoen toch meer grip te krijgen op het rijden op het strand.
9: Schrok u van het getal?

0: 150?
1: Ik stel me inderdaad, wat ik net aangaf, wel de vraag of dat nodig is. Je kunt je de vraag stellen of het noodzaak er is. En je kunt je de vraag stellen of het op dat moment nodig is om met een voertuig te rijden. En als je het langs die maat legt, dan vraag ik maar of het 150 nodig is. Wat je wel ziet, er zijn bijvoorbeeld, en ik heb er op zich best bewondering voor, ondernemers. Die zeggen van, je ziet dat supermarkten de boodschap aan huis brengen. Ik heb zelf ook wel eens in een strandhuisje gewoond. Ja, het is best wel sjouwen met je boodschappen, het duin over. Kunnen we niet gewoon die boodschappen ook aan het strandhuisje bezorgen? Nou, dat klinkt heel ondernemend. Maar ik vraag me echt in alle gemoeden af of we dat moeten willen met elkaar. Maar dat er natuurlijk wel functies bedenkbaar zijn waar wel het nodig is om met je auto het strand op te kunnen. Bijvoorbeeld voor de hulpdiensten, maar ook bijvoorbeeld voor de leveranciers van de strandpaviljoens.
0: En daar gelden wel regels voor, toch?
1: Daar gelden zeker regels voor. Nou, die regels zijn is dat wij in het seizoen tussen 11 uur 's morgens en 6 uur 's avonds eigenlijk niemand met een auto op het strand wil zijn, met uitzonderingen van de hulpdiensten. Is dat je stapvoets rijdt en dat je met de ontheffing rijdt.
0: Hoe wordt daarop gecontroleerd?
1: Eerlijk gezegd, wij controleren wel, maar niet constant. Is ook bijna niet te doen. We hebben 30 kilometer strand en maar een beperkt aantal toezichthouders. Ik heb daarom gevraagd om iedereen die zo'n ontheffing heeft een brief te sturen om ze nog eens op de regels te wijzen in elk geval. En ik heb wel onze BOA's, onze toezichthouders, gevraagd om toch extra aandacht te besteden inderdaad aan voertuigen op het strand. En dat gaan ze ook doen. Maar dat betekent niet dat ze nou constant op het strand lopen om te kijken of de voertuigen rijden. We gaan ook gewoon primair uit van het feit dat iemand ontheffing heeft en zijn gezonde verstand gebruikt.
0: Bas-Jan Spuibroek van de Stichting Strandexploitatie Veerden. Uw auto's staan natuurlijk vandaag ook op het strand.
2: Ja, dat klopt. Dat is standaard voor ons. Want op het moment als er een levensbedreigende situatie is, ja, dan moeten wij toch proberen ter plaatse te komen. Op een dag als vandaag is het natuurlijk heel erg druk. Dus dan proberen we dat ook anders. Over het water met een waterscooter of lopend, rennend of met een fiets kunnen we over de duinen ook ter plaatse komen. Maar ja, als een persoon liggend vervoerd moet worden, dan is de KNRM daarvoor met het kusthulpvoertuig. Of wij zijn er met onze pick-ups op het strand.
3: Dat zei Bas-Jan Spuibroek van de strandexploitatie Veren tegen verslaggever Misha Tromp. Waterschap Scheldestroom heeft vandaag een digitale grondwaterkansenkaart gelanceerd. Volgens bestuurslid Wim van Gorsel laat de kaart per locatie zien welke maatregelen kansrijk zijn om zoet grondwater vast te houden en verzilting tegen te gaan.
4: We zien natuurlijk als gevolg van de klimaatverandering dat we toch al heel lange periode te maken hebben met hele droge jaren. Waarin dat we ook een tekort hebben aan zoet water. Zoet waterbeschikbaarheid in onze provincie. En als waterschap zijn we heel zuinig op het grondwater. En proberen we daar ook heel lang gebruik van te maken door het pijl hoger op te zetten, langer vast te houden. Maar om de ondergrond nog beter in beeld te brengen. Zodat dus voor iedereen duidelijk is wat je kunt met het grondwater. En op wat voor manier dat je daar misschien invulling aan kunt geven door daar op een betere manier gebruik van te maken.
5: Wat zijn dan de gevolgen van die schaarste? Of wat kunnen de gevolgen zijn op termijn?
4: We weten natuurlijk allemaal dat de neerslag die valt wel, maar die valt op verkeerde momenten. Die valt in de winterperiode en dan wordt er nog vaak heel veel water afgevoerd. En in de zomerperiode, ja, dan hebben we gewoon last van langdurige droogtes. En het is de kunst om te zorgen dat je in die periodes dat je dat water wel beschikbaar hebt, om er dan zuinig mee om te gaan, op te slaan in de bodem of met verschillende vormen van drainage verstandig en slim te werken, zodat je dus profijt van het water hebt als je het niet beschikbaar hebt.
5: Hoe is die kaart nu tot stand gekomen en welke gegevens zijn erin verwerkt?
4: Nou, de hydrologische gegevens zijn erin verwerkt. Grondwatergegevens zijn erin verwerkt. Maar ook de toestand van de bodem is erin verwerkt. En dat geeft een goed inzicht van wat er dus kan op die locatie, op jouw perceel. Zodat je dus dat kunt gebruiken als een eerste verkenning van wat zou ik kunnen doen op dit perceel om beter om te gaan met zoetwaterbeschikbaarheid.
5: Ja, want wat is dan eigenlijk het doel van die grondwaterkansenkaart?
4: Het doel van die grondwaterkansenkaart is dat de agrariër, maar niet alleen de agrariër, iedereen eigenlijk, dus ook gemeentes kunnen hier ook gebruik van maken, dat je beter inzicht krijgt in wat er mogelijk is op die bepaalde locatie als het gaat hoe ga ik om met mijn grondwater. We weten allemaal dat grondwater, daar zijn we toch heel erg zuinig op. Dat is niet onbeperkt voorradig. Dus we moeten zorgen dat we dat op een goede manier in stand houden en indien mogelijk mogelijk nog kunnen aanvullen. Infiltreren behoort ook tot de grondwaterkansenkaart. Dat is niet overal mogelijk, maar op sommige locaties is dat wel mogelijk. En daar zou je daar ook op die manier invulling aan kunnen geven.
5: Er is dus nu een digitale grondwaterkansenkaart. Hoe wordt dat teruggebracht naar de praktijk?
4: Nou, die grondwaterkansenkaart, dat is een eerste verkenning die laat zien wat er mogelijk is op die bepaalde locatie. Laat zien of bepaalde vorm van drainage mogelijk is, of infiltreren, opslag in de bodem. En aan de hand van die eerste verkenning kun je dus een beslissing nemen van ik ga of ik daarvoor of ik ga daarvoor. Nou ja, en dan zul je dus de maatregelen moeten nemen die daarbij horen.
3: Als je benieuwd bent naar die digitale grondwaterkansenkaart, nou, die vind je op de site van Waterschap Scheldestromen. Je hoorde verslaggever Erik Holm in gesprek met waterschapsbestuurder Wim van Gorsel. Straks krijg je een update van het Zeeuwse weer. Eerst muziek, Kim Wilde.

0: Kim Wilde met Kids in America. Laten we het eens even over het weer hebben met weerman Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Stefan, het is hier in Oostsoeburg een beetje bewolkt. De zon komt er nu door. Mm-hmm. Vanochtend ook wat regen, net ook een bui, maar het is volgens mij niet koud.
1: Nee, het is zeker niet koud hoor. De temperaturen die liggen nu rond de 22 graden. En op dit moment trekt er een zone met bewolking en een enkele regen- of onweersbui vanuit het zuiden noordwaarts over Zeeland. In Hoge Heide, er zat zelfs eventjes een flinke bui. Viel 11 mm in korte tijd uit. Maar die bewolking dat gaat vooraf aan warme lucht. Dus er komt nog wat warmere lucht uit aan over Zeeland. Vanmiddag stijgt die temperatuur zelfs naar zo'n 26 tot 28 graden. Flink wat ruimte voor de zon vanmiddag. En de matige zuidoostenwind die gaat draaien naar het zuidwesten. Ja, dan kunnen we ons gaan opmaken voor een toch wel onrustige avond. Dat dan vooral in de tweede helft van de avond. Want we beginnen wel droog. Maar in de tweede helft van de avond en komende nacht krijgen we vanuit het zuiden te maken met een aantal stevige regen- en onweersbuien. Nou, die temperatuur die daalt vannacht naar zo'n graad of 16. En morgen echt een wisselvallige dag. In de loop van de dag opnieuw een aantal fikse regen- en onweersbuien. Lokaal veel regen. En misschien ook wel met kleine hagelsteentjes. Het is morgen ook minder warm met zo'n 22 graden. En bovendien krijgen we morgenavond ook nog eens te maken met veel wind. Een harde zuidwestenwind dan met een windkracht 7.
0: Ja, het KNMI heeft ook code geel afgekondigd vanaf 10 uur vanavond. Het is volgens jou ook echt iets om serieus rekening te houden, hè, met noodweer dan, als ik het zo hoor.
1: Ja, nou ja, dat noodweer dat lijkt dan vooral voor ten oosten van Zeeland te zijn. Wij krijgen gewoon een paar normale, tussen aanhalingstekens, onweersbuien. Ja, daar moet je altijd natuurlijk wel rekening houden met veel regen, kleine hagelsteentjes, behoorlijke windstoten. Als je daar precies onder zit, ja, dan kan het echt wel eventjes spoken. Maar er zullen ook wel plekken zijn in Zeeland waar het misschien zelfs wel helemaal droog blijft. Dus die code geel, ja, die is vrij algemeen. Die code geel geldt trouwens ook voor morgen, want dan krijgen we dus opnieuw te maken met een aantal stevige buien. En ook het weekend, ja, krijgen we toch nog steeds te maken met veel buien, zeker in de buurt van het warme zeewater. Dus de kuststrook, ja, daar kan plaatselijk wel veel regen gaan vallen. Nou, het is niet koud komend weekend, 21 tot 23 graden en wel geregeld een stevige zuidwestenwind. Dus we kunnen toch wel stellen dat ook het zomerweer de komende dagen langzaam op vakantie gaat.
0: Ja, en kun je al iets zeggen over die dagen daarna?
1: Nou ja, dat wisselvallige weer dat blijft toch wel aanhouden. De hele volgende week in meer of mindere mate. Dagelijks een aantal regen- en onweersbuien. En plaatselijk veel regenwater. Nou ja, de natuur zit daar nog steeds heel erg op te wachten.
0: Nou, het gaat veranderen. Dankjewel voor nu, weerman Stefan van der Gijzen.

0: The Thing I Love van Max en Andy Grammer. Je luistert naar Omroep Zeeland en ik praat je bij over wat er buiten onze provinciegrenzen gebeurt in het nieuws uit binnen- en buitenland. Er zijn twee Nederlanders onder de vermisten na de vloedgolf die in Nepal en Tibet grote verwoestingen heeft aangericht. Dat zeggen de Nepalese autoriteiten. Naar schatting worden 1500 mensen vermist, onder wie 644 toeristen. Niet alleen in Nepal is het lastig om een goed beeld van de ramp te krijgen. Ook in Tibet, waar onder meer een grenspost werd overspoeld, zegt deze correspondent.
1: Die grenspost ligt best wel afgelegen. Er wonen niet veel mensen in het gebied. En daarnaast is het ook voor buitenlanders niet mogelijk om vrijelijk te reizen in Tibet. Dus er zitten geen buitenlandse journalisten. De Chinese overheid is met de volgende cijfers gekomen. 2 mensen zijn gered, 3 mensen zijn overleden en zo'n 560 mensen zijn nog vermist. Maar goed, als we die verwoestende beelden zien, dan is dat misschien wel een conservatieve schatting.
0: Het besluit van het COA om de asielopvang in Uithuizen een jaar langer open te houden is slecht gevallen. De Groningse gemeente vindt dat niet acceptabel en overweegt een rechtszaak. Toch denken inwoners van Uithuizen er anders over.
2: Ik heb er geen probleem mee. Nee.
3: Ik merk er helemaal niks van dat AZC hier.
2: Nee. Niks.
4: Ik vind het prima, die mensen moeten ook onder dak.
3: Ik heb er geen last van. Ik merk er helemaal niks van dat hier een AZC is.
5: Nee, je ziet wel veel buiten, maar je hebt er niet echt last van.
2: Wat mij betreft moet ik er nog een jaar zitten. Als ze hier wel weg moeten, waar moeten ze dan weer heen? Hè?
0: Volgens afspraak moet de opvang voor 250 asielzoekers op 1 september dicht. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft het aantal arrestaties de afgelopen maand verder opgevoerd. Vorige maand werden zo'n 50.000 mensen opgepakt. Maar al die mensen, vooral immigranten, kunnen niet allemaal zomaar worden uitgezet. En dus zitten de detentiecentra van ICE overvol. Onder vaak slechte omstandigheden, dat zeggen mensenrechtenorganisaties. Zo slecht zelfs dat tientallen mensen zijn omgekomen, zegt Human Rights Watch.
6: 55 deaths in ICE detention just in the last year since Donald Trump took office. We've also documented hundreds of thousands of immigrants who were arrested, detained in horrific conditions and deported.
0: Human Rights Watch documenteerde 55 sterfgevallen. Ook worden honderdduizenden migranten vastgehouden in verschrikkelijke omstandigheden. Tot zover dit overzicht van het nieuws in binnen- en buitenland. Straks natuurlijk ook het Zeeuwse nieuws in Zeeland nu. Piotr Houtman praat je straks bij. Eerst muziek, Jason Mraz.

0: Ed Sheeran met Azizem. Straks in de Zeeuwse Kamer hoor je meer over het Zeeland Nazomerfestival. Morgen gaat het los. En een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je straks van Piotr Houtman.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosteun is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosteun. It's not a car, it's a BYD.
4: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, je luistert naar Zeeland nu met nu een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Piotr Houtman, goedemiddag.
2: Goedemiddag. De gemeente Veren gaat kijken naar de noodzaak van de 150 ontheffingen die ze hebben afgegeven voor voertuigen om op het strand te mogen rijden. Aanleiding is het ongeluk op het badstrand in Vlissingen eind juli, waarbij een man uit Koewacht werd overreden. Wethouder John de Jonge.
3: Het rijden op het strand brengt ook allerlei soorten van risico's natuurlijk met zich mee. Dus ik heb gevraagd aan onze ambtelijke organisatie, kijk eens inderdaad of we echt nieuw beleid nodig hebben om met dingen van het volgende seizoen toch meer grip te krijgen op het rijden op het strand.
2: Het Nederlands backgammon-team met daarin drie Zeeuwen is gisteren wereldkampioen geworden in Londen. Paul van Rooyen en Paul van Dijken uit Vlissingen en Roger van Gemert uit Oost-Soeburg kwamen aan het bord in de 4-1 zege op België. Van Rooyen en van Gemert wonnen hun wedstrijd. Van Dijken was de enige speler van het Nederlands team die zijn partij verloor. En in navolging van de vijfde klasse A krijgt ook de vierde klasse A van het zaterdagvoetbal een aangepast programma. Om de voetbalclubs te ontzien bij de tunnelsluiting volgend jaar zullen de Zeeuws-Vlaamse ploegen na de winterstop alleen nog tegen elkaar spelen. Datzelfde geldt voor de clubs in Walcheren en de Beverlanden. Eén club wilde in eerste instantie niet mee met die veranderingen, maar is na een gesprek met de KNVB toch akkoord gegaan. En dan het weer in Zeeland. Het is wisselend bewolkt met mogelijk regen of onweer. De matige zuidoostenwind draait naar zuidwest. Het wordt 26 tot 28 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in de app of op onze website omroepzeeland.nl.
0: Goedemiddag, Zeeland.

0: Remy van Sam Fender en Olivia Dien. Ik blijf het een ontzettend fijne plaats vinden. Het Zeeland Nazomerfestival is neergestreken op Schouwen-Duiveland. Morgenavond start het festival met een locatievoorstelling op het strand van Renesse. Het theaterfestival is vernieuwd en wat er allemaal te beleven is, daarover ga ik praten met artistiek leider Anne Hakselmans van het Zeeland Nazomerfestival. Welkom, leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging weer al.
0: Ja, nou zeker. Ik kan me voorstellen dat het voor jullie een heel drukke dag is. Moet er nog veel gebeuren voor het allemaal losgaat?
1: Ja, natuurlijk moet er nog veel gebeuren. Ja,
0: dat
1: zeker.
0: Hoort zo natuurlijk.
1: Dat hoort zo. Dus in dat opzicht liggen we helemaal op schema. Ja.
0: Wat moet er dan nog zoal gebeuren?
1: Nou, we zitten op een strandlocatie morgen. En daar gaan we het festival openen met een lekker volle tribune. Dus dat gaan we zien, dat onze gasten op een fijne manier ontvangen kunnen worden. En daarnaast hebben we ook de voorstelling Stories of the Shore, onze openingsvoorstelling. En die mensen zijn ook nog keihard aan het werk om de laatste hand te leggen aan dat... Aan dat hele project.
0: Ja. Alles, ja. Denk ik. Opbouw, maar ook mensen die bij de voorstelling zelf betrokken zijn. Kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, absoluut. Ja. En we hebben dan niet alleen de voorstelling, de openingsvoorstelling morgen. Waar alle teams keihard voor aan de slag zijn. Maar ondertussen wordt er ook op de andere locaties waar we op Schouwen-Duiveland zitten volop opgebouwd. Dus de vlaggenmasten worden geplaatst. De tribunes staan er al. De backstages worden ingericht. Lekker aan de bak zijn we.
0: Je hebt er heel erg veel zin in, zie ik aan je.
1: Ik heb er eigenlijk wel veel zin in. Ja, het is hard werken, absoluut. Te weten dat het morgen eindelijk van start kan gaan en dat we ieders harde werk met een publiek kunnen gaan delen, dat is wel echt een moment waar we, ja, dat is goesting krijgen. Ja, absoluut.
0: Goesting. Ja. Je had het al even over die openingsvoorstelling op het strand. Wat voor voorstelling is dat?
1: Nou, dat is een heel bijzondere voorstelling, kan ik wel stellen, van theatermaker Davy Pieters. En zij heeft een lang onderzoek gedaan naar hoe veranderende kustlijnen, hè, door de klimaatverandering, wat voor een impact dat het heeft op het leven van de mensen. En daarin heeft ze ook het Zeeuwse perspectief meegenomen, omdat natuurlijk Zeeland geen plek is aan zijn ander, waar de kracht van de zee ook zo'n verwoestende indruk heeft nagelaten. En al die portretten van mensen die heeft ze verwerkt in de voorstelling. Met de zee eigenlijk ook als hoofdrolspeler. Op het moment dat je in die voorstelling zit. Dus je moet je inbeelden dat je als toeschouwer op de tribune zit. Je krijgt een koptelefoon op. Je hoort heel integere, mooie portretten van mensen uit Zeeland, maar ook uit andere werelddelen. En ondertussen kijk je door een imposant frame naar de zee en zie je ook acteurs op het strand bezig. We hebben het al doorlopen mogen mee, maar het is een super bijzondere ervaring om ook echt op die plek te zijn en dat je dan merkt van, oh, op geen moment loopt het strand leeg. De avond valt, zo. Dus dat is indringend allemaal.
0: Ja, dus je hoort natuurlijk dingen door je koptelefoon en ondertussen zie je ook van alles voor je gebeuren eigenlijk.
1: Ja, klopt.
0: Je had het over dat Zeeuwse perspectief. Dus de maker is dus van tevoren eigenlijk bij Zeeuwen langs gegaan om verhalen te horen en op te nemen dan, begrijp ik.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dus doorheen het afgelopen jaar is Davy verschillende malen op residentie gekomen in Zeeland. En dan is ze met mensen gaan praten. We hebben dit jaar ook een hele mooie samenwerking met het Watersnoodmuseum. En via de mensen die daar zorgen dat het museum zo'n bijzondere plek is. Tot bij mensen gekomen die ook de ramp hebben meegemaakt. De kleinkinderen daarvan. Want hoe kijken de jongeren vandaag in Zeeland naar die zee? Dus daar is met mensen in gesprek te gaan. En daar horen we dan ook fragmenten van in de voorstelling. Ja.
0: Ja, het is dus een voorstelling die past bij de plek over de verhalen van de inwoners. Ja. Dat is volgens mij ook wel een beetje de nieuwe koers van het festival.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt helemaal. Die nieuwe koers die dat we varen, daarmee willen we zo dicht mogelijk eigenlijk via die verhalen die hier leven, tegen het landschap en tegen de gemeenschap die dat landschap bewoont, om daar zo dicht mogelijk bij te zijn.
0: Dat je er eigenlijk middenin zit.
1: Dat je er middenin zit, ja, klopt. En daar zorgen we dan gaan we eigenlijk zijn we een heel jaar aan de slag gaan we dat gebied waar dat we landen helemaal mappen, gaan we samenwerkingspartners zoeken, wat leeft hier, wie is er allemaal met die thematieken bezig. We gaan op verkenning, we gaan in gesprek, we organiseren ontmoetingen. En van daaruit bouwen we dan stap voor stap zowel die maker de voorstelling en wij als festival ook, ja, dat we echt mogen landen op die plek.
0: Ja, een theater gemaakt op een locatie, over een locatie eigenlijk.
1: Ja.
0: Vorig jaar was dat volgens mij ook een locatievoorstelling in Nieuwe Namen over een boerenbedrijf dat een beetje in de mangel zat door wettelijke regelgeving.
1: Ja.
0: Is dat hoe jullie nu verder gaan, denk je, zo op deze manier?
1: Ja, kijk, we hebben... zeker. En we gaan... Kijk, het... ik denk heel veel. Ik wil zoveel vertellen. Ja,
0: vorig jaar
1: zaten we inderdaad in Zeeuws-Vlaanderen. Dan zaten we op die prachtige verlaten boerderij daar. En toen hadden we dat grote erf waar rond alles zich situeerde. Waar rond de voorstellingen speelden. De wandelingen werden georganiseerd. En waarin dat we eigenlijk al heel mooi verschillende perspectieven op de thematiek, op die hoofdvoorstelling zou bij elkaar kunnen brengen. Op die lijn zijn we dit jaar verder gegaan. Met het verschil dat we dit jaar dan weer op verschillende locaties in Schouwen-Duiveland zitten. Volgend jaar gaan we weer met een ander thema naar een andere plek.
0: Ben je daar nu al over bezig?
1: Daar zijn we nu al over bezig. Ja, okay. Absoluut.
0: Kun je daar iets over zeggen?
1: Wij trekken naar Vlissingen.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Ja. Dus dat is weer een heel ander kader waarin dat we zitten. Een heel ander gebied. En dat gaat weer heel andere zaken van ons vragen om het festival daar te gaan organiseren.
0: En ook dan weer een heel ander thema.
1: Ja, dan hebben we het thema de thuishavens. En dat is zo de reis die dat we nu vanuit de opdracht, die dat we nu vervullen, die dat we hebben gekregen met de goedkeuring van ons artistiek plan door de provincie. We zaten achter die dijken in Zeeuws-Vlaanderen. Nu hebben we die zee die we op gaan volgend jaar, gaan we als het ware terug aanmeren in de haven, in Vlissingen. En dan trekken we weer dieper. Het binnenland in.
0: Ja.
1: En dan gaan we ook weer naar een andere plek trekken in 2028. Ja. Dus dat is een hele mooie reis.
0: Ja. Volgend jaar. We hebben het nu natuurlijk over dit jaar.
1: Ja,
0: want morgen gaat het allemaal beginnen met dat thema water. Dus waarom is er voor dat thema gekozen?
1: Nou, ik denk dat het leven met het water is, denk ik, dat is nergens zo aanwezig als hier in Zeeland. Hè. En daarom is er ook gekozen voor het thema de zee die geeft en neemt. Omdat je ook historisch, maar ook actueel en ook naar de toekomst toe kunt merken van ja, er is ontzettend veel genomen door die zee.
0: Mm-hmm.
1: Die geeft ook heel veel op verschillende facetten. Economisch vlak. Dat is een heel innovatieve sector. Dus door eigenlijk het hele dagelijks leven van al die eilanden hier die Zeeland maken, is leeft met het water. Ja.
0: Je moet er bijna wel iets mee. Je komt er haast niet aan.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Goedemiddag. Je luistert naar de Zeeuwse Kamer. We hebben het over het Zeeland Nazomerfestival. Morgenavond start de openingsvoorstelling. Het is allemaal op Schouwen-Duiveland te doen dit jaar. Ja, Anne, het festival heeft best wel wat moeten inleveren toen het Fonds Podiumkunsten 2 jaar geleden de subsidie niet meer toekende. Toen bleven er maar middelen over voor 1 locatievoorstelling. Maar dit aankomend festival heeft toch alweer veel meer te bieden. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
1: Wij gaan heel slim met onze centen om.
0: Ja, creatief boekhouden, soort van.
1: Dat hebben we vorig jaar ook al ingezet. We hebben die centrale locatievoorstelling. En daar rond willen we echt wel die festivalervaring ook organiseren. Het zijn niet zoveel voorstellingen dan dat we andere jaren hebben. Maar de kwaliteit blijft hetzelfde. En wat het voor het publiek oplevert met die voorstelling. Dus we zijn daar wel heel blij mee dat we dat wel klaar krijgen met elkaar.
0: Ja. Je noemt voorstellingen. We hebben het over die openingsvoorstelling gehad. Wat is er nog meer allemaal te zien komende dagen?
1: Nou, we hebben dit jaar hebben we ook het prachtige landingsplaats van kunstenaar Gijs van der Wild. We hebben hem gevraagd om in de openbare ruimte iets te ontwerpen. Wat maakt dat je als bezoeker ook even kunt stilstaan bij alles wat je meemaakt in de voorstellingen. En dat is een kunstinstallatie die staat op de locatie van het Watersnoodmuseum. En dit weekend vindt daar zaterdag een lezing door Joke Hermsen plaats. En zondag een makersgesprek met Davy Pieters. Maandag, feest, jawel, dan komt de voorstelling Coda. Die speelt dan zijn eerste keer. Die speelt doorheen heel de week. En dat is ik zou ook zo aanraden om daar naartoe te gaan. Sophie van Winden is een hele goede actrice. Die heeft een prachtmonoloog geschreven. Wordt daarbij begeleid door het Cello Octet Amsterdam. Met prachtige muziek. Zij speelt een 100-jarige dame. Wiens laatste uur heeft geslagen.
0: Oh.
1: Maar het is niet. Je wordt het hartverwarmend. Het is heel hartverwarmend. En wat zij haar kleinzoon nog mee wil geven. Met echt prachtige muziek. Echt een pareltje om mee te maken. We hebben dinsdag gaat. Oh, dat is ook prachtig. Gaat de exploderende Walvis Musical gaat spelen. En dat is een ontzettend theatraal gebeuren. Ook weer met muziek.
0: Ik wou zeggen, dat klinkt indrukwekkend, een exploderende walvis.
1: Ja, dat is ook heel indrukwekkend, ja. Dus daar is veel te zien, veel mee te maken. Het is ook een prachtige voorstelling door Elsa van Dijk met een super toffe club. En dan hebben we ook nog de bijzondere voorstelling Water. Die wordt gemaakt door collectief De Varende Broedplaats. En die gaat op de Vrijbuiter spelen. Dus dan gaat het publiek varen op het Grevelingenmeer.
0: Ja. Jij bent dus de artistiek leider van het Zeeland Na Zomerfestival. Ja. Dus ik denk ook bij iedere voorstelling betrokken.
1: Ja.
0: Volgens mij ben je overal enthousiast over. Maar is er nog een top 3 bijvoorbeeld? Of 3 voorstellingen waar je zelf het meest naar uitkijkt? Was dat lastig om het zo uit te lichten?
1: Nou, dat is heel lastig om. Kijk, ik vind het heel mooi dat. Want Coda en de Walvis en wat de Varende Broed plaatsmaakt, dat zijn zo'n verschillende voorstellingen in vorm. Ze hebben allemaal met die thematiek te maken, dus ze werpen allemaal een andere blik erop. Maar ze zijn allemaal, ja, wervelend en ook heel goed. Maar ik denk dat het voor één ieder wat wils is. Dus ja. Ik zou de toeschouwers, het publiek zeker aanraden. Bekijk het programma nog eens goed. En,
0: om te kijken wat er voor jou tussen zit. Ja. Nou sprak ik net ook de weerman. Het lijkt behoorlijk wisselvallig te worden. Toch ja. Misschien nog een beetje zacht uit. De code geel wordt afgegeven, KNMI. Gewaarschuwd wordt om rekening te houden met serieuze buien.
1: Ja.
0: Ben jij er nu ook erg mee bezig?
1: We zijn daar super hard mee bezig. Ja, absoluut. En het is sowieso heb je dat met locatietheater. Dat kent altijd uitdagingen. Hè. We zijn nu met alle voorstellingen eigenlijk ook dat we buiten staan. Daar zijn we heel hard aan het werken om dat zo goed mogelijk op te vangen allemaal. Maar sommige weersomstandigheden kun je helaas niet opvangen. En daar staat de veiligheid voor de ploeg en voor de bezoekers staat daar voorop. Ja, dus dat monitoren we minuut per minuut bijna.
0: Een beetje het risico van het vak. Maar goed, het is denk ik ook wel spannend. Want als je merkt dat het echt de verkeerde kant op gaat, ja, dan kun je niet zomaar uitwijken natuurlijk met zo'n voorstelling.
1: Nee, dat klopt. Ja. En gelukkig hebben wij een heel trouw, enthousiast publiek wat al menige regenbui heeft doorstaan. Hè, dus onze bezoekers die kunnen wel tegen
0: wat regendruppels.
1: Nee, absoluut. Maar het is dat is zo moeilijk nu. Het is zo veranderlijk. Ja. En zeker als je aan de kust ook staat. Ja.
0: Kan ik me voorstellen. En laten we hopen dat het allemaal meevalt en dat al die voorstellingen gewoon door kunnen gaan. Artistiek leider Anne Hakselmans, hartelijk dank voor je komst naar de studio en een heel mooi en succesvol festival gewenst.
1: Hartelijk dank.
0: Het Zeeland Na Zomerfestival gaat dus morgenavond van start met die voorstelling Stories of the Shore. En er is dus nog veel meer te zien, muzikale voorstellingen, kindermusical, maar ook lezingen. En het festival duurt tot en met zaterdag 5 september.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
0: Bel 0800 2020. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was de

0: mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
0: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
7: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
7: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
10: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Alvaro Soler, hij kan niet zo goed dansen. Daarover zingt hij in La Cintura. En daarmee zijn we deze muziekmiddag begonnen op 27 augustus. De laatste donderdag van deze maand augustus. En fijn dat je erbij bent. 3 uur lang, heel veel hits. En straks een hele lekkere van David Bowie. Maar is ook een hele lekkere van Diamond David, Tyler.

Het is zomer in Zeeland. En dat blijft nog tot 28 september, dus een maand. Want dan begint de herfst. Moeten we nu even niet aan denken. Een liedje geschreven voor Elvis door David Bowie. Maar Elvis zag er allemaal niks in. En toen heeft David Bowie het maar zelf opgenomen. En het was zeer succesvol in 1975. Geluid van Zeeland, Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Billy Joel, dit was de lange tijd zijn laatste hit. En daarna heeft hij ook niet heel veel mee uitgebracht, helaas. The River of Dreams. Ja, raad de plaat, een fragment van een liedje dat verderop in deze show te horen is. En verderop, dat betekent zometeen voor twee in ieder geval. Welke hit is dit? Weer een lastig, een kort fragment van best wel een bekend liedje, vind ik. Maar ik kan me voorstellen dat veel luisteraars het niet weten. Nog een keertje. Nou, blijf luisteren voor het antwoord. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws op de radio. Eerst Alex Warren, Fever Dream.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemiddag, het is 1:30. Pieter Houtman met het nieuws in Zeeland. Een 50-jarige man uit Oekraïne wordt ervan verdacht dat hij een 65-jarige landgenoot om het leven heeft gebracht door hem zwaar te mishandelen. Dat bleek vanmiddag in de rechtbank van Middelburg. Bij een ruzie tussen de twee mannen in december vorig jaar raakte het slachtoffer zwaar gewond. Een maand later overleed hij. De verdachte zit inmiddels 9 maanden in voorarrest. Er is nog geen zicht op een inhoudelijke behandeling omdat het einddossier nog niet klaar is. Waterschap Scheldestromen heeft een digitale grondwaterkansenkaart gelanceerd. Die laat per locatie zien welke maatregelen kansrijk zijn om zoet grondwater vast te houden en verzilting tegen te gaan, zoals drainage, infiltratie en ondergrondse waterberging. De kaart is bedoeld voor onder andere boeren, gemeenten en adviseurs. In navolging van de 5e klasse A krijgt ook de 4e klasse A van het zaterdagvoetbal een aangepast programma. Om de voetbalclubs te ontzien bij de tunnelsluiting volgend jaar zullen de Zeeuws-Vlaamse ploegen na de winterstop tegen elkaar spelen en datzelfde geldt voor de clubs in Walcheren en de Beverlanden. Eén club wilde in eerste instantie niet mee met die veranderingen, maar is na een gesprek met de KNVB toch akkoord gegaan. Het weer in Zeeland, het is wisselend bewolkt met mogelijk regen of onweer. De matige zuidoostenwind draait naar zuidwest en het wordt 26 tot 28 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Robert Palmer had altijd van die heerlijke luchtige liedjes. En ook luchtige albumhoesen trouwens. Double Fun, daar staat het op uit 1978. Every Kind of People bij Omroep Zeeland. Welke hit is dit? Dat is mijn vraag aan jou. Nee. Misschien weet je het al of niet. Nou, in beide gevallen blijf luisteren voor het antwoord. Zo dadelijk in de Muziekmiddag van Omroep Zeeland.

Ilse de Lange en Get It Right. Welke hit is dit? Ja, dat was de afgelopen minuten de vraag. Het gaat om Wet, Wet, Wet en Sweet Little Mystery. Er zat een tekstregel in dit liedje dat letterlijk is overgenomen uit een ander liedje van Van Morrison. En Van Morrison was het daar helemaal niet mee eens. Die spande een rechtszaak aan. En uiteindelijk won hij die en kreeg hij dus ook geld voor het gebruik van dat kleine stukje uit zijn liedje Sweet Little Mystery.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
11: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht, felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
16: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis...

0: De Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
7: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Miles Smith, een tijdje geleden doorgebroken wereldwijd. En het is hem van harte gegund, want hij maakt ontzettend goede liedjes. Het begon eigenlijk allemaal met deze Stargazing. Uur nummer 2 op de donderdag van de Muziekmiddag. En straks eens even kijken wat er zo gebeurde in de muziekwereld op deze datum. 27 augustus in het verleden.

Here Comes the Sun van de Beatles bij Omroep Zeeland op 27 augustus 1965. Dus dat is vandaag precies 61 jaar geleden. Hebben ze Elvis Presley ontmoet in het huis van Elvis Presley in Beverly Hills. Maar die ontmoeting viel heel erg tegen. John Lennon heeft naar de hand gezegd dat hij vindt dat je helden eigenlijk nooit moet ontmoeten in het echt. En hij had ook het gevoel dat hij Engelbert Humperdinck had gesproken. En op deze datum meer nieuws over de Beatles, maar dan in 1967. Want de manager van de band, Brian Epstein, overleed. Hij was pas 32 jaar. En hij was niet alleen de manager van de Beatles, maar ook van Jerry and the Pacemakers en van Cilla Black en Billy J. Kramer en de Dakotas. En Tina Turner kreeg een ster op de Walk of Fame in 1986 op deze datum. Meer dan terecht natuurlijk.

Goed dat je luistert. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week bij Omroep Zeeland Radio, Televisie, Online. En dit was Bruce Springsteen, The Boss. En straks het laatste Zeeuwse nieuws. Wat speelt er in Zeeland? Hoor je zo meteen rond.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 2:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. Een 24-jarige man uit Hoek heeft een taakstraf van 120 uur gekregen omdat hij vorig jaar te hard en onvoorzichtig een vrouw heeft aangereden in Koewacht. Dat gebeurde in april vorig jaar. Het regende die avond, het was donker en de plek was onoverzichtelijk en daarom had de man zijn snelheid aan moeten passen, zegt de rechter. De man bleek al eerder fors te hard te hebben gereden, een keer zelfs toen hij nog geen rijbewijs had. Een 50-jarige man uit Oekraïne wordt ervan verdacht dat hij een 65-jarige landgenoot om het leven heeft gebracht door hem zwaar te mishandelen. Dat bleek vandaag in de rechtbank van Middelburg. Bij een ruzie tussen de twee mannen in december vorig jaar raakte het slachtoffer zwaar gewond. Een maand later overleed hij. De verdachte zit inmiddels 9 maanden in voorarrest. Er is nog geen zicht op een inhoudelijke behandeling, omdat het einddossier nog niet klaar is. Een waterschap Scheldestromen heeft een digitale grondwaterkansenkaart gelanceerd. Die laat per locatie zien welke maatregelen kansrijk zijn om zoet grondwater vast te houden en verzilting tegen te gaan. Daarbij moet worden gedacht aan drainage, infiltratie of ondergrondse waterberging. De kaart is bedoeld voor onder andere boeren, gemeenten en adviseurs. En dan het weer in Zeeland. Het is wisselijk bewolkt met kans op regen of onweer. Een matige zuidoostenwind draait in de loop van de middag naar zuidwest en het wordt 26 tot 28 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

0: De J. Gals Band met Centerfold. Ja, en Gals kunnen we ook op zijn Nederlands uitspreken, maar dan klinkt het toch net even wat anders, denk ik. Dit is het geluid van Zeeland, Omroep Zeeland. En we gaan nu even genieten van een van de grootste hits uit Zeeland. Misschien wel de grootste. Bluff en Gijk Arnaar. Zoutelanden.
1: Muziek uit Zeeland.

Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Ik ga weer draaien aan het rad met al die jaartallen daarop, van eind jaar 50 tot nu. En dan bepaalt het rad uit welk jaar ik nu een liedje ga draaien. Nou, ik zie ze allemaal voorbij komen. En het is 1986 geworden. Ja, het was het jaar van Bon Jovi, Madonna, Queen, Aha, Europe en The Bangles. En in de bioscoop draaiden films als Out of Africa, The Karate Kid Part 2 en Ferris Bueller's Day Off. En ook Back to School en Top Gun. Dat was 1986. Ook een jaar met rampen. De Challenger ontplofte en de ramp in Tsjernobyl was ook in 1986. En premier Olof Palme van Zweden werd vermoord. En een hit uit dat jaar is deze van You Lose and the News. Stuck with You.

Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.

0: Betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
7: Nee, Attents met ds.nl.
5: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
8: Odido. Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang. Voor 90 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker €20 miljoen nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen- en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
16: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
8: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken...

0: zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Leren mediteren. Zen.nl.
4: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theatertiendaagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.

0: Attent.nl.
1: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
2: Nee, attents met ds.nl.
3: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: You Can Do Magic van de band America uit 1982. Waar kennen we ze nog meer van? Van deze hit. A Heart With No Name en deze.
1: Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed.
0: Sister Golden Hair en een andere hit van de band America was I Need You.
2: I need you.
0: Als je deze band nog niet zo goed kent, is er alle reden dus om dat toch eens af wat beter te gaan uitzoeken. Die hits die ze nog meer hebben uitgebracht. Straks Joe Cocker met een cover. Joe Cocker is het dus. Eerst halverwege Suzanne en Freek.

Een liedje van The Love and Spoonful in de uitvoering van Joe Cocker. Summer in the City. 27 augustus is het vandaag. Eens even kijken welke bekende namen vandaag hun verjaardag vieren. Laura Fiji. Zij zat vroeger in de band Centerfold van die hit Dictator. Ja, en is de jaren daarna, nadat die band uit elkaar was gevallen, is een andere muzikale richting ingeslagen. Jazz en easy listening. Zij viert vandaag haar 70ste verjaardag. En wie is er nog meer jarig? De vrouw van Ringo Starr. En die vrouw die speelde ook in een aantal films. In de jaren 60 en vooral in de jaren 70. Waaronder bijvoorbeeld The Spy Who Loved Me, Barbara Beck. Zij is vandaag 80 jaar geworden. Ben jij vandaag jarig of iemand in jouw omgeving die je heel erg mag? Dan gaan we daarvoor.

Ron Bay and Never Been Better. Deze week overleed Dolly Parton. Vroeger hadden we bij mij thuis enkele platen van Dolly en die draaide ik natuurlijk helemaal grijs. Ze was wereldwijd zeer geliefd en maakte hele mooie liedjes die ze veelal zelf heeft geschreven. Ja, dit keer niet. Dit zong ze samen met Kenny Rogers en dit werd door de Bee Gees geschreven. Een van haar grootste hits. De duet Island in the Street.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 3:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. Een 50-jarige Oekraïner wordt ervan verdacht zijn 65-jarige huis- en landgenoot om het leven te hebben gebracht. Dat bleek vandaag bij een zitting in de rechtbank van Middelburg. De twee woonden in een opvanglocatie voor Oekraïners aan de Zonnebloemstraat in Goes. De verdachte verklaarde dat er wel oneenigheid tussen de twee was, maar dat hij niemand heeft gedood. Volgens het Openbaar Ministerie is er wel een verband tussen de mishandeling en het overlijden van het slachtoffer. De man wordt verdacht van doodslag door zwaar stompend geweld tegen het hoofd. Er is nog geen datum voor de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak, omdat het einddossier nog niet klaar is. Een 24-jarige man uit Hoek heeft een taakstraf van 120 uur gekregen, omdat hij vorig jaar te hard en onvoorzichtig een vrouw heeft aangereden in Koewacht. Dat gebeurde in april vorig jaar. Het regende die avond, het was donker en de plek was onoverzichtelijk, en daarom had de man zijn snelheid aan moeten passen, zegt de rechter. De man bleek al eerder fors te hard te hebben gereden, één keer zelfs toen hij nog geen rijbewijs had. Wielrenner Shirin van Anrooy stapt per 1 november over naar een nieuwe ploeg. De Kapelse, die sinds 2020 uitkomt voor de Amerikaanse Lidl Trek-ploeg, vertrekt naar het Duitse Canyon SRAM. Dat meldt die Duitse ploeg op sociale media. En dan het weer in Zeeland. Het is wisselend bewolkt met mogelijk regen of onweer. De matige zuidoostenwind draait naar zuidwest en het wordt 26 tot 28 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias.

Hij eindigt zo wonderlijk. Secret Rendezvous, de band met een Zeeuwse link. Want Remy Lau vormt samen met zangeres Sietske Mors Secret Rendezvous. En Remy komt uit Oost-Soeburg oorspronkelijk. En dit is een liedje dat al wat ouder is uit 2016. Better Than She Can. Ik ga eens even draaien aan het rad om te bepalen uit welk jaar ik het volgende liedje ga draaien. Op dat rad daar staan allemaal jaartallen van eind jaar 50 tot nu. En hij is blijven hangen op 1961. 1961, ja, dat was het jaar dat we de vijfdaagse werkweek kregen. En in dat jaar is ook de Veerse Gat gedicht door de Veerse Gatdam. En daarmee werd een belangrijk onderdeel van de Deltawerken gerealiseerd. In de hitlijst stonden heel veel liedjes van Elvis, want Elvis was rete populair. Maar ook Del Shannon en Ricky Nelson. En ook Ray Charles, Hit the Road Jack. En dat zingt hij samen met zijn Raylats uit 1961.

0: veel stemmen gezongen door Alex Warren, Eternity. Straks na vieren, Zeeland komt thuis met Stefan. Wat zijn vandaag de onderwerpen, Stefan?
1: Zeker Elias, straks Zeeland komt thuis. Je hoort meer over een grondwaterkansenkaart. Ziekenhuis ADRZ begint met een leerafdeling op de spoedeisende hulp in Goes. En een 80-jarige IJskoman in Katzand stopt ermee. En natuurlijk om 17:30 zegt u het maar. Het gaat over het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee. Ja, leerlingen worden daar beloond voor hun aanwezigheid, want het verzuim neemt toe. En daarom komt er een actie. Wie het hele schooljaar 95% of meer aanwezig is, krijgt een snipperdag. De stelling van vandaag luidt daarom: het is een goed initiatief om leerlingen te belonen als ze niet spijbelen. Denk er alvast eens over na hoe je daarover denkt. En dan hoor ik jou straks in Zegt U Maar. Bellen kan, zoals altijd, naar 018-499-999.
0: Oké, dankjewel. We moeten dus blijven luisteren.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Hey!
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Hey, wat is dat?
5: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
4: Doe maar duur.
5: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
6: Greenwave. Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse... en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur... in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
3: Omroep Zeeland.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
5: Omroep Zeeland. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging... en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029... zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels... en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: Goedemiddag, je luistert naar Omroep Zeeland met nu verkeersinformatie. De ANWB meldt een file op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hoge Heide, daar staat 6 kilometer file. Houdt rekening met 7 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en afrit Dordrecht Centrum. Daar staat 13 kilometer file. Zorgt voor een vertraging van 16 minuten. Die weg is daar afgesloten vanwege een te hoog voertuig. De A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Feyenoord en Zwijndrecht. 6 kilometer file. Dat is een vertraging van 13 minuten. De linker rijstrook is daar afgesloten vanwege een kapotte auto. En de A29 Rotterdam richting Berg op Zoom tussen knooppunt Vaanplein en afrit Oud-Beierland. 5 kilometer file en dat zorgt voor een vertraging van 6 minuten.
7: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie... kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
8: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
9: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
8: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint

0: schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Stefan Dane.
4: Omroep Zeeland.
6: Een digitale grondwaterkansenkaart is gelanceerd. En je hoort straks precies wat dat inhoudt. Goedemiddag, dit is Zeeland komt thuis. Met verder in deze uitzending. De eerste voorbereidende zitting in Groningen vandaag in de zaak tegen twee vrouwen. Ze worden verdacht van het opsluiten en mishandelen van de 6-jarige dochter van een van de vrouwen. Dat en meer in het overzicht van nieuws uit binnen- en buitenland straks. En na 16:30 gaan we de grens over. We bellen met de Zeeuw in het buitenland in Oostenrijk. Je mag natuurlijk altijd reageren op deze uitzending. Dat kan door te appen naar 0118-499-999. Eerst muziek, Johnny Hates Jazz.

0: Johnny Hates Jazz met I Don't Wanna Be a Hero. Waterschap Zeldenstromen heeft een digitale grondwaterkansenkaart gelanceerd. En die laat per locatie zien welke maatregelen kansrijk zijn om zoet grondwater vast te houden en verzilting tegen te gaan, zoals drainage, infiltratie en ondergrondse waterberging. Hendrik Jan ter Kate is boer en denkt dat die kansenkaart een positieve bijdrage kan leveren in de toekomst.
1: We zien in Zeeland gewoon het verschijnsel dat we droge voorjaars hebben en droge zomers. En die zie je eigenlijk steeds vaker terugkomen. En dan hebben gewassen het gewoon erg moeilijk om eigenlijk te kiemen in die droge grond in het voorjaar. En vervolgens zit er dan wel voldoende vocht in de bodem. Alleen op een gegeven moment is dat vocht raakt ook op. En dan, ja, dan moeten we zorgen dat we bij moeten vullen, want juli, augustus zijn belangrijke maanden voor de groei. En dan moeten juist de aardappelen, de uien, maar ook bijvoorbeeld het fruit vullen. En ja, met te weinig vocht in de grond, ja, gaat dat moeilijk.
2: Zijn jullie daarom als ZLTO en als agrariërs ook blij dat het waterschap nu zo'n grondwaterkansenkaart in beeld heeft gebracht?
1: Ja, zeker. Want je ziet gewoon dat ondernemers, ja, die zien dit ook. Hè. Het is niet van de laatste jaren dat het zo droog is. Dus ondernemers willen ook zelf initiatief pakken. Want je kan wel wachten op een overheid voordat die wat voor je gaat doen. Maar je wil zelf ook als bedrijf dingen gaan ondernemen. En daardoor zie je dat de laatste jaren boeren ook heel veel dingen hebben opgepakt. En zo'n kansenkaart, ja, kan gewoon helpen om de juiste keuze te maken.
2: Wat zijn dan de mogelijkheden die jullie zien die vanuit die kansenkaart mogelijk zijn?
1: Nou ja, bijvoorbeeld grondwater is gewoon heel erg belangrijk. Hè. Mensen die nu gebruik maken van grondwater, die hebben een mooie zoetwaterbel. Maar die wil je ook onderhouden. En met die kansenkaart kan je misschien kijken van wat voor mogelijkheden heb ik om die bel bijvoorbeeld te voeden. En kan het met pijlgestuurde drainage of kunnen we ook water infiltreren. Dus zo zijn er verschillende mogelijkheden die je op die kansenkaart kan zien. En dan kan je op perceelsniveau terugzoomen van wat eventueel mogelijke oplossingen zijn.
2: Kijkend naar die klimaatverandering, moeten we ons zorgen maken als we kijken naar de toekomst?
1: Nou, niet direct zorgen, want we hebben nog heel veel oplossingen. En deze kansenkaart is er ook weer eentje van. Maar we hebben hier wel een hele goede basis. Hè. We hebben hele goede grond. Alleen we hebben in sommige tijden gewoon te weinig zoet water. En daar moeten oplossingen voor komen. En die kansenkaart die biedt oplossingen. Maar dat is niet alles. Hè. We kijken ook van, nou ja, kunnen we nog wat meer met externe aanvoer doen. We weten gewoon, er komt Nederland heel veel zoet water binnen. We zijn daar eigenlijk heel erg onzorgvuldig mee. Nou, en we kunnen dat water denk ik ook beter inzetten, ook in de Zeeuwse polders.
2: Je hebt die kansenkaart gezien. Zitten er voor jou persoonlijk als agrariër al mogelijkheden tussen?
1: Nou ja, ik heb er even snel naar gekeken. Dan kijk je inderdaad direct even van waar liggen bij ons de kansen. En ja, dan zie je wel van, oh ja, dan realiseer je van, oh ja, ik wist niet dat het daar ook die kans was. Bijvoorbeeld voor pijlgestuurde drainage, dat die grond daar heel erg geschikt voor is.
0: Verslaggever Erik Hoorn was dat in gesprek met agrariër Hendrik Jan ten Kate over de problemen en de inzet van de grondwaterkansenkaart. Straks gaan we het eens even over het weer hebben. Ik vind het een beetje benauwd op dit moment. Nou ja, ik praat er straks even over met weerman Stefan van der Gijzen. Eerst muziek. Dit is Olivia Dien.

0: De zoele klanken van Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Laten we eens even naar het weer gaan kijken met weerman Stefan van der Gijs. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, eerder vandaag wat buitjes, nu hier in Oostsoeburgen zon en volgens mij best wel benauwd.
1: Nou, zeker. Ja, het is een beetje drukkend warm. Het is ook flink warm geworden dankzij de zon. Op veel plaatsen zo'n 27 graden. En lokaal in Zeeuws-Vlaanderen zelfs 29,5 graden. Nou, het warmste plekje van Nederland, dat was Eindhoven. Daar werd het tropisch warm met temperaturen van zelfs 31,1 graden. Nou, de lucht is warm en onstabiel dus. En dat gaat in de loop van de avond en komende nacht een aantal regen- en onweersbuien geven. Met lokaal ook flink wat regen. Temperatuur daalt tot ongeveer 16 graden. En morgen een wisselvallige dag, geregeld buien met kans op onweer en veel regen. Plaatselijk kan het ook eventjes tot wat hagel komen. Misschien wel zware windstoten tot 75 km per uur. Nou, de temperatuur die levert morgen wel wat in. Die komt uit rond de 22 graden. En er staat ook een vrij stevige zuidwestenwind. Zeker morgenavond kan die aan zee zelfs hard worden met een windkracht 7 daar.
0: Dus als ik het goed hoor, voorlopig even de laatste warme dag.
1: Ja, de laatste echt warme dag, maar echt koud wordt het niet hoor. De komende dagen zitten we toch geregeld tussen de 21 en 23 graden. In het weekend passeren ook er geregeld een aantal buien, soms met onweer. Veel regenwater ook, maar goed, dat is nog altijd heel welkom. Want dat neerslagtekort van meer dan 300 mm aan regen, dat zullen we toch nog wel voorlopig moeten gaan inlopen.
0: Nou, één ding is zeker volgens mij, Stefan, het weer gaat omslaan.
1: Ja, zeker weten.
0: Dankjewel voor nu.
1: Hoi.
0: Ga ik even naar de situatie op de weg. Er staan wat files. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hoge Heide. ANWB meldt daar een file van 6 kilometer. Dat zorgt voor 12 minuten vertraging. De A16 in Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. 9 kilometer file. Dat zorgt voor 39 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam, Feyenoord en Zwijndrecht. 9 kilometer. Daar een kwartier vertraging. En de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Sint-Willibrord en Breda-West. Daar staat 8 kilometer. Dat zorgt voor een file van 7 kilometer.

0: Dotan met Fall in Zeeland komt thuis. Fijn dat jij luistert. Zometeen krijgen we het Zeeuwse nieuws. Nu is een overzicht van wat er opvalt buiten de provinciegrenzen. De voormalige Bosnisch-Servische opperbevelhebber Ratko Mladic is overleden, melden Servische staatsmedia. De 84-jarige Mladic verkeerde al langer in slechte gezondheid. Hij werd veroordeeld voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid voor zijn rol in de oorlog in Bosnië van 1992 tot 1995. Mladic werd veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal en zat vast in de gevangenis in Scheveningen. De Verenigde Naties hebben daar een aparte afdeling onder eigen leiding. Hij vroeg vorig jaar nog om zijn vrijlating vanwege zijn slechte gezondheid, maar dat werd geweigerd. In de rechtbank in Groningen was de eerste pro forma zitting in de zaak tegen twee vrouwen uit Stadskanaal. Ze worden verdacht van poging tot doodslag, langdurige en ernstige mishandeling en het opsluiten van de 6-jarige dochter van een van de twee vrouwen. De komende tijd wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar hun persoonlijkheid en hun onderlinge band, zegt de persofficier.
1: Ze erkennen op zich de handelingen te hebben gepleegd, maar geven daarbij min of meer ook wel aan onder invloed van de een of de ander te hebben gestaan. En dat maakt ook onderdeel uit van het onderzoek. En dat zal ook worden bekeken in het onderzoek wat naar de verdachte zelf wordt gedaan, naar hun persoonlijkheid in het Pieter Baan Centrum. Daar zal worden gekeken, hoe zitten deze verdachten eigenlijk in elkaar? Maar daar een onderdeel daarvan is ook dat ze gezamenlijk zullen worden geobserveerd.
0: Beide vrouwen waren niet aanwezig in de rechtszaal. Half november gaat de rechtszaak verder. En zo klonk het vanmorgen al heel vroeg in de regio Rotterdam. Ja, het is het geluid van helikopters die meededen aan een militaire oefening. Het ging om een antiterreuroefening van de Koninklijke Luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Veel mensen werden vroegtijdig gewekt door het lawaai van de heli's. Al gold dat niet voor iedereen.
2: Ik hoor zoveel chaos hier in de buurt. Ik ben het al gewend.
3: Ik heb lekker doorgeslapen.
4: Ik heb inderdaad wel helikopter gehoord, ja. Ik dacht zo van, wat gebeurt hier?
5: Ik hoorde steeds helikopters. Ja. Maar ik hoorde dat in mijn slaap. En ik dacht van, hè? Droom ik nou? En ik werd een paar keer wakker. En de kop is trrr, heel de tijd. Ik vond het wel een beetje irritant.
0: Ja, dat lijkt me dan toch wel apart als je eerst even denkt dat dat een droom is. Tijdens de oefening leren de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot zeker 273. De meeste slachtoffers vielen in Nepal. En in totaal worden er ook nog meer dan 1000 mensen vermist. De reddingsacties komen nog lastig op gang, zegt deze verslaggever.
6: Heel veel van de infrastructuur waarover het reddingswerk ook het gebied in moet komen is weggeslagen, bruggen en wegen. Er zijn inmiddels meer dan 3000 agenten op de been aan de Nepalese zijde. En in Nepal konden ook veel helikopters niet landen, omdat dus die wegen weg zijn geslagen en er nog veel hoog water is.
0: Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met enkele vermiste Nederlanders. Tot zover dit overzicht van het nieuws uit binnen- en buitenland. Straks natuurlijk het Zeeuwse nieuws, dat krijgen we van Piotr Houtman. Eerst muziek. U2 is hier met Sweetest Thing.

0: The Sweetest Thing van U2. Straks worden we bijgepraat door de Zeeuw in het buitenland. We gaan weer eens een keer naar Oostenrijk. En natuurlijk ook een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dat krijg je straks van Piotr Houtman.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, Bron voor Goed Boeren.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemiddag, je luistert naar Zeeland Komt Thuis met nu een overzicht van het Zeeuwse nieuws en het krijgen van Piotr Houtman. Goedemiddag, Piotr.
6: Goedemiddag. Een 26-jarige vrouw uit Middelburg is afgelopen weekend bij een ongeluk in de Oostenrijkse bergen om het leven gekomen. De Middelburgse kwam tijdens een afdaling ten val op een berg bij Sankt Anton an Alberg. De vrouw werd met een helikopter zwaargewond uit het berggebied gehaald en overleed later in het ziekenhuis van Innsbruck aan haar verwondingen. Een 50-jarige Oekraïner wordt ervan verdacht zijn 65-jarige huis- en landgenoot om het leven te hebben gebracht. Dat bleek vandaag bij een zitting in de rechtbank van Middelburg. De twee woonden in een opvanglocatie voor Oekraïners aan de Zonnebloemstraat in Goes. De verdachte verklaarde dat er wel oneenigheid tussen de twee was, maar dat hij niemand heeft gedood. Volgens het Openbaar Ministerie is er wel een verband tussen de mishandeling en het overlijden van het slachtoffer. De man wordt verdacht van doodslag door zwaar stompend geweld tegen het hoofd. Er is nog geen datum voor de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak, omdat het einddossier nog niet klaar is. De man die een vrouw in Burghaamstede overgoot met zwavelzuur is in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot 12 jaar cel. Dat was ook de eis van het OM. De 37-jarige Duitser viel in mei 2022 de 34-jarige vrouw aan. Een half jaar later stak hij ook haar woning in brand. De Duitser zegt te hebben gehandeld in opdracht van de ex van de vrouw. Wielrenner Shirin van Anrooy stapt per 1 november over naar een nieuwe ploeg. De Kapelse, die sinds 2020 uitkomt voor de Amerikaanse Lidl Trek ploeg, vertrekt naar de Duitse Canyon SRAM. Dat meldt de Duitse ploeg op sociale media. En dan het weer in Zeeland. Vanmiddag is er bewolking en soms ook wat zon. Plaatselijk zou een regen- of onweersbui kunnen ontstaan, maar de meeste en actiefste buien volgen later vanavond en vannacht. Tot die tijd is het vanmiddag warm met temperaturen tussen 26 en 28 graden bij een naar zuidwest draaiende matige wind. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Piotr. We gaan nog even naar de situatie op de weg. Er staan wat files. De ANWB meldt de file op de A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide. 6 kilometer file. Zorgt voor een minuut of 10 vertraging. Dan een flinke file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en afrit Dordrecht Centrum. 12 kilometer file. Daar een vertraging van 80 minuten. En ook de A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 10 kilometer file. En daar een vertraging van 13 minuten.
5: Goedemiddag, Zeeland.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims in Zeeland komt thuis. Ja, op donderdag ben je normaal gesproken gewend om te horen hoe het Spaanse leven van Ed Westerwelle gaat. Ja, helaas lukt het Ed niet om te bellen vandaag. Hij is op vakantie, dus het is op zich wel een leuke reden. In eigen land, in Spanje, ergens aan de Costa. Dus daarom maar eens bellen met onze oude Zeeuw in het buitenland. En dat heeft niks met haar leeftijd te maken. Evelien Thiele in Oostenrijk aan de voet van de zoekspitsen. Dag Evelien.
1: Ja, goedemiddag. Nou, het heeft wel een heel klein beetje met mijn leeftijd van doen, hè? Want ik schrok er toch wel een beetje van toen je het net zei.
0: Oh ja, maar ik bedoelde
1: natuurlijk... Ik ben al zo oud.
0: Ik ga niet naar je leeftijd vragen, maar ik bedoelde natuurlijk dat jij eerder onze Zeeuw in het buitenland bent geweest. Ja. Een hele tijd en dan hoorden we iedere week...
1: Ik snapte het.
0: Over jouw belevenis in Oostenrijk. Nou, ik ben benieuwd. Hoe gaat het met je?
1: Ja, hartstikke goed. We zitten nog volop in de zomer. Het is ja, eigenlijk net als bij jullie een hele warme zomer geweest. Is ook natuurlijk nog niet voorbij. Maar veel droogte, veel zon, veel warmte. Ja.
0: Ja.
1: Het is overal hetzelfde een beetje.
0: Ja, ja, ja. En komt er verandering aan dat je weet?
1: Nou, nee. Eigenlijk nog niet echt. Het wordt wel iets minder warm. En er zal... Volgende week geloof ik een paar keer wat onweer komen. Maar dan, ja, dan ben ik zelf ook niet hier. Dus dan ben ik ook op vakantie.
0: Oh, kijk eens aan. Waar gaat de reis naartoe?
1: Naar het Gardameer.
0: Het Gardameer. Ja, dat is voor jou natuurlijk. Ja, ik ben daar een paar zomers geleden geweest. Via Oostenrijk ook. Maar voor jou is dat dan een uurtje of
1: 320 kilometer.
0: Oh, nou, dat doe je gewoon even een keer.
1: Met de caravan 4 uurtjes. Als we geen file hebben.
0: En je gaat dus ook met de caravan?
1: Ja.
0: Lekker
1: ja.
0: Op een campingje aan het Gardameer.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ik zei het, je woont aan de voet van de Zugspitze. Ja. Dat is de hoogste berg van Duitsland. Maar jij woont dan aan de kant van Oostenrijk.
1: Ja, klopt.
0: Hoe is het daar nu met het weer? Is het dan extra warm als je dan in de bergen zit?
1: Ja, ook in de bergen is het inderdaad warm. Maar we hebben natuurlijk helemaal bovenin. Bij ons in Eerwald zijn dan die meertjes. En dat is echt zo'n bergmeer. En ja, daar gaan nu ook echt de mensen naartoe. Ook om het te bekijken. Maar sommigen die nemen ook echt een duik erin. Terwijl die toch wel echt heel erg koud is. Maar we zijn deze zomer is het een beetje overlopen hier. Dit is een massatoerisme op het moment.
0: Oh, het is
1: een trek.
0: Dat
1: is een beetje wat minder, ja.
0: En ja, je zegt het is wat minder, dus daar heb je ook wel een beetje last van dan?
1: Ja, wij wonen ook in de straat waar de Eerwalde Almbaan is. Waar de mensen dan naar boven gaan. Maar het is gewoon iedere dag... Ja, er kunnen bovenop de parkeerplaats, daar kunnen tegen de 1500 auto's staan. Maar in de weekenden is het zo druk dat ze zelfs gewoon in de straten beneden staan.
0: Oh, goeiedag.
1: Dan is het gewoon vol. Het is gewoon vol.
0: Ja.
1: En dat is gewoon, langzaamaan is het niet leuk meer.
0: En wordt daar ook iets aan gedaan dan, dat je weet?
1: Nou, daar kunnen ze weinig aan doen. Wat mij enorm opgevallen is dat er heel veel jongeren zijn. Groepen jongeren die dus ook inderdaad naar boven lopen en daar in zo'n hut blijven. Of ze komen s'avonds ook weer naar beneden. Dat ik denk van, die heb je vroeger eigenlijk nooit gezien. Ik bedoel, als je 20 plus bent en je zegt van, ik ga naar Oostenrijk op vakantie. Ja, vroeger werd je uitgelachen.
0: Ja.
1: Maar dat is tegenwoordig, is het hip, het is modern, het is Instagram, het is TikTok. Ja, maar het is echt zo, want het is gewoon prachtig is het. En allemaal voor die plaatjes natuurlijk.
0: Ja, en dat wordt natuurlijk gewoon doorverteld, doorgedeeld. En ja. Daardoor wordt het ook wel steeds drukker bij jou in de achtertuinen, zeg maar.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Nou goed, komende tijd kun je er even aan ontsnappen tijdens je vakantie aan het Gardameer. Hoe lang ga je weg?
1: 11 dagen.
0: 11 dagen. En dan loopt de zomer natuurlijk op zijn. Dus als je terugkomt in Eerwald, dan is het misschien ook iets ander weer. Ik vraag me af, kijk je dan ook alweer uit naar het wintersportseizoen? Als dan die zomerperiode voorbij is?
1: Ja, als we terugkomen van de vakantie, dan heb ik zoiets van... Oké, de herfst is ook wel weer heel mooi hier. Dan krijg je die hele mooie kleuren. Vind ik ook altijd weer fijn om dan ook weer te gaan fietsen. Want dan gaat de dochter ook weer naar school. Maar dan heb ik ook wel zoiets van... Zo, nu mag de sneeuw van mijn part wel komen.
0: Ja, en wanneer gebeurt dat meestal?
1: Dan natuurlijk nog, ja, vorig jaar was het vrij vroeg. Eind oktober of begin november. Oh ja. Het was er ook ineens heel veel. Dus ja, je kunt er geen pijl op trekken. Maar als het dan zo november is, dan mag het van mij wel komen.
0: Dan mag het wel beginnen. En dan is het waarschijnlijk weer druk met toeristen natuurlijk.
1: Ja, dan is het weer heel erg druk.
0: Ik hoor een zucht.
1: Ja, nee, maar in de weekenden kun je dan hier bijna niet skiën. Want dan komen al die dagjes mensen uit Beieren, laat ik zeggen. Ja, die rijden allemaal zo een uurtje, anderhalf. En dan zijn ze bij ons op de piste. En ja, ze kiezen dan Ewald uit. Waarom, weet ik niet. Ja, het is een familiegebied en het is makkelijk voor de kinderen. Maar dan is het ook weer overvol hier.
0: Ja. Ja. En ga je zelf dan ook nog van een berg af of op skis of een snowboard?
1: Ja, wij zijn echt vervente skiers ook, dat wel. Ja.
0: Dus dan kies je even een andere dag uit? Door de weekse dag?
1: Ja, dan gaan wij door de week. Wij gaan dan meestal door de week. Of in het weekend is er ook hier beneden in het dorp nog een andere kleinere piste. Dan gaan we daar naartoe. Mm-hmm. Dat is dan wat rustiger. Of we gaan eens naar een ander gebied die geen dagjes mensen hebben. Dat is ook altijd weer leuk om daar even eens te kijken. Naar Kappel of in Nouders. Ja, dan rijden wij een uurtje en dan vinden we dat leuk om daar eens te gaan skiën.
0: Ja, nou dat is allemaal voor later. Jij is nu lekker op vakantie.
1: Ja.
0: Veel plezier erbij en gezellig dat je vandaag even wilde invallen als Zeeuw in het buitenland.
1: Ja, graag gedaan.
0: En misschien, ik ga er wel vanuit dat we elkaar later nog eens een keer spreken hier in Zeeland. Kom thuis.
1: Ja, vast wel.
0: Dankjewel en veel plezier.
1: Oké, dank je.

0: Ze kondigen hem zelf af, Sommieu. En daarvoor hoorde je Time After Time van Cyndi Lauper bij Omroep Zeeland. Na bijna 40 jaar ijsjes verkopen op het strand van Cadzand stopt Herman van Lieren ermee. Ja, dat is nogal wat. De bijna 80-jarige ijskoman reed met ons nog één laatste rondje over het strand.
1: Mag ik alsjeblieft een schatkistje, alsjeblieft?
2: Ja, natuurlijk mag jij een schatkistje. Ga eens kijken of we er nog een hebben. Ja, daar komt er nog eentje. Alsjeblieft.
3: Het is de laatste dag geweest gisteren. Hoe was dat voor u?
2: Ja, een beetje spannend en ook wel emotioneel natuurlijk na zoveel jaren. Altijd hetzelfde rondje op het strand en ja, doet hij wel wat.
3: Voelde het ook echt als een laatste keer?
2: Ja, ja, dat voelt zo uit hoor. Ik heb er ook wel naartoe geleefd natuurlijk, want ik wist dat het eraan kwam. Maar ja, het is nou eenmaal zo dus.
3: Waarom stopt u ermee?
2: Nou, ik heb de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dus daarom stop ik ermee.
3: En dat is?
2: 80 jaar.
3: Dat is al aardig pensioengerechtigd, ja.
2: Dat dacht ik ook, ja, dan wordt het zachtje aan tijd om van je pensioen te genieten.
3: En wat gaat u dan doen?
2: Ja, er moet nog een invulling komen, dat weten we nog niet precies. Maar ik denk dat we volgend jaar in de zomer weer met onze camper weg zullen.
3: En wat vond u nou het leukste aan dit werk? Want u heeft het toch bijna 40 jaar volgehouden.
2: Ja, het leukste zijn al die spontane kindertjes die komen. Die om een ijsje komen, die niet kunnen kiezen. Dan toch een ijsje zoeken en dan die blije gezichtjes. Ja, dat is gewoon leuk.
4: Wat wil je voor een ijsje?
1: Een schatkistje.
4: En jij?
1: Een schatkistje.
4: Ook een schatkistje.
1: Een schatkistje.
3: Jenny en Ingrid van Lieren.
5: Ja.
3: Dochter, moeder. Gisteren was natuurlijk de laatste dag. Was u daarbij?
5: Nee. Nee, maar ik heb wel de laatste centjes geteld.
3: En was nog een beetje?
5: En het viel nog niet tegen. Maar het was toch wel even emotioneel. Ja. Ja.
3: En want hij heeft het toch 40 jaar gedaan, hè?
5: Ja. En 17 jaar op het strand. Oh. Ja. Ach.
3: Wat raakt u zo?
5: Dat we dat allemaal samen gedaan hebben. Ja.
3: Ach ja. Het zat ook al nog wel een tijdje in de familie ook, hè?
5: Ja. Ja, vanaf 56.
3: Ja.
5: Schoonvader begonnen. Wij in 78. En dan de dochter. Ja.
6: De laatste 23 jaar was ik op strand met Carrie Kolen. En mijn vader is gewoon lekker blijven rijden al die tijd. Dus dat was gewoon een vaste waarde. En dat hoorde er gewoon bij. Ja, dat je dit zo in goede gezondheid kan afsluiten, is eigenlijk alleen maar heel erg mooi. En daar kunnen we alleen maar heel trots op zijn.
2: Mijn ouders zijn op het strand begonnen ooit met een kleine kiosk. In 1956. Dus vanaf die tijd verkopen wij in de familie alle ijs op het strand. Maar wij doen dat venten nu, denk ik, 40 jaar ongeveer. Ja. 30 jaar met deze kar. En daarvoor met een handgetrokken ijskarretje.
3: En heeft u het ook net zo enthousiast opgepakt toendertijd als dat u het nu loslaat?
2: Ja, ik denk het wel hoor. Ja, en nog steeds. Dus ja, hoe moet ik het zeggen? Ik kan het niet anders uitleggen. Het is gewoon heel leuk werk.
3: Nou, en volgende zomer kunt u hier zelf met een stoeltje op het strand gaan zitten.
2: Ja, ja, ja. Nou, dat zie ik nog niet zo direct gebeuren, maar misschien doe ik dat wel een keer hoor.
3: Komt er dan nog iemand een ijsje brengen?
2: Ja, wie weet. Laten we het hopen. Hè?
0: Ja, toch wel bijzonder allemaal voor Herman van Lieren van bijna 80. Ja, en niet alleen voor hem is het emotioneel. Na 40 jaar stopt hij dus met het verkopen van ijsjes op het strand. Het was een verslag van Adaya Unland.

0: Roxy Music met Dance Away in Zeeland komt thuis.
1: Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 8 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.
0: Ja, praat vooral mee. Straks in Zegt U Het Maar hebben we het over spijbelen. Of eigenlijk het niet spijbelen, want het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee gaat de leerlingen belonen voor hun aanwezigheid bij lessen. Ja, het verzuim neemt toe en daarom komt er een actie. Wie het hele schooljaar 95% of meer aanwezig is, die krijgt een snipperdag. De stelling van vandaag luidt: het is een goed initiatief om leerlingen te belonen als ze niet spijbelen. Nou ja, denk er alvast eens even over na hoe je daarover denkt. En dan hoor ik jou straks in Zegt U Het Maar. Iets na 17:30. Bellen kan via het bekende nummer 0118-499-999. Straks na 17:00 hoor je ook meer over een speciale leerafdeling op de spoedeisende hulp van ziekenhuis ADRZ in Goes. En Veren gaat bekijken of er misschien wat minder voertuigen op het strand kunnen rijden naar aanleiding van een ongeluk op het strand in Vlissingen. Je hoort er straks meer over. Allemaal in Zeeland komt thuis. Lekker blijven luisteren dus.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
10: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Vodafone. Als bedrijf je AI-doelstellingen halen. De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 17:00.
12: Omroep Zeeland.
14: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het zou gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosen-Neu-Zittau, ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemiddag, je luistert naar Omroep Zeeland met nu de verkeersinformatie. De ANWB meldt een file op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hoge Heide. Er staat een file van 6 kilometer, houdt rekening met 10 minuten vertraging. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. 8 kilometer file, ook een minuut of 10 vertraging. A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Daar staat een file van 9 kilometer, kwartier vertraging daar. En tot slot de A58 Berg op Zoom richting Breda tussen Sint-Willebroort en Breda-West. File van 7 kilometer en ook 7 minuten vertraging.
15: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Stefan Dane. Omroep
2: Zeeland. Veren onderzoekt het aantal voertuigen op het strand. Naar aanleiding van een ongeluk. Ook op het strand, maar dan in Vlissingen. Je hoort straks iemand die al 10 jaar zo'n ontheffing heeft om met een voertuig op het strand te gaan. En ziekenhuis ADRZ start een leerafdeling op de spoedeisende hulp. En na 6:30 natuurlijk zegt u het maar. We gaan het hebben over spijbelen. Het Pieter Zeeman Lyceum beloont leerlingen die vaak aanwezig zijn met een snipperdag. De stelling van vandaag: een goed initiatief om leerlingen te belonen als ze niet spijbelen. Denk er eens even over na, dan mag je straks bellen. En je mag natuurlijk ook altijd reageren op deze uitzending door te appen naar 0118 499 999. De gemeente Veren heeft afgelopen jaar 150 ontheffingen verleend. Wethouder John de Jonge wil voor komend seizoen onderzoeken of iedereen zo'n ontheffing nodig heeft. Iemand die al meer dan 10 jaar een ontheffing heeft is Wim Schijenberg uit Biggekerken.
3: We doen eigenlijk alles. Alles wat met strand te maken heeft. In het voorjaar en najaar brengen we de daghuisjes, bouwen op en breken we af. Die stallen we ook thuis. Nu is het een beetje hoogseizoen, brengen we dit eigenlijk. Boodschappen, spullen, alles wat mensen nodig kunnen hebben bij de slaaphuisjes. Ook als er een feestje op een strandtent is, spullen, dat soort dingen, bruiloften. Ja, en een nieuwe slaapbank of een kapotte koelkast, dat soort dingen. Eigenlijk heel breed.
4: Ja, alles wat jaren een ontheffing?
3: Ja, zeker.
4: Wat moet je doen om voor een ontheffing in aanmerking te komen?
3: Als je de ontheffing aanvraagt bij de gemeente Veren, dan moet je in ieder geval een reden opgeven waarom je hem zou willen hebben. De gemeente Veren stelt daar wel wat eisen aan. Dat is in ieder geval exploitanten, verhuurders van strandhuis natuurlijk. Bezorgdiensten, zoals dit. Leveranciers voor de strandtenten. En als je die reden kan opgeven, kom je natuurlijk voor een ontheffing wel in aanmerking.
4: Ja, en voor jou is dat eigenlijk al jaren geen probleem?
3: Nee, eigenlijk nog nooit een probleem geweest, nee.
4: Waar moet je nou op letten? Want je rijdt met een grote trekker. Waar let je nou op als je naar het strand gaat?
3: Ja, je moet eigenlijk altijd opletten. Maar het kan wel eens druk zijn op het strand. Snelheid laag houden en goed om je heen kijken. Dat is eigenlijk het voornaamste. Ja, we zetten de zwaailamp aan dat mensen je zien, maar... Ja, het kan nog wel eens voorkomen dat je de mensen toch verrast.
4: Ja, mag je de hele dag op strand?
3: Nee, absoluut niet zelfs. Vanaf 1 mei tot 15 september mogen wij tussen 11 en 6 uur 's avonds niet over strand rijden. En dat is ook eigenlijk heel goed, dat moet je ook niet willen. Je zult nu wel zien, zometeen als we de duin overgaan, dat het misschien eigenlijk nog wat aan de drukke kant is. We zouden om 6 uur mogen starten, maar zelf vinden we het verstandiger om 7 uur te beginnen. Je gaat het zometeen zien. Het kan gewoon nog best wel druk zijn.
4: Maar je moet ogen volgens mij in je achterhoofd hebben.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja, zeker.
4: Dan rij je met een grote trekker op het strand. Ja. Ben je dan extra alert?
3: Ja, je moet altijd alert zijn. Hoe vroeg of hoe laat je op het strand komt, er zijn altijd mensen. Ja, altijd opletten.
4: Vooral kleine kinderen, honden?
3: Kleine kinderen en honden, ook zeker. De honden willen wel eens meerennen.
4: Heb je wel eens een ongeluk gehad?
3: Nee. Gelukkig niet.
4: Wat zou je nou de mensen aanraden die jou zien rijden op het strand?
3: Blijf sowieso een stukje uit de buurt als dat kan. En kijk naar de sporen. Ga niet in de sporen liggen met een handdoek bijvoorbeeld. En zoals je hier ziet, tussen de palen, daar moeten wij tussendoor. Daar ook niet. En dat is niet alleen voor ons. Als er iets van een calamiteit is, moeten de hulpdiensten er ook door kunnen. Ook overdag, dus buiten de bloktijden, zeg maar.
2: En dan gaat hij, Wim Schijenberg uit Biggekerken. Hij vertelde zijn verhaal tegen verslaggever Mark van Leijden.
0: Altijd het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek.
2: Ziekenhuis ADRZ begint met een leerafdeling op de spoedeisende hulp in Goes. Daar kunnen studenten dan leren en ervaring op doen onder het toeziend oog van verpleegkundigen op de spoedeisende hulp. Manon van Dam van de spoedeisende hulp van het ADRZ en praktijkbegeleider, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Waarom heeft het ziekenhuis deze stap gezet?
5: Wij gaan starten op de spoedeisende hulp omdat we ernaar willen streven. Kijk, er is op dit moment al een

0: veilige en gestructureerde leeromgeving, maar je wil altijd zorgen dat het nog beter is. Zowel voor de studenten als de werkbegeleiders, maar ook zeker voor de patiënten. Wij zijn een drukke afdeling, een dynamische afdeling. We leiden volop op en we willen ook daardoor een veilige en gestructureerde leeromgeving creëren. Waarin studenten ook echt praktijkopvaring op gaan doen. Dit gaan we ook dan doen door de studenten aan elkaar te koppelen, maar ten alle tijde is de gediplomeerde SEH-verpleegkundige de eindverantwoordelijke op dat moment van op verpleegkundig niveau.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat het werk op de spoedeisende hulp wel een beetje afwijkt van het werk op andere afdelingen in het ziekenhuis. Wat maakt dat zo anders?
0: Het werk op de SEH is anders omdat wij natuurlijk met een enorme diversiteit te maken hebben. En vooral ook veel onvoorspelbaarheid. Als ik aan mijn dienst begin, weet ik eigenlijk nooit wat ik gedurende de dag ga krijgen. Welke patiënt ik ga zien, wat voor een ongeval, een kindje. Of ik zet iemand in het gips. Ga ik nou werken als verpleegkundige op een verpleegafdeling, dan zit je vaak bij een bepaald specialisme of een ziektebeeld. En op een dag, als ik gewoon aan het werk ben, ja, ik weet om 7:30 niet waar ik mee begin en waar ik om 4:00 mee ga eindigen, bij wijze van.
1: Nee, dus het werk op de andere afdelingen is misschien iets overzichtelijker dan wat dat betreft.
0: Ja, ook daar kunnen wel eens situaties zijn, maar weten vaak wel al het beleid van de patiënt. En de patiënt komt hier bij ons binnen en eigenlijk weten we niet wat er mee aan de hand is. En hebben we natuurlijk met zoveel verschillende factoren te maken. Want daarnaast zijn we natuurlijk enorm bezig met aan het observeren. We zijn aan het klinisch redeneren. We zijn al gelijk al bij binnenkomst aan het kijken, goh, welke prioriteiten zijn er, waar moeten we direct mee aan de slag. Werken we ook heel multidisciplinair. Want we hebben nu natuurlijk niet alleen contact met de patiënt die dan op dat moment op de brancard ligt, maar hebben we ook te maken met onze SEH-arts, met de ANIOS, met de co-assistenten, maar ook andere medische specialisten en veel meer andere mensen die hier ook nog betrokken zijn op deze afdeling. En het kan zomaar zijn dat ineens binnen een minuut de situatie bij ons verandert. En dan moeten we ook gelijk kunnen schakelen.
1: Ja, dat maakt het werk misschien ook wel boeiend. Nu starten jullie dus met een leerafdeling. Is zo'n nieuwe lichting hard nodig voor de spoedeisende hulp?
0: Nou, we zijn sowieso al altijd volop aan het opleiden. Alleen, we willen juist meer dat het geborgen wordt. Dat het een veilige setting is voor wel de student als de werkbegeleider en de patiënten. Want ja, we merken natuurlijk gewoon dat er enorm veel vergrijzing is. Er is steeds minder interesse in de zorg. Jammer genoeg, want het is een ontzettend leuk vak. Er moet gewoon volop opgeleid worden. En gelukkig doen wij dat ook. En zijn we ook gewoon steeds meer aan het kijken dat we we willen gewoon steeds meer en betere kwaliteit van opleiden krijgen.
1: Ja, en jullie beginnen daar dus mee op 2 september. Dankjewel, Manon van Dam van de spoedeisende hulp van het

0: Fresh van Cool and the Gang. Tijd voor het weer. Ja, weerman Steven van der Gijzen. Zo fresh voelt het hier niet in de studio. En volgens mij is het buiten ook wel benauwd.
1: Nou, zeker. Ja, het is een beetje drukkend warm. Het is ook flink warm geworden dankzij de zon. Op veel plaatsen zo'n 27 graden. En lokaal in Zeeuws-Vlaanderen zelfs 29,5 graden. Nou, het warmste plekje van Nederland, dat was Eindhoven. Daar werd het tropisch warm met temperaturen van zelfs 31,1 graden. Nou, de lucht is warm en onstabiel dus. En dat gaat in de loop van de avond en komende nacht een aantal regen- en onweersbuien geven. Met elkaar ook flink wat regen. Temperatuur daalt tot ongeveer 16 graden. En morgen een wisselvallige dag. Geregeld buien. Met kans op onweer en veel regen. Plaatselijk kan het ook eventjes tot wat hagel komen. Misschien wel zware windstoten. Tot 75 kilometer per uur. Nou, de temperatuur die levert morgen wel wat in. Die komt uit rond de 22 graden. En er staat ook een vrij stevige zuidwestenwind. Zeker morgenavond kan die aan zee zelfs hard worden. Met een windkracht 7 daar.
0: Dus als ik het goed hoor, voorlopig even de laatste warme dag.
1: Ja, de laatste echt warme dag, maar echt koud wordt het niet hoor. De komende dagen zitten we toch geregeld tussen de 21 en 23 graden. In het weekend passeren ook er geregeld een aantal buien. Soms met onweer, veel regenwater ook. Maar goed, dat is nog altijd heel welkom. Want dat neerslagtekort van meer dan 300 mm aan regen, dat zullen we toch nog wel voorlopig moeten gaan inlopen.
0: Nou, één ding is zeker volgens mij, Steven, dat het weer gaat omslaan.
1: Ja, zeker weten.
0: Dankjewel, Stefan. We gaan door naar de situatie op de weg. De A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom. Daar staat een file van 8 kilometer, houdt rekening met 12 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en afrit Dordrecht Centrum. Een file van 12 kilometer, 13 minuten file. A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Een file van 9 kilometer file. Daar 11 minuten vertraging. Dan de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Sint-Willebrod en Breda-West. 7 kilometer file, houdt rekening met 7 minuten vertraging. En de A256 Goes richting Zierikzee. Tussen Goes, De Poel en afrit Wolfartsdijk file van 3 kilometer en 6 minuten vertraging daar.
2: Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland, altijd.
0: De gordroge zomer was funest voor de uienoogst. Tijdens de internationale uiendag in Kolijnsplaat konden telers kennis maken met innovaties die misschien wel harder nodig zijn dan ooit. Verslaggever Pim de Visser die nam er een kijkje.
3: Internationale uiendag hier in Kolijnsplaat. Een heel weiland staat vol met auto's en grote trailers van de geïnteresseerde uientelers. Je komt hier dan het terrein opgelopen. En er zijn allerlei stands, innovaties op uiengebied. Er staan een hoop machines en natuurlijk een hele hoop uien. De geur van uien dringt ook door mijn neusgaten naar binnen natuurlijk. Hier sta ik Luc Remijn van Delphi, uien-expert. Hoe was de oogst dit jaar?
4: De uien op zich, we hebben weer een behoorlijke droge periode gehad. En dat betekent dat, kijk, een ui heeft natuurlijk een zwak wortelgestel. En ja, kan moeilijker mee vocht omgaan. En eigenlijk zijn de opbrengsten, vooral in de gebieden waar je niet kan beregend, zijn matig.
3: En hoe gaat het voor de rest met de ui als je kijkt naar de afgelopen jaren?
4: Nou ja, kijk, dit is wel ook weer een droog jaar, maar die komen er ook steeds meer. En je ziet dat wel, als de opbrengsten wat minder zijn, dat de prijzen daar wel tegenover staan. En je ziet nu op dit moment ook dat de uienprijzen ja, toch wel licht aan het stijgen is. Hey, omdat er wellicht gewoon minder uien beschikbaar zijn. Ja, het wordt, we denken wel, hey, 2018, 2022, 2023 en nu ook in 2026 erg droog. Bijna extreem droog. Het is wel belangrijk als je uien gaat telen dat waterbeschikbaarheid wel steeds belangrijker wordt. En je moet jezelf als teler wel de vraag gaan stellen als je totaal geen water beschikbaar hebt. Of bijvoorbeeld de teelt van zaaiuien op je bedrijf wel past. En misschien moet je wel naar plantuien of andere teelten gaan. Dus dat is wel, dat is echt wel denken van, dit is wel iets wat mogelijk in de toekomst vaker gaat voorkomen. Droogte. En dat bepaalt natuurlijk wel erg de groei.
3: Deze dag die staat in teken van innovaties, misschien die daarbij zouden kunnen helpen. Ja, wat voor innovaties kunnen we hier zien vandaag?
4: Ook gebaseerd op droogte. Innovaties zoals een nieuw rooisysteem, maar ook nieuwe plantmachines en dergelijke. Maar ook bijvoorbeeld een robotwieder. Onkruid doden met stroom, dus elektrocutie. En ook bijvoorbeeld dat een robot in het veld die gewoon 24-7 gewoon onkruid plukt. Hey, dat zijn innovaties die vandaag wel te zien zijn.
3: Een van die innovaties zijn kunststofbakken. Ik sta hier tegenover Roger van Meer van KingCube. Oh, hoe zijn jullie op dat idee gekomen?
5: Wij werken al jaren samen met MSP Onions. En die willen een nieuwe fabriek gaan bouwen. En die willen ze graag op het allerhoogste niveau qua voedselveiligheid. Hout is het een prachtig product. Maar heeft natuurlijk als nadeel dat het kan splinteren. En als er eenmaal schimmel in de kist zit, ja, dan heb je echt een uitdaging. En met die kunststofkisten ben je eigenlijk van beide problemen in één keer af. Hij is goed te reinigen. En het splintert niet.
3: Ja, het klinkt als een hele logische innovatie. Hoe komt het dat die er misschien nu pas is?
5: Ja, dat zie je vaak. Hè. Wij zeggen dan, het is hysterisch zo gegroeid in plaats van historisch. Mensen zijn gewend om dingen te doen tot er iets nieuws komt. En wij komen helemaal niet uit het hout. Wij komen helemaal niet uit de uien. Wij zijn een kunststofverwerker. Dus voor ons was het eigenlijk een soort... God, dat jullie niet eerder gebeld hebben.
4: Nee.
5: Maar de reacties zijn heel positief vandaag.
0: Nou, kijk eens aan. Genoeg innovaties zo te horen bij die internationale uiendag. Straks een vooruitblik op het Zeeland na zomerfestival. En natuurlijk krijg je ook het overzicht van het Zeeuwse nieuws. Eerst is hier Coldplay.

0: Milo van Coldplay in Zeeland komt thuis. Fijn dat je luistert. Het Zeeland Nazomerfestival is neergestreken op Schouwen-Duiveland. Morgenavond start het festival met een locatievoorstelling op het strand van Renesse. En in de Zeeuwse Kamer sprak ik met artistiek leider Ann Hakselmans van het Zeeland Nazomerfestival. En we hadden het over de nieuwe koers van het festival. En ze verklapte ook al wat over volgend jaar.
1: Die nieuwe koers die daar we varen, daarmee willen we zo dicht mogelijk eigenlijk via die verhalen die hier leven, tegen het landschap en tegen de gemeenschap die dat landschap bewoont, om daar zo dicht mogelijk bij te zijn.
0: Dat je er eigenlijk middenin zit.
1: Dat je er middenin zit, ja, klopt. En daar zorgen we dan gaan we eigenlijk zijn we een heel jaar aan de slag dat gebied waar dat we landen helemaal mappen, gaan we samenwerkingspartners zoeken, wat leeft hier, wie is er allemaal met die thematieken bezig. We gaan op verkenning, we gaan in gesprek, we organiseren ontmoetingen. En van daaruit bouwen we dan stap voor stap zowel die maker de voorstelling en wij als festival ook, ja, dat we echt mogen landen op die plek.
0: Ja, een theater gemaakt op een locatie, over een locatie eigenlijk.
1: Ja.
0: Vorig jaar was het volgens mij ook een locatievoorstelling in Nieuw-Namen over een boerenbedrijf dat een beetje in de mangel zat door wettelijke regelgeving.
1: Ja.
0: Is dat hoe jullie nu verder gaan, denk je, zo op deze manier?
1: Ja, kijk, we hebben... zeker. En we gaan... Kijk, het... ik denk heel veel. Ik wil zoveel vertellen. Ja,
0: vorig jaar
1: zaten we inderdaad in Zeeuws-Vlaanderen. Dan zaten we op die prachtige verlaten boerderij daar. En toen hadden we dat grote erf waar rond alles zich situeerde. Waar rond de voorstellingen speelden. De wandelingen werden georganiseerd. En waarin dat we eigenlijk al heel mooi verschillende perspectieven op de thematiek, op die hoofdvoorstelling zou bij elkaar kunnen brengen. Op die lijn zijn we dit jaar verder gegaan. Met het verschil dat we dit jaar dan weer op verschillende locaties in Schouwen-Duiveland zitten. Volgend jaar gaan we weer met een ander thema naar een andere plek.
0: Ben je daar nu al over bezig?
1: Daar zijn we bezig. Ja, okay. Absoluut, absoluut.
0: Kun je daar iets over zeggen?
1: Wij trekken naar Vlissingen.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Ja. Dus dat is weer een heel ander kader waarin dat we zitten. Een heel ander gebied. En dat gaat weer heel andere zaken van ons vragen om het festival daar te gaan organiseren.
0: En ook dan weer een heel ander thema.
1: Ja, dan hebben we het thema de thuishavens. En dat is zo de reis die dat we nu vanuit de opdracht, hè, die dat we nu vervullen, die dat we hebben gekregen met de goedkeuring van ons artistiek plan door de provincie. We zaten achter die dijken in Zeeuws-Vlaanderen. Nu hebben we die zee die we op gaan volgend jaar, gaan we als het ware terug aanmeren in de haven, in Vlissingen. En dan trekken we weer dieper het binnenland in.
0: Ja.
1: En dan gaan we ook weer naar een andere plek trekken in 2028.
0: Nou, ik ben benieuwd. Dat vertelde Ann Hakselmans, artistiek leider van het Zeeland Nazomerfestival. Straks zegt u maar, en natuurlijk ook het overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dat krijg je van Pjotr.
2: Ik werk al 13 jaar bij de Zeeuwse keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij de Zeeuwse keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy. De Zeeuwse isolatiespecialist.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
4: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemiddag, dit is Zeeland komt thuis. Het is tijd voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws. En dat krijgen we van Pjotr Houtman. Pjotr, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Een 26-jarige vrouw uit Middelburg is afgelopen weekend bij een ongeluk in de Oostenrijkse bergen om het leven gekomen. De Middelburgse kwam tijdens een afdaling ten val op een berg in Tirol. De vrouw werd met een helikopter zwaar gewond uit het berggebied gehaald, maar overleed later in het ziekenhuis van Innsbruck aan haar verwondingen. De man die een vrouw in Burghaamstede overgoot met zwavelzuur is ook in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar cel. Dat was ook de eis van het Openbaar Ministerie. De 37-jarige Duitser viel in mei 2022 de 34-jarige vrouw aan. Een half jaar later stak hij ook haar woning in brand. De Duitser zegt te hebben gehandeld in opdracht van de ex van de vrouw. Na bijna 40 jaar ijsjes verkopen op het strand van Cadzand stopt Herman van Lieren ermee. Generaties van strandgangers konden hem met zijn ijskar voorbij zien komen en woensdag reed hij zijn vertrouwde rondje voor het laatst. Een bijzonder moment voor de inmiddels bijna 80-jarige ijskarman die het werk wel gaat missen.
8: Het leukste zijn al die spontane kindertjes die komen. Die om een ijsje komen, die niet kunnen kiezen. Dan toch een ijsje zoeken en dan die blije gezichtjes. Ja, dat is gewoon leuk.
7: Terneuzenaar Mats van Sabbe heeft zich op het WK roeien geplaatst voor de finale met de dubbel 4. Zaterdagmiddag mogen Van Sabbe en zijn teamgenoten op de bosbaan in Amsterdam strijden voor het goud. En dan het weer in Zeeland. Vanmiddag is er bewolking en soms ook wat zon. Plaatselijk zou er regen of een onweersbui kunnen ontstaan, maar de meeste en actiefste buien volgen later vanavond en vannacht. Tot die tijd is het vanmiddag warm met temperaturen tussen 26 en 28 graden bij een naar zuidwest draaiende matige wind. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Piotr. Ik werp nog even een blik op de situatie op de weg. Er staan wat files. De A256 Goes richting Zierikzee tussen Goes de Poel en afrit Wolfertsdijk. 3 kilometer file. Houd daar rekening met 5 minuten vertraging. De A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Hoge Heide. Daar staat 6 kilometer file, daar 9 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Zwijndrecht een file van 12 kilometer. Een kwartier vertraging en ook een kwartier vertraging heb je op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum 9 kilometer file.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Stefan Dane. Omroep
0: Zeeland. Goedemiddag en fijn dat je luistert naar Zeeland komt thuis. Nou ja, het is iets over 5:30, dan weet je wel hoe laat het is. Het is tijd voor Zegt u het maar. Met vandaag natuurlijk ook weer een thema. En dat thema dat gaat over spijbelen. Het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee gaat leerlingen belonen voor hun aanwezigheid bij lessen. Het verzuim neemt toe en daarom komt er een actie. Wie het hele schooljaar 95% of meer aanwezig is, die krijgt een snipperdag. De stelling van vandaag luidt daarom: het is een goed initiatief om leerlingen te belonen als ze niet spijbelen. Nou, ik kan me zomaar voorstellen dat jij daar een mening over hebt, of ja, misschien wil je wel laten weten hoe dat er vroeger bij jou aan toe ging, of jij een spijbelaar was of juist niet, en ja, wat je van deze actie vindt. Denk erover na, ik ben benieuwd hoe je daar dus over denkt. Bellen kan naar dat nummer 0118 499 999. Luister ondertussen even naar Gotye en Kimbra. Somebody that I used to know.

Somebody That I Used To Know van Gotye samen met Kimbra. Je luistert naar Zegt U Het Maar en het thema van vandaag gaat over spijbelen. Het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee beloont dus leerlingen voor hun aanwezigheid bij lessen. Ja, het verzuim neemt daartoe en daar wordt wat aan gedaan met die actie dus. Leerlingen die een groot deel dus aanwezig zijn, 95% of meer aanwezig, die krijgen een snipperdag. En jij kunt vandaag reageren op de stelling. Een goed initiatief om leerlingen te belonen als ze niet spijbelen. Nou, het is nog rustig op de lijnen, dus weet je, bel gewoon, geef jouw mening. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. En dat kan naar 0118-499-999. Ik kijk eens even op ons WhatsApp-kanaal, want je kunt natuurlijk ook een bericht sturen via 499-999. Piet van der Maas reageert. Het is belachelijk is het. Het is toch normaal dat je de lessen volgt? En hoe doen ze dat dan later als ze echt aan de bak moeten? Ja, die vraag kun je je natuurlijk stellen. Dankjewel Piet voor jouw reactie via ons appnummer 499-999. Jij kunt daar dus ook op reageren door gewoon even te bellen naar 0118-499-999. Het overspijbelen dus bij het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee. Nou ja, dat spijbelen dat gebeurt vast overal. Maar het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee heeft die actie. Zij belonen dus leerlingen als ze vaak aanwezig zijn. En ik ben erg benieuwd hoe jij daarover denkt. Of misschien heb je wel herinneringen over vroeger. Misschien was je wel... nam het niet zo nauw. Elsa die liet mij net weten dat ze dat af en toe ook niet al te nauw nam met die schooltijden. Als er twee lessen uitvielen en dat je dan weer een uur naar school moest. Nou ja, ik zal er verder niet te veel klikken over Elsa. Maar zij vertelde in ieder geval dat ze dat niet altijd even nauw nam. Nou, dat gebeurt dus op meer plekken in Zeeland. En het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee beloont leerlingen voor aanwezigheid tijdens die lessen. Ik ben benieuwd dus wat jij daarvan vindt. Bel gerust naar 0118-499-999.

0: Om op Zeeland, daar luister je naar. Goedemiddag, zegt u het maar, gaat het over het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee. Ja, dat lyceum gaat leerlingen belonen voor hun aanwezigheid. En ja, is dat nou de omgekeerde wereld? Aan de telefoon, Marinus Filius uit Schravenpolder, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja, ik ben altijd de eerste die je belt.
0: Ja, nou, heel fijn, daar ben ik blij mee, Marinus.
1: Ik snap het, maar ik vind het niet zo leuk als mensen bellen, dat ze allemaal maar een appje doen.
0: Ja er wordt wel geappt, wat minder gebeld, maar de volgende beller is er ook al. Dus je brengt wat teweeg, meneer Filius.
1: Ik heb nog gespijbeld.
0: Nooit?
1: Nee, want ik heb alleen maar lagere school gehad.
0: Oh, oké, okay, ja.
1: En goed, spijbelen was niet nodig, dus...
0: En wat vind je ervan als je dat hoort dat een school maatregelen neemt omdat er zoveel gespijbeld wordt?
1: Ja, ik snap het wat er gaat. Als je een vriend of een vriendin hebt en een zoon, dus meisjes en jongens. En de ene zegt, dat weet ik nog van mijn dochter. Mijn oudste dochter die zat op de... Ja, weer dat... Die vijf ging ook verder, ja, ik weet het, kan niet meer zeggen. Maar goed, die zei op school, ze zei... Ja, die meiden, zei ze dat altijd te leren. Toen zei ze, ja... Ik leer niet hoor, ik doe het net als die andere meiden, dat doe ik ook makkelijk aan. Dus is zo, maar weet je wat er niet over ging? Mijn dochter.
0: Hai.
1: Ze kon heel goed leren, maar ze hoorde er met de pet naar. En omdat die andere meiden zeiden dat ze dus dat niet deden.
0: Ze werd een beetje op een verkeerde manier beïnvloed.
1: Ja, juist. Dus kijk, dat kan ook gebeuren.
0: He. Ja.
1: Dus dat ene zegt, ik blijf morgen thuis en jij blijft ook thuis. Of je gaat van, je moet later beginnen en je gaat niet. En die anderen gaan wel.
0: Een beetje groepsgedrag.
1: Juist, zo wordt dat een beetje gespeeld, hè.
0: Mm-hmm.
1: Die meiden hing over. Maar de, er zat op de... Hoe heet dat ook weer? Kan me niet opkomen wat die school is. Maar goed, dat maakt hier.
0: Maar verder geen trauma's aan overgehouden?
1: Nee, maar ze kon best heel goed leren. Want ze had vier talen was ze goed in. Ja, maar toen had ze pas door dat ze belazerd werd door zijn eigen vriendinnen.
0: Ja.
1: Kijk, en dat is sterkste.
0: Ja, dus dan is zo'n maatregel misschien goed. Dat is natuurlijk nog maar even afwachten. Maar ja, het lyceum probeert in ieder geval maatregelen te nemen.
1: Maar goed, ik zeg toen tegen die waar ze zat en tegen die leraar, ik zeg waarom heb je geen briefje gestuurd?
0: Ja.
1: Dat de ding achteruit ging. Ik zeg over het telefoontje. Ja, ik zeg nee. Ik zeg dat moet je ook doen. Als je weet dat je een goede leerling hebt en dat hij er met de pet naar hoort, dan moet je de ouders ook even laten weten.
0: Ja, dus niet alleen maar laten gaan, maar ook even de ouders op de hoogte houden.
1: Begrijp je, maar later was er spijt van, want die andere ging een glas hoger en zij bleef zitten.
0: Ja, ik weet niet hoe dat tegenwoordig gaat. Ik denk toch wel dat de school daar wel achteraan zit, zeker als het een probleem is. Maar goed, het is allemaal goed gekomen met je dochter, meneer
1: ja,
0: Filius.
1: Jawel, ik ben 62 en heb een goede baan. Dus.
0: Misschien wil ze ook nog even bellen om erover te vertellen.
1: Nee hoor, zij belt niet, maar ze wil een hele goed sluiten.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ik geloof niet als ze dan nog meeluistert.
0: Jij in ieder geval wel bedankt voor het bellen, meneer Filius.
1: Mijn kleindochter het vertelt, want die luistert wel mee.
0: Ah, kijk, nou, wie weet, dan hoor ik het misschien nog.
1: En dan moet het echt.
0: Hé, hey, tot de volgende keer, hè.
1: Dag, goeiedag.
0: Hoi, gaan we door naar Vlissingen, meneer Van der Welen, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, ik wil het ook daar eens over hebben. Ik heb in 1962 dat ik begon op de UTS. Die was toen net opgericht in Vlissingen. Er waren er twee in Zeeland, Vlissingen en Terneuzen.
0: Mm-hmm.
2: En een beperkt aantal leerlingen kon toegelaten worden. Dus je moest er zijn. Drie keer de nieuwe wijze werd van school getrapt.
0: Kijk, dat zijn nog eens maatregelen.
2: Dat zijn maatregelen. En dat dwingt dus iedereen om zijn werk te doen. Want er konden er maximaal 25 in de klas. En er werden, ja, de school was beperkt. We zaten op de oude Roomse katholieke lagere school in de Glacistraat. Daar werd de basisvorming gegeven en werd het eigenlijk op het industrieterrein waar nu het theologisch, of nee, wat is het, de Roosevelt Academie is, daar stond ook de MTS, heet die nou, hè?
0: Ja.
2: En dat is later allemaal gebeurd, maar ik heb dan gewoon de klassieke UTS helemaal gedaan. En ja, maar als je niet op tijd... En te laat en al die dingen. Er waren jongens die kwamen uit Borselen, die kwamen eruit Schravenpolder en noem alles maar op. Die kwamen op brommers en al die dingen meer. Op tijd te zijn, een paar keer te laat, oprot.
0: Ja.
2: Kijk, en zulke soort maatregelen, die moeten ook nu nog genomen worden. Want dat slappe gedoe in Nederland, ja, dan kom je niet ver mee.
0: Ja, maar misschien zijn er nu ook wel leerlingen die denken van, nou, als ik 3 keer niet op school kom, dan ben ik weg en dan vind ik het eigenlijk wel fijn.
2: Ja, wie vindt dat fijn? Hij en zijn vader en moeder ook?
0: Nou ja, nee, dat weet ik natuurlijk niet.
2: Nee, we zulke soort dingen. Ja. En wat voor baan krijg je later? Maar ik weet wel dat je toen in de tijd met de UTS kwam, ja, je kreeg een goede baan. En dat was, als je dat niet afgemaakt had, ja, was toch triest voor je.
0: Ja.
2: En ik zie dat nu. En dan wil ik nog wat gewoon persoonlijk tegen je zeggen. Dat programma zoals het nu is, met die gedwongen, daar moet je op reageren, vind ik waardeloos.
0: Ja, nou morgen is het in ieder geval vrijdag, dan mag iedereen natuurlijk...
2: Ja, dan is het natuurlijk... weer normaal. Ja. Maar zeg maar eens tegen die directie van Omroep Zeeland. Ik weet niet of dat allemaal van die lui van D66 zijn. Maar ja, veel verstand hebben ze niet.
0: Tom,
2: succes verder, hè?
0: Nou, dankjewel meneer Van der Welen voor het bellen over die stelling, het Pieter Zeeman Lyceum. En misschien spreek ik u morgen weer in, zegt u maar. Dan zit ik hier ook weer. En dan mag je natuurlijk overal over bellen, als je het natuurlijk wel netjes houdt.

kijk ondertussen even op WhatsApp, want daar wordt gereageerd op die stelling over dat belonen voor aanwezigheid van leerlingen op het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee. Als zij 95% van de tijd aanwezig zijn, ja, dan krijgen zij dus een snipperdag. Nou, Piet liet eerder al weten zoiets heel erg belachelijk te vinden. Eens even kijken van wie deze reactie is. Dat is Adrie. Ja, hoe kan je zoiets verzinnen, schrijft Adrie. Er is toch gewoon leerplicht. Klaas Otto die noemt het pure onzin. Je moet gewoon naar school toe. En Truus, die is het eens met de laatste spreker, meneer Van der Welen. En dat gaat dan over zegt u, maar dat er op deze manier, die zit het liever anders. Dankjewel voor je reactie. 0118-499-999. Dat is het nummer waar je op kunt reageren.

Zegt u maar eens dit met het thema Spijbelet. Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee beloont leerlingen voor aanwezigheid. En de stelling luidt daarom: het is een goed initiatief om leerlingen te belonen als ze niet spijbelen. Dit is een appje van Lia en zij denkt dat er een gebrek is aan discipline en respect. Peter reageert ook. Ik was 12 jaar en spijbelen. Ook als ik een sloopkraan zag met een sloopkogel, kon ik uren naar kijken. Dat fascineerde mij. Ik mocht er ook wel eens op zitten, want ik ben het uiteindelijk geworden. Sloopmachinist is mijn beroep. Ja, nou kijk, dan begrijp ik dat nog wel een beetje. Jij kunt nog steeds reageren. De lijnen zijn leeg. 018-499-999. We luisteren ondertussen naar Bruno Mars met On My Soul.

On My Soul van Bruno Mars. Ja, de lijnen zijn leeg in Zegt U Het Maar. Dus we sluiten Zegt U Het Maar in ieder geval zo meteen af. Maar blijf vooral lekker luisteren naar Zeeland Komt Thuis. Want straks hoor je meer over Anouk van de Klooster. De 25-jarige kiepster uit Arnhem-Muiden verruilde Excelsior voor Heerenveen en blijft in de eredivisie actief. De Beach Boys komen eraan en ja, lekker luisteren. Blijf luisteren dus naar Zeeland Komt Thuis.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Hé, hey, wat is dat?
3: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
2: Doe maar duur.
3: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
4: Greenwave.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995, waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De 6e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogačar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enrique Mas. Die wist Pogačar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
15: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
16: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
21: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
22: Oké, we gaan.
23: Hé, hey, wat is dat?
24: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
23: Doe maar duur.
24: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
25: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt thuis.

0: Just Around the Corner van Cock Robin. Je luistert naar Zeeland Komt Thuis. Ik vind het leuk dat jij erbij bent. We gaan het hebben over Anouk van der Klooster. Ze is aan een nieuw hoofdstuk in haar voetbalcarrière begonnen. De 25-jarige keeper uit Arnhem-Muiden verelde Excelsior voor SC Heerenveen en blijft daardoor in de eredivisie actief. Verslaggever Barry van der Hoofd sprak met van der Klooster en vroeg haar hoe de overgang naar die Friese club tot stand was gekomen.
1: Eigenlijk loopt het al een tijdje. Heerenveen is eind juni hun tweede keeper van vorig jaar vertrokken. En toen is eigenlijk de keeperstrainer op de lijn gekomen bij mijn zaakwaarnemer. En ik train eigenlijk al sinds het tweede blok van de voorbereiding volledig mee bij Heerenveen. En in eerste instantie gewoon om te kijken of voor beide partijen wat was. En dan waren we eigenlijk snel wel over uit dat het een match was. Alleen het heeft iets langer geduurd

0: omdat er in Heerenveen nog geen huis beschikbaar was. Totdat het definitief rond was, zeg maar. De eerste week heb ik bij een geblesseerde teamgenoot op de kamer kunnen logeren. En nu heb ik eigenlijk sinds maandag ook een huis samen met een nieuwe teamgenoot in Heerenveen. Dus dat is wel fijn.
1: Waarom ben je deze zomer bij Excelsior vertrokken?
0: Omdat ik eigenlijk wel graag in de Eredivisie actief wilde blijven. En bij Excelsior gingen er ook aardig wat speelsters weg. Dus ik had ook zelf wel zin in een nieuwe stap in de Eredivisie en weer een stapje omhoog.
1: De eerste twee wedstrijden heeft Heerenveen al gespeeld. Jij was nog niet speelgerechtigd?
0: Voor de eerste nog niet. En bij de tweede was ik last minute toch speelgerechtigd. Dus die heb ik op de bank gezeten.
1: Bij wat voor club ben je terechtgekomen? Zijn er grote verschillen met Excelsior?
0: Ik denk wel grote verschillen. Ook gewoon weer een stukje verder in professionaliteit. Langere uren op de club. Dus meer beelden, meer krachttrainingen. Meer één-op-één begeleiding, ook tijdens de trainingen. Dus dat is wel, wel mooi.
1: Hoe zie jij je kansen op speelminuten?
0: Op dit moment ben ik tweede keeper. Dus voor mij is het gewoon mezelf aan de staf wekelijks te laten bewijzen. En de minuten die ik bij Jong krijg, mijn kans pakken. En laten zien dat ik stappen maak in de speelwijze. En wanneer er een blessure of een kaart valt, dat ik gewoon de kans kan pakken en mezelf kan laten zien.
1: Het bijzondere is wel dat je nu voor de club speelt, waar je neef Jan-Paul van Hekken ook één seizoen heeft gespeeld als huurling. Was je daardoor alles in Heerenveen geweest?
0: Nee, dat nog niet. Wel veel naar Heerenveen gekeken toen. Alleen dat was natuurlijk in de coronaperiode. Dus er waren veel wedstrijden zonder publiek. Dus toen ben ik helaas niet naar Heerenveen kunnen gaan. Maar heb al wel tips kunnen vragen aan Jan-Paul.
1: En deze zomer ben jij ook naar het WK in Amerika geweest, samen met je vriend?
0: Ik ben de eerste twee wedstrijden geweest, dus de Zweden en Japan.
1: Hoe heb je dat beleefd?
0: Ja, dat was natuurlijk een fantastische ervaring. Super mooi om mee te maken. Ja, als je Jan-Paul daar op het veld ziet staan, dan ben je natuurlijk enorm trots. En mooi om dat van zo dichtbij mee te mogen maken. Hij heeft daar fantastisch gespeeld.
1: Heb je er daarna ook nog een vakantie aan vastgeplakt of moest je terug?
0: Nou, wij zijn eigenlijk tussen de twee wedstrijden door 5 dagen naar Miami geweest als vakantie.
1: En dan volgende week FC Twente. Normaal gezien zit je dan weer op de bank.
0: Ja, normaal gezien wel, ja.
1: Maar gewoon hard knokken om uiteindelijk eerste keepster te worden.
0: Ja, dat is wel het doel. Dus dit weekend dan zijn we zelf vrij. Maar mag ik wel minuten maken bij Jong om mezelf te laten zien. Dus blijven knokken daarvoor.
2: Nou, ik ben benieuwd. We houden dat natuurlijk voor jou in de gaten. Anouk van der Klooster in gesprek met verslaggever Barry van der Hoofd.

0: Drive Safe van Mel Smith en Niall Horan. Ja, ik kak een klein beetje in. Het is een beetje benauwd hier in de studio, volgens mij ook buiten. Dus dit is wel een lekkere opzwepende plaat. Ja, over dat warme weer gesproken, laat het daar eens even over hebben. Het KNMI heeft voor vanavond vanaf 9 uur code geel afgekondigd. En ook voor morgen nog wordt er gewaarschuwd voor buien. Mogelijk met onweer, hagel en harde wind. Eerst maar eens even over vanavond. Weerman Stefan van der Gijs. Ja, daar hangt iets in de lucht, hè?
1: Nou, de lucht is warm en onstabiel dus. En dat gaat in de loop van de avond en komende nacht een aantal regen- en onweersbuien geven. Met elkaar ook flink wat regen. Temperatuur daalt tot ongeveer 16 graden. En morgen een wisselvallige dag. Geregeld buien. Met kans op onweer en veel regen. Plaatselijk kan het ook eventjes tot wat hagel komen. Misschien wel zware windstoten. Tot 75 km per uur. Nou, de temperatuur die levert morgen wel wat in. Die komt uit rond de 22. Graden. En er staat ook een vrij stevige zuidwestenwind. Zeker morgenavond kan die aan zee zelfs hard worden met een windkracht 7 daar.
0: Dus als ik het goed hoor, voorlopig even de laatste warme dag.
1: Ja, de laatste echt warme dag, maar echt koud wordt het niet hoor. De komende dagen zitten we toch geregeld tussen de 21 en 23 graden. In het weekend passeren ook er geregeld een aantal buien, soms met onweer. Veel regenwater ook, maar goed, dat is nog altijd heel welkom. Want dat neerslagtekort van meer dan 300 mm aan regen, dat zullen we toch nog wel voorlopig moeten gaan inlopen.
2: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Living on my own van Freddie Mercury in Zeeland komt thuis. Wat leuk dat jij erbij bent. Straks word je bijgepraat over het nieuws in Zeeland. Maar eerst praat ik jou bij over het nieuws in binnen- en buitenland. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor de derde keer deze Vuelta een etappe gewonnen. De Sloveense rode truidrager was de snelste in de zesde rit, die over 177 kilometer naar Castellón de la Plana ging. Pogacar reed samen met Enric Mas naar de finish en hij klopte de Spanjaard in de sprint. In het algemeen klassement breidde de renner dankzij de overwinning zijn ruime voorsprong nog verder uit. In de rechtbank in Groningen was de eerste pro forma zitting in de zaak tegen twee vrouwen uit Stadskanaal. Ze worden verdacht van poging tot doodslag, langdurige en ernstige mishandeling en het opsluiten van de zesjarige dochter van een van de twee vrouwen. De komende tijd wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar hun persoonlijkheid en hun onderlinge band. Dat zegt de persofficier.
1: En ze erkennen op zich de handelingen te hebben gepleegd, maar geven daarbij min of meer ook wel aan onder invloed van de een of de ander te hebben gestaan. En dat maakt ook onderdeel uit van het onderzoek. En dat zal ook worden bekeken in het onderzoek wat naar de verdachte zelf wordt gedaan, naar hun persoonlijkheid in het Pieter Baan Centrum. Daar zal worden gekeken, wat is er, hoe zitten deze verdachten eigenlijk in elkaar? Maar daar een onderdeel daarvan is ook dat ze gezamenlijk zullen worden geobserveerd.
0: En beide vrouwen waren niet aanwezig in de rechtszaal. Half november gaat de rechtszaak verder. En zo klonk het vanochtend heel vroeg in de regio Rotterdam. Ja, je herkent het denk ik wel, het geluid van helikopters. Ja, die deden mee aan een militaire oefening. Het ging om een antiterreuroefening van de Koninklijke Luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Veel mensen werden toch wel vroeg gewekt door het lawaai van de heli's. Al gold dat niet voor iedereen.
2: Ik hoor zoveel chaos hier in de buurt. Ik ben het al gewend.
3: Ik heb lekker doorgeslapen.
4: Ik heb inderdaad wel helikopter gehoord, Ik dacht van, wat gebeurt hier?
5: Ik hoorde steeds helikopters. Ja. Maar ik hoorde dat in mijn slaap. En ik dacht van, hè? Droom ik nou? En ik werd een paar keer wakker. En de kop is trrr, heel de tijd. Ik vond dat wel een beetje irritant.
0: Tijdens de oefening leren de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Tot zover het overzicht van het nieuws in binnen- en buitenland. Maar je bent natuurlijk ook benieuwd naar het nieuws in Zeeland. Nou, dat hoor je straks van Piotr Houtman.

0: Jazeker, alles wordt beter. Emma Heesjes was dit in Zeeland komt thuis.
1: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118-499-990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118-499-990 en ga voor optie 2.
0: Ja, Elias den Hollander was hier net in de studio en hij vertelde dat er toch best wel gereageerd is afgelopen week op dat weekendantwoordapparaat. Maar jouw bericht kan er natuurlijk bij. En dan hoor je dat dat bericht over jouw evenement, of nou ja, misschien wil je wat anders kwijt. Je hoort het zaterdagochtend in Weekend. Piotr Houtman is al aangeschoven voor het laatste Zeeuwse nieuws. Je hoort hem zo.
2: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, Bron voor Goed Boeren.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is bijna 6:30. Piotr Houtman is hier met het overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws. Goedenavond, Piotr.
7: Goedenavond. Een 26-jarige vrouw uit Middelburg is afgelopen weekend bij een ongeluk in de Oostenrijkse bergen om het leven gekomen. De Middelburgse kwam tijdens een afdaling ten val op een berg in Tirol. De vrouw werd met een helikopter zwaargewond uit het berggebied gehaald, maar overleed later in het ziekenhuis van Innsbruck aan haar verwondingen. De man die een vrouw in Burghaamstede overgoot met zwavelzuur is in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot 12 jaar cel. De 37-jarige Duitser viel in mei 2022 de 34-jarige vrouw aan. Hij zei tot zijn daden te zijn gedwongen door de ex van de vrouw, maar de rechter ging daar niet in mee. Die oordeelt dat de man niet onder psychische druk heeft gehandeld. De verdachte bereidde zijn aanvallen gedurende lange tijd voor en reisde meermaals af naar het adres van het slachtoffer. Uit de berichten verkeer tussen de verdachte en de opdrachtgever zou niet zijn gebleken dat hij werd gedwongen. Na bijna 40 jaar ijsjes verkopen op het strand van Cadzand stopt Herman van Lieren ermee. Generaties van strandgangers konden hem met zijn ijskar voorbij zien komen. Woensdag reed hij zijn vertrouwde rondje voor het laatst. Een bijzonder moment voor de inmiddels bijna 80-jarige ijskoman die het werk toch behoorlijk gaat missen.
8: Het leukste zijn al die spontane kindertjes die komen. Die om een ijsje komen, die niet kunnen kiezen. Dan toch een ijsje zoeken en dan die blije gezichtjes. Ja, dat is gewoon leuk.
7: Terneuzenaar Mats van Sabbe heeft zich op het WK roeien geplaatst voor de finale met de dubbel 4. Zaterdagmiddag mogen Van Sabbe en zijn teamgenoten op de Bosbaan in Amsterdam strijden voor het goud. En dan het weer in Zeeland. Het is een grotendeels zonnige dag geweest, maar later vanavond en vannacht is er kans op enkele regen- en onweersbuien bij minimaal rond 16 graden. Morgen vallen ook een aantal stevige buien met wederom kans op onweer en veel regen. De temperatuur ligt dan rond de 22 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
6: Omroep Zeeland. Goedenavond.

0: Dit vind ik nog eens een lekker plaatje. These Boots Are Made For Walking van Nancy Sinatra.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Ja, laten we het daar eens over hebben, over die Zeeuw van de Dag. Fruit plukken, afwassen in een strandtent of dozen uitpakken in een magazijn. En er zijn natuurlijk allerlei vakantiebaantjes. Albert Koort van Zeeuws Weerzien was vandaag in de bibliotheek in Capelle om in de geschiedenis van vakantiebandjes te duiken. Albert, goedenavond.
2: Ja, hallo, goedenavond.
0: Ja, ik ben benieuwd, wat voor herinneringen zijn er allemaal opgehaald?
2: Nou, er zijn ontzettend veel herinneringen opgehaald door heel veel verschillende herinneringen. En er zijn toch een aantal mensen die ongeveer dezelfde herinneringen hebben. Kijk, het leuke was dat mensen bijna allemaal vertelden over hun eerste baantje. En dat was bijna altijd op het land. Het was bessen plukken of aardbeien plukken. Over het algemeen vervelend werk, zwaar betaald werk of zwaar onderbetaald werk ook. Dus er werd niet zo prettig op teruggekeken. Aan de andere kant, er waren ook mensen, en daar reken ik mezelf ook toe, bijvoorbeeld dat je een betere baan krijgen, bijvoorbeeld bij de post. Mm-hmm. Dan kon je natuurlijk heel rustig werken in een tempo netwerk vanwege het feit dat je vroeg moest beginnen. En de vakantietijd was toch niet zo druk in die tijd. Kon je op je gemakje de post sorteren en op je gemakje de post rondbrengen om vervolgens heel veel geld in ontvangst te nemen. Dat was voor die tijd ontzettend veel. Ik weet wel dat mijn eerste vakantiebaantje bijvoorbeeld 600 gulden per maand opleverde. Dat was gigantisch veel. Dan praat ik dus over 1975 of zo. Hè?
0: Ja, en dat was dus ook bij de post dan voor jou?
2: Ja, dat was bij de post. Ja, ja. Dat was het beste bandje dat ik ooit gehad heb.
0: Ja.
2: Nou, er kwamen er natuurlijk andere mensen naar voren die andere ervaringen hadden, althans op een heel ander gebied. Er was bijvoorbeeld een meneer vandaag in Capelle en die vertelde over zijn ervaringen ook als eerste vakantiebaantje. Ook dat was in de landbouw en later kwam hij in de scheepvaart terecht. Nou, wat hij daar als jonge man allemaal heeft meegemaakt, dan komt die hele herinnering van hem weer naar boven drijven. Een voorbeeld, dat was dan misschien niet zo leuk, maar het heeft wel een blijvende indruk op hem gemaakt, was dat ze een bootmaatje hadden die overboord ging. En die verdronk. En die moesten ze dreigend uithalen. En ja, dat zo'n verhaal maakt toch wel impact. En dat heeft zijn hele leven, anders begint hij er niet over, toch ook een belangrijke rol gespeeld. En het leuke van deze bijeenkomsten, er worden altijd herinneringen opgeroepen uit je pakweg toen je een jaar of 10, 20 was. En waarop ze toch met genoegen, in ieder geval waar ze nog veel van weten.
0: Ja, en voor diegene misschien ook wel mooi dat hij dat nu weer even op kan halen en daarover kan vertellen.
2: Ja,
0: ook al is het een tragische gebeurtenis natuurlijk.
2: Dat is ook zo. En het leuke van die bijeenkomst was ook dat men goed naar elkaar luisterde, hoe verschillend de ervaringen ook waren. Ik had bijvoorbeeld ook een mevrouw, later werd ze onderwijzeres in Eindhoven. Die kwam naar Zeeland toe, een heel andere toestand. Ze bijvoorbeeld vond het al veel vreemd dat vrouwen hier niet werkten. Wij aan Zeeland zeggen, ja, dat is vrij normaal. Als een vrouw trouwde, dan ging ze niet werken. Werken voor een vrouw, getrouwde vrouw, werd als armoede gezien. Nou, ja. Dat was bij Eindhoven toch wel totaal anders. Anders in die tijd. Nou, die mevrouw kwam naar een vakantiebaantje. Haar eerste vakantiebaan volgens mij in Domburg was werken op een strandtent in Domburg. Nou, ook leuk. Heel anders. Wel een leuke ervaring.
0: Ja, en wat is nou het meest bijzondere vakantiebaantje dat je hebt gehoord? Kun je er eentje uitlichten of heb je dat misschien nog gedaan?
2: Een bijzondere vakantiebaantje. Dat was eigenlijk wat. Nou, dat ik. Ja, ik kan het voor mezelf wel vertellen. Dat denk ik wel dat het vrij uitzonderlijk was. Dat was voordat ik bij de post ging werken. Toen kwam ik bij een bepaald restaurant in Kortrijk te werken. Want daar vroegen ze een hulpje in de afwas. En dat was toch rotwerk. Ontzettend. Dat was in de spoelkeuken staan. Bloedheet. Ik dronk liters cola op zo'n avond of zo. Het was ook zwaar betaald. 7 dagen in de week werken. En dan liep een chef-kok rond, vloekend en tierend. Want er kwamen bestellingen binnen. En dan had ik niet op tijd alle borden of alle pannen en ketels afgewassen. Zo werd hij ziedend. Op mij ook, hè?
0: Ja.
2: Wat misschien niet persoonlijk bedoeld was. Maar dat was dan niet echt een prettige herinnering.
0: Dat was misschien de aard van het beestje. Bijzonder.
2: Ja, misschien wel. Dat zou best kunnen, ja.
0: Jij hebt nu dus vandaag allerlei verhalen gehoord over vakantiebaantjes van allerlei mensen. Hoeveel mensen waren er eigenlijk?
2: Er waren 5 mensen in totaal. Nou, dat viel eigenlijk een beetje tegen. Maar ja, goed, ik zeg zo, die gesprekken. Het voordeel van een kleine groep is dat ze goed aan elkaar luisteren. Dat iedereen ook aan het woord komt. Wij hebben in het verleden ook wel eens, ook in Capelle hier, een man of 10, 12 gehad. En dat is eigenlijk veel te veel. Want er zijn er altijd toch 2 of 3 die het de boventoon hebben. Die het hoogste woord voeren. En de rest die zwijgt, luistert of wat dan ook. Dus 5, 6 mensen, eigenlijk wel leuk.
0: Ja.
2: En we krijgen dan ook de nadrukkelijke boodschappen om door te vertellen dat Zeeuws Weerzien een krant is die 4 keer per jaar uitkomt. En en die is overal verkrijgbaar. Zegt het voort en mondelinge reclame. En zeker als zo'n voorleesbijeenkomst door al die mensen als positief wordt gezien. Dan krijg je uiteindelijk ook mondelinge reclame. En dat is de beste reclame die je kunt krijgen, denk ik.
0: Ja, en gebeurt er nu nog verder iets met die verhalen die vandaag gedeeld zijn met elkaar?
2: Nou, mensen krijgen dus de gelegenheid om een ingezonden stuk te sturen in Zeers Weerzien. En de meeste, nou niet de meeste, maar een selectie daaruit wordt voor de volgende Zeers Weerzien gebruikt. Maar dan moeten ze dus wel een ingezonden stuk sturen naar aanleiding van die besproken bijeenkomsten. En dan wordt er ook naar hen geluisterd. En in Zeers Weerzien alleen zijn er 2 bladzijden ingeruimd voor de stemmen van de lezers en de stemmen van de deelnemers van die vergaderingen.
0: Nou, kijk eens aan. Ik hoorde je al over vorig jaar. Zit er volgend jaar weer een editie in, denk je?
2: Volgend jaar, ja zeker wel. Nou. 4 edities per jaar krijgen we. Dus kijk, we hebben een team dat ontzettend enthousiast is. En die werken met plezier aan hun verhalen die ze moeten schrijven. Ieder naar aanleiding van een bepaald thema. Dit keer ging het over vakantiebaantjes. En het jaar daarvoor, de eerdere edities gingen over bijvoorbeeld de strenge winter van 1963. Of gingen over, het eerstvolgende nummer trouwens gaat over wie is je meest favoriete juf of meester geweest op de lagere school. Nou, dan komen de verhalen automatisch. Is los.
0: Ja. Nou, wie weet spreek ik je dan bij dat volgende thema weer een keer, Albert Kort. Dankjewel dat je wilde vertellen over vandaag in ieder geval.
2: Graag gedaan.

0: Angel Eyes van Wet Wet Wet in Zeeland komt thuis. Goedenavond. Na bijna 40 jaar ijsjes verkopen op het strand van Cadzand stopt Herman van Lieren ermee. De bijna 80-jarige ijskoman reed met ons nog één laatste rondje over het strand.
1: Mag ik alsjeblieft een schatkistje, alsjeblieft?
2: Ja, natuurlijk mag jij een schatkistje. Ga eens kijken of we er nog een hebben. Ja. Daar komt er nog eentje. Alsjeblieft.
3: Het is de laatste dag geweest gisteren. Hoe was dat voor u?
2: Ja, het een beetje spannend en ook wel emotioneel natuurlijk na zoveel jaren. Altijd hetzelfde rondje op het strand. En ja, doet hij wel wat.
3: Voelde het ook echt als een laatste keer?
2: Ja. Ja, dat voelt zo. Zo. Ik heb er ook wel naartoe geleefd natuurlijk, want ik wist dat het eraan kwam. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Dus.
3: Waarom stopt u ermee?
2: Nou, ik heb de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dus daarom stop ik ermee.
3: En dat is?
2: 80 jaar.
3: Dat is al aardig pensioengerechtigd, ja.
2: Dat dacht ik ook, ja. Dan wordt het zachtje aan tijd om van je pensioen te genieten.
3: En wat gaat u dan doen?
2: Ja, er moet nog een invulling komen, dat weten we nog niet precies. Maar ik denk dat we volgend jaar in de zomer veel met onze camper weg zullen.
3: En wat vond u nou het leukste aan dit werk? Want u heeft het toch bijna 40 jaar volgehouden.
2: Ja. Het leukste zijn al die spontane kindertjes die komen. Die om een ijsje komen, die niet kunnen kiezen. Dan toch een ijsje uit zoeken en dan die blije gezichtjes. Ja, dat is gewoon leuk.
4: Wat wil je voor ijsje?
1: Een schatkistje.
4: Schatkistje. En jij?
1: Een schatkistje.
4: Ook een schatkistje.
1: Een schatkistje.
3: Jenny en Ingrid van Lieren.
5: Ja.
3: Dochter, moeder. Gisteren was natuurlijk de laatste dag. Was u daarbij?
5: Nee. Nee, maar ik heb wel de laatste centjes geteld.
3: En was nog een beetje?
5: En het viel nog niet tegen. Maar het was toch wel even emotioneel. Ja. Ja.
3: Ja. En wat heeft het toch 40 jaar gedaan, hè?
5: Ja. Een 17 jaar op het strand. Ja.
3: Ach. Wat raakt u zo?
5: Dat we dat allemaal samen gedaan hebben. Ja.
3: Ach ja. Het zat ook al nog wel een tijdje in de familie ook, hè?
5: Ja. Ja, vanaf 56.
3: Ja.
5: Schoonvader begonnen. Wij in 78. En dan de dochter. Ja.
6: De laatste 23 jaar was ik op strand met Carrie Kolen. En mijn vader is gewoon lekker blijven rijden al die tijd. Dus, dus dat was gewoon een vaste waarde. En dat hoorde er gewoon bij. En ja, dat je dit zo in goede gezondheid kan afsluiten, is eigenlijk alleen maar heel erg mooi. En daar kunnen we alleen maar heel trots op zijn.
2: Mijn ouders zijn op het strand begonnen ooit met een kleine kiosk. In 1956. Dus vanaf die tijd verkopen wij in de familie al ijs op het strand. Maar wij doen dat venten nu, denk ik, 40 jaar ongeveer. Ja. 30 jaar met deze kar. En daarvoor met een handgetrokken ijskarretje.
3: En heeft u het ook net zo enthousiast opgepakt toendertijd als dat u het nu loslaat?
2: Ja, ik denk het wel, hoor. En nog steeds. Dus ja, hoe moet ik het zeggen? Ik kan het niet anders uitleggen. Het is gewoon heel leuk werk.
3: Nou, volgende zomer kunt u hier zelf met een stoeltje op het strand gaan zitten.
2: Ja. Nou, dat zie ik nog niet zo direct gebeuren, maar misschien doe ik dat wel een keer. Hoor.
3: Komt er dan nog iemand een ijsje brengen?
2: Ja, wie weet. Laten we het hopen. Hè?
0: Een heel bijzondere dag voor Herman van Lieren van bijna 80 jaar. Logisch ook. En ook niet alleen voor hem emotioneel. Na 40 jaar stopt hij dus met het verkopen van ijsjes op het strand. Het was een verslag van Adaya Unland. Inwoners van Schouwen-Duiveland. Ja, ik blik even terug op de radiodag van vandaag. Ik wou al gelijk van start gaan, maar het is wel even handig om dat te weten. Inwoners van Schouwen-Duiveland die kunnen relatietherapie krijgen via de gemeente. Dat is bedoeld om de band met een partner te verbeteren of met je kind. En doel is ook vooral om kinderen een veilige omgeving te geven. Dat zegt wethouder Ankie Smit.
7: En de omgeving van kinderen, dat zijn primair ook ouders. En daar kun je als gemeente eigenlijk niet zo heel veel doen, behalve ouders ondersteunen in de taak die ze hebben bij het opvoeden van kinderen.
0: Ja, dat vertelde zij vanochtend in Zeeland Wordt Wakker. Op een online platform staan lessen en krijgen mensen begeleiding. Hans van Hout uit Vlissingen schreef Een steen in je hoofd, een boek over zijn Toolse tante Bertha. Zij moest in de jaren 20 meerdere keren een hersenoperatie ondergaan, wat toen een zeer riskante onderneming was. Hans heeft zijn tante nooit gekend, maar had toch veel bronnen om aan informatie te komen.
8: De archieven van de gemeente Tode, de gemeente Amsterdam, het Zeeuwse archief, Zeeuwse bibliotheek, heel veel gevonden. Maar de belangrijkste bron is wel 160 brieven die ik terugvond uit die tijd. Dus brieven tussen haar en haar ouders, tussen haar ouders naar de andere kinderen. Alle inkomende brieven zijn er zo'n beetje nog. De uitgaande een heleboel niet natuurlijk. Maar er zijn in totaal 158 brieven heb ik gevonden. En dat is eigenlijk de ruggengraat van het boek.
9: Dat is een soort schatkist dan toch?
8: Ja. Ja. Als je die samenvat en je zet ze op een rijtje, dan zie je een boek ontstaan.
0: Hans van Hout uit Vlissingen vertelde dat in Goedemorgen Zeeland tegen Elsa van Hermon. En ik belde eerder met Zeeuw in het buitenland, Evelien Thiel in Oostenrijk. Zij woont aan de voet van de Zugspitzen. Ook daar is het warm en ze kijkt al een beetje uit naar sneeuw.
10: Ja, als we terugkomen van de vakantie, dan heb ik zoiets van oké, de herfst is ook wel weer heel mooi hier. Dan krijg je die hele mooie kleuren. Vind ik ook altijd weer fijn om dan ook weer te gaan fietsen, want dan gaat de dochter ook weer naar school. Maar dan heb ik ook wel zoiets van zo, nu mag de sneeuw van mijn part wel komen.
0: Ja, en wanneer gebeurt dat meestal?
10: Dat is natuurlijk nog. Ja, vorig jaar was het vrij vroeg, eind oktober of begin november. Oh ja. Toen was er ook ineens heel veel. Dus ja, je kunt er geen pijl op trekken. Maar als het dan zo november is, dan mag het van mij wel komen.
0: Ja, dat was Evelien. En tot zover deze Zeeland komt thuis. Leuk dat je erbij was. Remco is hier morgen weer vanaf 6 uur in Zeeland wordt wakker. Ik ben er morgen ook weer om 12 uur met Zeeland nu. En natuurlijk om 4 uur in Zeeland komt thuis. Hou ondertussen vooral de radio aan voor een hoop fijne muziek, zoals Shakira. Come on.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: En hoe was het bij het ING servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Hé, hey, wat is dat?
17: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
16: Doe maar duur.
17: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
20: Omroep Zeeland.
21: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
20: Omroep Zeeland.
22: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet, maar hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Blijkt het onderzoek van Nieuwsuur, vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
23: Ja, wat we terughoren van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
22: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
20: Omroep Zeeland.
21: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
1: Omroep Zeeland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
3: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
2: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht, dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118-499-990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118-499-990 en ga voor optie 2.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: love somebody, set them free.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
4: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
3: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1, maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 18:00. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland.
2: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland app. Download hem nu. Omroep Zeeland komt dichtbij. Hallo.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
2: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. En nog nooit vertoond, eigenlijk.
1: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Kameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Kameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet zie je ze terug op tv en

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws

niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn.

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland komt thuis. Elke werkdag tussen 4 en 7. Met nieuws uit Zeeland. Sport, weer en verkeer, zegt u het maar. En natuurlijk ook muziek. Dat is lekker thuiskomen. Elke werkdag van 4 tot 7 op Omroep Zeeland Radio.

Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstol een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Hermon. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd.